0: bedrijf met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken, meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. En de hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken. Maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen een WW. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. In de buurt van een Amerikaanse luchtmachtbasis in Duitsland is een straaljager neergestort. Het gebeurde gistermiddag. De F-16 is volledig verwoest, meldt de luchtmachtbasis in Eifel. De piloot heeft zichzelf kunnen redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Volgens Duitse media was de straaljager onderweg terug na een oefening. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben die gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten rond de hack te onderzoeken. Voorafgaand aan de Nations League-wedstrijd van Nederland morgen zal een minuut stilte worden gehouden voor Martina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt morgen in de Nations League tegen Duitsland. Ronald Koemans opvolger, Xavi Hernandez, maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Amerikaanse media hebben die gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het bluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Vannacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. Een Amerikaanse straaljager is neergestort in Duitsland. De F-16 was gisteren na een oefening onderweg terug naar de Amerikaanse luchtmachtbasis in de Duitse Eifel, maar door het neerstorten is niet bekend. De piloot kon zichzelf redden met behulp van de schietstoel. Het weer, hier en daar wat mist, bij een graad of 11. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: bedrijf met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. En de hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken. Maar volgens het planbureau is het effect dus beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen WW. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan kunnen vinden. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers in handen te hebben. Maandag zouden ze toegang hebben gekregen tot de systemen van de Veiligheidsdienst. De FBI zegt de berichten over de hack te onderzoeken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. Toch zijn er nog steeds zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een basis mag bouwen zijn bang dat ze moeten verhuizen. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. En op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is, is ook de olieprijs weer iets gezakt. Het weer, hier en daar wat mist, bij een graad of 11. Overdag geregeld zon, het wordt maximaal 22 graden. 'S Avonds is er kans op onweer en regen. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning

Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden nu in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. En verschillende Amerikaanse media hebben die gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is een kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid. De hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Dat bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente waar Dinxperlo onder valt meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Het weer: in de loop van de dag steeds meer zon bij maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.

0: wat iets eindeloos, vind ik. Maar wel heel fijn om zo de dag te beginnen op deze woensdag 23 september 2026.
1: Ja, ik kwam net binnenlopen en ik zat een beetje naar jouw gezicht te kijken. En de wallen waren wel goed zichtbaar vanochtend. Heb je een beetje een goede nacht gehad?
0: Nou, een beetje een kort nachtje. Ik zal even uitleggen waarom. Want gisteravond hadden wij, dat hebben wij eens per jaar, een etentje met alle presentatoren van deze mooie omroep, van Omroep Max. Dus niet alleen de radio, maar ook de televisie. En dan komen al die presentatoren samen om even lekker bij te kletsen. En lekker te eten natuurlijk. En het was weer buitengewoon gezellig. En je weet, zo'n feestje houdt niet op om 8 uur 's avonds.
1: Nee, dat gaat door tot diep in de nacht natuurlijk. Yes, dus hij komt gelijk uit de kroegrollen hier naartoe.
2: In de VIP-lounge met al die sterren.
0: Ach ja, dat is precies het beeld. Ja. Dat beeld klopt helemaal, mensen. Nee, het was gewoon heel erg gezellig. En iedereen was er ook. Dus Martine en Siebrand natuurlijk van Tijd voor Max. Ik denk aan Robert.
2: Van Heel Holland.
0: De grote baas zelf natuurlijk, Jan Slachter. Maar ook mijn radiocollega's. Ik zat lekker naast Daniel Dekker. Die zat nou eens niet aan de lunch, maar die zat aan het diner.
2: Ja, dat was ook weer wennen.
0: Dinier lekker, met Daniel Dekker was het een beetje. Dus keurig avondje gehad. En waar hing jij uit ondertussen?
1: Nou ja, ondertussen. Nou, ik heb gewoon heerlijk Amsterdam even rondgelopen. Ik ben deze shop in Amsterdam, omdat dat vind ik af en toe gewoon gezellig. En dan ben ik met een van mijn beste vriendjes gezellig even op het terrasje beland. En wij hebben allebei de hobby barbecue. Dus wij zaten heerlijk met elkaar een beetje de barbecue trends van de afgelopen jaar te bespreken. Op een gegeven moment word ik op mijn schouder getikt. Zit er een man naast ons, wat oudere man, supergezellig hoor. Die zat in een borreltje daar zo. En die zei op een gegeven moment tik tik. Hallo, ik zit al een half uur mee te genieten van jullie barbecue langs. Dus ik zeg, excuus. U moet er allebei een boek schrijven. Dus die vond het helemaal gezellig. Die zat helemaal mee te kwijlen van alle recepten die we hadden uitgesproken naar elkaar.
0: Een boek over barbecue, dat hadden we nog niet natuurlijk.
1: Nee. Denk het wel, ja.
2: Ik was heel benieuwd hoe jij Sammy hebt teruggekregen.
0: Ja.
2: Nou, ik heb een verkeerde vraag gesteld.
0: Nou, ken je het verhaal van Sammy? De hond die naar de trimkapsalon moest?
2: Nee, vertel.
0: Die ging niet.
2: Je hebt een kat teruggekregen. Oh.
0: Nou, die ging wel, maar het liep allemaal heel anders. En hoe dat zit zal ik dan later vanochtend vertellen. Het is echt een beetje teleurstellend. Niks aan te doen. Maar dat barbecue vind ik wel mooi trouwens. Er is wel lekker weer voor natuurlijk. Want ik las dat het misschien begin volgende maand wel tegen de 30 graden wordt. Klopt dat?
2: Nou, daar zitten ook weer. Dat zou zomaar kunnen. Dus ik heb wel gehoord dat er weer een neerslagtekort zit aan te komen. Ja.
1: De korte broek, die kan wel aan. De korte broek, die kan wel aan.
0: En de barbecue ook.
1: Al zeker.
0: Het nieuws verder nog.
2: Ja, premier Jette is in New York voor die jaarlijkse vergadering van de VN. En hij heeft met Trump gepraat over LHBTI-rechten. En hij heeft Trump uitgelegd hoe belangrijk LHBTI-emancipatie is. Want pak je dat aan, die rechten, dan komen daarna andere minderheden aan de beurt. En verder, Bert, ben jij heel goed in het herkennen van nummers binnen 1 seconde?
0: Dat denk ik wel.
2: Komt er weer eentje aan, let op. Die is te makkelijk.
0: Ja, die is Mariah Carey.
2: Maar daar is dus nieuws over, want dit nummer is dus niet meer de langst genoteerde nummer 1 hit in de Amerikaanse hitlijst alle tijden.
0: Daar ben ik benieuwd naar. Dat gaan we zo meteen horen. Eerst gaan we natuurlijk een lied uit bed halen, want ook de meeste liedjes hier op NPO Radio 5 hebben een korte nacht. Althans, ze liggen nog in bed. Wij gaan 1 lied uit bed halen, uit ons alfabet. Op voorwaarde dat de titel van de plaat begint met welke letter, Meike?
2: De letter I van ID.

0: Neil Gaiman, Snoopy versus the Red Baron. En daarvoor ook nog, omdat we helemaal op stoom zijn natuurlijk hier in de vroege ochtend, Orchestral Maneuvers in the Dark en Locomotion. We proberen even contact te leggen met een van de inzenders van een heel mooie ingenieuze plaat met de letter I van ingenieus in het spelletje, of ja, in het onderdeel het alfabet. Maar we zijn op zoek naar Hank, dus ik hoop dat Hank binnen nu en een paar tellen hangt aan de telefoon. Goedemorgen, Hank. Oh, laat me even overgaan. Ik heb alle tijd hier. Hè? Het programma duurt tot 9 uur, Hank. Zou het leuk vinden als je hier wel opneemt nu natuurlijk, hè?
1: Dit is de voicemail van Jacqueline van Vrolijke Vankers. Wil je graag...
0: Nou jongens, we wachten wel even, hoor. Hè? Goed, je kunt nog inzenden. Hank hangt op. Dat is het een beetje. Liedjes beginnen met de letter I. Ondertussen deze van Spandau Ballet, die al een beetje vooruit loopt op volgende week natuurlijk.

0: Dag Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bert.
0: In de camper onderweg terug van vakantie, begrijp ik?
1: Dat klopt, ja. Ja, we hebben een rondreed door Duitsland gemaakt. En we zijn weer naar huis toe en dan even een paar weken thuis. En dan hebben we nog een reis naar Indonesië.
0: Zo, nou, dan heb je het goed voor elkaar, zeg. En waar, ja, komt, waar komt al die vrije tijd vandaan?
1: Ja, gepensioneerd, hè.
0: Oh ja. En met wie reis jij?
1: Met mevrouw.
0: En wat heeft de meeste indruk gemaakt in Duitsland?
1: We zijn niet heel veel met de camper onderweg. Maar we zijn over de romantische straat geweest en via de Moezel teruggekomen, dus.
0: Juist. En was het ook een romantische reis?
1: Ja, we waren heel goed weer. Ja, het was een leuke reis.
0: Ja, nee, romantisch bedoel ik, hè?
1: Ja.
0: Jij denkt even, ik ga het straatje om en ik ga via een omleiding daaromheen, maar dat lukt niet. Was het ook een romantische reis?
1: Het was een romantische reis, zeker weten.
0: Oké, en dan wacht nu Indonesië.
1: Ja.
0: Dat is toch wat, zeg. Onze eigen Carmen, die komende maandag weer terug is van haar reis, die is daar nu. Dus ik ben ook heel benieuwd naar haar verhalen. En waarom wil jij juist ook naar Indonesië?
1: Nou, we zijn met een raceorganisatie gaan we dus 3,5 week. En de 3 eilanden bezoeken dus.
0: Oh ja, wat mooi, zeg. Je bent echt een globetrotter als ik het zo hoor.
1: Ja, dankjewel. Ja, ja, klopt.
0: En wat is het eerste als je straks weer doet als je thuis komt?
1: Naar Indonesië bedoel je?
0: Nou nee, je bent nu met de camper onderweg van Duitsland. Of reis je in één keer door naar Indonesië?
1: Nee.
2: Van de ene romantische reis naar de andere romantische reis. Je hebt nog net de camper niet op de schudden laten kwam Kamara.
1: Nee, we gaan eerst de camper leeghalen in ieder geval.
0: Oké. Nou, weet je wat? Dan gaan wij ondertussen even een lied uit bed halen.
3: Alfabet.
0: Ik vind jou ook wel een geschikte gast voor. We zijn er bijna dan in een van de komende edities, Jan.
1: Ja, laat maar niet zeggen dat we dat afgewimpeld hebben. Dus,
0: Wacht even, wat zeg je nu? Ben je benaderd voor We zijn er bijna?
1: Ja, we hadden dus afgelopen tijd met de race naar Griekenland meegezult, dus.
0: Ja, en toen kwam...
1: En dat hebben we dus geannuleerd. Want we hadden geschikt van telkens in beeld, dus.
0: Oh, dus, want ik weet een beetje hoe het gaat. Als je een reis boekt, hè, dat programma benadert dan een groepsreis. Dan wordt natuurlijk goedkeuring gevraagd. Maar jij hebt gezegd, nee, daar heb ik geen zin om mee te werken.
1: Precies.
0: En waarom?
1: We hadden vorig jaar oktober hadden we aangebeld.
0: Ja.
1: En vlak voor de kerstdagen kregen we een bericht dat we zijn er bijna mee zou gaan. Dus.
0: En toen dacht je van, zak er maar in. Daar heb ik geen zin in, zo'n camera in mijn nek.
1: Toen zijn we zelf met een eigen gelegenheid gegaan.
0: Dus. Juist. En waarom wilde je dat niet dan? Zo'n...
1: Nou, kijk, we hadden geschikt. Dat komt dan met de camera in de nek.
0: Nee.
1: Hadden we geschikt van.
0: Nou ja, dan kun je beter maar de radio in de nek hebben.
1: Ja, precies. Ja. Maar goed, die kun je overal in de wereld ontvangen.
0: Dus. Precies. Niemand die meekijkt. gewoon. Zeg, we gaan even een lied uit bed halen. En dat doen we met de letter I. En jij kwam met een hele mooie die bijna nooit meer hoort. Vertel welke
1: nee,
0: is het.
1: Nee, precies. Maar nog een vraag, Bert. Is dat een Belgische groep zo? Dat niet.
0: Nou, Octopus, wat ik ervan weet, was dat het een beetje Belgisch-Brits was. Dus je hebt wel deels gelijk. En volgens mij is dat die ene helft van die late Soul Sister vormde. Hè? Die ken je van The Way to Your Heart, die zat er volgens mij ook in.
1: Ja, ja. Ja, ik heb het verhaal met dat plaatje. Dat laat me zeggen, toen ik in de 70e jaren op dansles zat, was dus dat plaatje dat ze vaak draaien en oefenen met dansles. Dat was mooi langzaam muziekje.
0: Ja, ja, het komt uit 1974, het was een bescheiden hit, maar wel superleuk. Toen ik binnenkwam ze lopen hier in de app, toen dacht ik, ja, Jan.
1: Dat is een mooie, hè?
0: Dat is een mooie, die heb ik lang niet gehoord. Dus kondig hem zelf ook maar even groots aan.
1: Ja, moet je de mensen eerst nog even zeggen wie nu nog meer gebeld hebben.
0: Nee, daar hebben we nu geen tijd meer voor. Weet je wat, ik zet de camera helemaal op jou nu en dan mag je het zeggen.
1: Okay. I'm so in love with you van Octopus.

0: toch een mooie keuze van Jan. Wees eerlijk, dit hoor je nooit meer. Maar gelukkig wel hier op 5. Want Jan haalde hem uit bed, deze van Octopus. Inderdaad, één helft was Jan. Het was Paul of Jan Michels?
1: Ja, Paul Michels. Die heeft al daarna nog een solo hit gehad samen met Jan Leers in Soul Sister.
0: Ja, precies. Ja. In The Way to Your Heart. Hadden we toch wel goed bij het juiste eind. Het nieuws nu van even na 6:30. Carolijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen Bert. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de Verenigde Staten 2 extra militaire bases mogen bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om dat eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Premier Jette heeft met president Trump gepraat over LHBTI-rechten. Dat gebeurde in New York, waar ze allebei zijn vanwege de jaarlijkse VN-vergadering. Jette legde Trump uit hoe belangrijk LHBTI-emancipatie is. Ook in Nederland wordt dat steeds minder geaccepteerd. En Jette zei dat als die rechten worden aangevallen, daarna ook andere minderheden aan de beurt komen. Sinds begin deze week kunnen 60-plussers weer een coronaprik gaan halen bij de GGD. Maar volgens het RIVM daalt het aantal mensen dat zo'n prik ook echt krijgt al jaren. En Omroep West hoort dat ook van de GGD.
3: Vorig jaar was het bijvoorbeeld nog 60-plus die werd uitgenodigd voor deze prik. Nu is dat veranderd naar 70-plus. Dus ja, dan automatisch krijg je ook een kleiner aantal mensen die dan in aanmerking komen voor de prik.
4: Ik heb 2 stamceltransplantaties gehad. Ja, dat is een extra reden, omdat mijn weerstand natuurlijk laag is.
5: Ieder jaar, hè, als je wat ouder wordt, dan moet dat gewoon. Volgens dat je ziek wordt. En de andere arm straks de griepprik. Nou, dan ben je de winter weer door, hè?
6: Klaar.
7: Ook nog een sticker erop. Met Mickey Mouse.
2: Ja, mantelzorgers voor iemand met een zwakke gezondheid, die mogen de prik ook gaan halen. Wie jong en gezond is, hoeft dat dan volgens de GGD niet. Want ja, dan kom je corona wel door. Wil je die prik toch dan zelf halen, dan moet je online een afspraak maken via planjeprik.nl. Ja, en dit nummer is niet meer de langst genoteerde nummer 1 hit in de Amerikaanse hitlijsten. Ja, Mariah Carey is ingehaald door Ella Langley met haar nummer Choose in Texas. Dat staat nu voor de 23e week bovenaan de Billboard Hot 100, de belangrijkste Amerikaanse hitlijst. En dat is dit nummer.

0: Ella Langley gaat het vieren. Ze schreef op Instagram 23 weken absoluut krankzinnig.
1: Zat al in de naam natuurlijk, hè? Ella Lang. Ja.
0: Het weer bewolkt en in het oosten komt nog wat mist voor. Later vandaag steeds meer zon bij maximaal 22 graden.

0: zal ik hem dan toch maar even bijpakken?
1: Ja, tuurlijk.
0: Dat is een lekkere plaat.
1: Ook met dit nummer kun je gewoon lekker naar de kerstmarkt, hoor.
0: Ja, precies, ja.
2: Geef mij maar Mariah Carey.
0: Ja. 23 weken bovenaan in Amerika. Sensationeel. Dit lied dus. Houston, Texas.

grote dank aan Paul McCartney en John Lennon natuurlijk. Die schreven het. Do You Wanna Know A Secret, maar ook beroemd gemaakt door Billy J. Kramer samen met de Dakota's. 7:10. Vroeg vergeten hit. En de vlag gaat uit voor Bruce Springsteen. Hij viert vandaag namelijk zijn 77ste verjaardag. Ik dacht, nou, dan pak ik een mooie plaat erbij van Springsteen die je bijna nooit meer hoort. Het gaat om een oud nummer van Jimmy Cliff dat hij live opnam. En dat is zo ontzettend mooi. Hier is Trapped.

wordt hij 77. Bruce Springsteen. En Trapped, ik zei het al, oud liedje van Jimmy Cliff. En dan kan ik me voorstellen dat je denkt, hoe klonk het origineel dan? Nou, dat was toch een ander arrangement, namelijk dit.

0: After Love. En you're the first choice om bijna 7:10. Nou ja, gisteren was het zover. Ik zou voor de allereerste keer met Sammy naar de trimsalon gaan.
1: Ja.
0: Ik had cash op zak. Hebben we het gisteren uitgebreid over gehad natuurlijk. Want gepind worden kan daar niet.
1: Ja, ja, dacht ik van, dan word ik nog besodemieterd. Ik moet zoveel cash pinnen. Maar ja, jij kwam hier vanmorgen binnen en toen zei je van, nou, het was een bijzonder verhaal. Ik ben nou wel heel benieuwd. Wat is er gebeurd?
0: Nou ja, goed. Ik dacht van, hoe ga ik Sammy hierop voorbereiden? Zo'n eerste gang naar de kapper. Ik dacht, ik ga eerst even flink uitlaten. Zodat dat ze een beetje vermoeid daar aankomt. Dat ze niet helemaal wild uit de band springt.
1: Slim, ja.
0: Ik heb haar eerst even een poepje laten doen. Een paar keer laten plassen. En toen onderweg naar de trimsalon. Waar ik afgelopen weekend natuurlijk al vooronderzoek deed. Omdat het er een beetje schimmig uitzag van buiten. Dus ik liep daarheen. Doe het deurhek open. En daar staat een dame met een, ja, een soort labradoedel was het volgens mij. Helemaal gevangen in banden om het lijf en in touwen hangend.
1: Okay.
0: En ze was bezig met een föhn. Ik dacht, nou ja, dit is in elk geval een trimsalon.
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja.
0: Dat,
1: ja, ja.
0: Dit moet het goede adres zijn. En mevrouw, vriendelijke uitstraling overigens hoor, kwam naar me toe en zei van, heeft u een afspraak?
1: Oh,
0: ik zeg, ja. Maar hebben wij telefonisch een afspraak gemaakt? Ik zei, nee, ik kreeg me nooit aan de telefoon. Het moest allemaal via sms. En van, nu heeft u die afspraak dan gemaakt? Ik zei, ja, begin augustus al ergens. Oh, wat vind ik dit vervelend. Maar ja, ik heb een dubbele afspraak staan. En die labradoedel, die daar dus al in de touw hing, onder een föhn, die was al aan de beurt. En ja, dat
1: hele, die was half afgeknipt al. Ja.
0: Ik zag Sammy ook kijken. Die dacht, nou, laten we hier maar weggaan. Hier heb ik weinig zin in. Dus Sammy kwam wel goed weg in die zin. Maar ik zei, en nu dan? Nou, ik kijk even in mijn agenda. Er werd een boek van een plank geplukt. Gebladerd. Ja, ik zit eigenlijk helemaal vol. Maar wacht even, komende zaterdagochtend om 9:30.
1: Oh.
0: Dan heb ik nog wel een plekje. Zou u dan kunnen? Ik zei, nou, we gaan eerst even overleggen met het thuisfront. Oh, maar zou u dat dan buiten het hek willen doen? Dan kan ik ondertussen verder met deze hond. Nou,
1: oh,
0: toen had ik het eigenlijk gehad. Ik dacht,
1: ja, dat snap ik wel, ja.
0: Maar ja, Karin opgebeld en zei, ja, wat moeten we anders? Want ja, die trimsalon zit nou eenmaal bij ons ook in de buurt, op loopafstand. En ja, als je dan weer een ander wilt, om voor je het weet, moet ik met een auto onderweg naar de kapper. Daar heb ik ook weinig zin in, want autorijden en Sammy is ook niet de beste combinatie, kan ik je melden. Dus ik heb haar toen maar ge-sms'd. Ja, komende zaterdag, dan is het goed. Zaterdagochtend, tot dan en vriendelijke groet. En toen kreeg ik een paar uur later wel dit terug. Hi Bert, nogmaals mijn excuses. En graag tot zaterdag. Trimsalon, nou dit en dat.
1: Maar denk je nu echt dat er een goede afspraak staat? Dus niet weer een dubbele afspraak heb, omdat je weer moest sms'en. En ze begonnen over het bellen? Dat je niet even moet bellen, alsnog?
0: Ja, nou, misschien wel, ja. Het is nu toch echt duidelijk. Dus,
1: ja. Dat je nog even vrijdag even belt. Oh, ik ben er morgenochtend.
0: Maar
1: hè?
0: Toen ik wegging met Sammy, zei ze ook nog wel van, nou, voor haar, voor Sammy dus, voor haar wel een geluk natuurlijk dat het niet doorgaat. Daarmee gaf ze toch een beetje aan dat honden het volgens mij helemaal niet leuk vinden om onder zo'n kap te gaan en in die touwen te hangen.
1: Vond jou hoort het leuk, Maaike?
2: Ja, mijn hond vond het helemaal prima. Die werd helemaal vertroeteld en in de watten gelegd. Nou, die vond het heerlijk.
0: Ja.
2: Ja, die had er nooit stress van, eigenlijk.
1: Oh.
2: Dus misschien valt voor Sammy ook wel mee.
0: Ja. We gaan het zien, zaterdagochtend. Dit is een vervolgverhaal. Het lijkt wel een stripverhaal op deze manier.
1: Ja.
0: Maar ik zal hier in de komende maandag in elk geval uitgebreid verslag van doen hoe het dan gegaan is. Het
1: allermooiste is, je hebt nu wel gewoon cash op zak. Dus je kan nu weer munten kopen. Je kan nu weer andere dingen halen.
0: Ja. Dat was dan ook weer zoiets. Ik dacht, eerst naar de pinautomaat om cash te betalen. Maar goed, komt allemaal in orde. Komende zaterdag.

0: allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
1: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
2: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
3: Volido.
1: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
4: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
5: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
8: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
9: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
10: doei doei
9: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
11: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
12: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
13: Honda, the power of dreams.
14: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
15: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
16: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
16: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
19: 7 uur, het NOS Journaal. Dag Carolijn.
20: Goedemorgen Bert. Asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat staat in een advies van de Sociaal-Economische Raad. Die stelt voor dat gemeenten gelijk gaan controleren wat ze eventueel qua werk zouden kunnen of willen doen. Nu werken ze vaak onder hun opleidingsniveau of duurt het lang voordat ze aan de slag kunnen. Het komt doordat werken lastig is te combineren met de verplichte inburgering. Ook moeten nieuwkomers tijdens hun asielaanvraag vaak verhuizen. Opluchting in Groenland en Denemarken na het akkoord met de Verenigde Staten. De hoop is dat daarmee een einde is gekomen aan alle dreigementen van Trump om Groenland Amerikaans te maken. Er is afgesproken dat de VS extra militaire bases bouwen op het eiland, vertelt correspondent Rudy Bauma.
3: Ze hebben zelf alle bases op 1A gesloten. Er zitten nu nog 150 man. Maar dat wordt dus deels hersteld, die Amerikaanse aanwezigheid. De Deense premier, Groenland, is natuurlijk onderdeel van Denemarken.

0: man. Maar dat wordt dus deels hersteld, die Amerikaanse aanwezigheid. De Deense premier, Groenland, is natuurlijk onderdeel van Denemarken. Mette Frederiksen, die bakte ook echt zoete broodjes met Trump. Die noemde Amerika een goede bondgenoot en zo. Dus de lucht lijkt geklaard. En er staat ook in het verdrag dat als Groenland ooit onafhankelijk zou worden, ze lid moeten blijven van de NAVO.
1: Wel zijn inwoners van een plaats waar een Amerikaanse basis moet komen bang dat ze daardoor moeten verhuizen. Nog steeds zijn er veel te weinig parkeerplekken voor vrachtwagenchauffeurs. Alleen in Brabant al gaat het om een tekort van bijna 800 plekken, in Limburg ruim 1500. Duizenden chauffeurs kunnen 's nachts geen plek vinden en dat leidt tot stress. Omroep Brabant maakte er een documentaire over en sprak uitgebreid met trucker Jan.
2: Oh, als ik daarheen ga, dan kom ik daar nog een parkeerplaats tegen. Zou ik daar nog een plekje kunnen vinden? En anders, als ik dat daar niet meer, dan waar dan nog wel? En zo zit je al, dat begint 's middags dus al na het eten, begint dat al. Vrachtauto's die op de vluchtstroken gaan staan. Want die chauffeurs zeggen ook, ja, ik neem liever het risico nu op die vluchtstrook te gaan staan, dan dat ik 2 maanden achtervolgd word met een enorme boete.
1: Want ze mogen de rijtijdenwet niet overtreden. Maar niet kunnen parkeren 's nachts leidt ook tot oververmoeide chauffeurs. 1 op de 3 valt jaarlijks wel een keer in slaap tijdens het rijden, meldt de Europese Vakbond voor de Transportsector. En pakketjes uit China worden vanaf november nog eens €2 duurder. Het komt bovenop de verhoging van €3 die eerder dit jaar werd ingevoerd. De maatregel is bedoeld om de grote stroom aan pakketjes uit China van Shein en AliExpress in te dammen. Veel van die producten voldoen niet aan de Europese eisen en hebben bijvoorbeeld geen KEMA-keurmerk. Het weer bewolkt, maar vanmiddag meer zon en maximaal 22 graden. Vanavond in de noordelijke helft regen.
3: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

dagelijks leven. En waarom vertel ik dit? Nou, vanavond gaat zijn documentaire We Are Alone in première. In die documentaire duikt Tim in het mysterie van het Friese Gorredijk, waar in de jaren 70 mogelijke UFO's zijn gespot. Ik ben wel benieuwd naar die docu. En verdriet in Noorwegen. Dat land neemt vandaag afscheid van prinses Astrid. De koningin overleed eerder deze maand op 94-jarige leeftijd. En bij die uitvaart in de Noorse hoofdstad Oslo zijn naast de Noorse koninklijke familie andere Europese royals aanwezig. En even kijken, is het nog steeds september? Ja, het is nog steeds september. En je weet, september is U2 maand hier bij Goeiedag Hendrikman. Aan de vooravond van het 50-jarig jubileum van de band. Straks weer meer erover. Nu.

0: prikbord van de schoolplachten en zei van ik wil graag een band beginnen. Wie heeft zin om mee te doen? Nou, hoe dat is afgelopen weten we inmiddels allemaal. Het is echt onvoorstelbaar, vind ik, dat een band 50 jaar in dezelfde samenstelling bij elkaar blijft. Ik zou geen enkele andere band kunnen opnoemen die dat voor elkaar krijgt. En het is ook de band van mijn generatie. Ze hebben me nog nooit teleurgesteld. Altijd als er een nieuw album uitkomt, dan ben ik wild van opwinding. Herkennen jullie dat gevoel?
1: En nu weer! Je bent weer helemaal wild van opwinding. heb je wel zin in vrijdag? Of ben je vooral een beetje angstig? Wat gaat er gebeuren? Wat is jouw gevoel erbij?
0: Nou ja, die angst, die spanning, die hoort daar natuurlijk wel een klein beetje bij. Want je weet, ik ben een groot verzamelaar. In mijn eigen Haantinkman Museum is de grootste ruimte ook ingeruimd voor U2 en alles wat daarmee van doen heeft. En als die band dan 50 jaar bestaat, dan weet je, er gaat vast en zeker wel iets bijzonders gebeuren.
2: Ja, want wat heb jij allemaal in die verzameling zitten? Wat heb je, wat mist er?
0: Nou ja, heel veel boeken. Ik denk dat alles wat geschreven is over U2, dat vind je wel bij mij thuis. Maar wat het pronkstuk is denk ik wel de poster, de concertposter van U2 uit 1987, waar ik zelf ook bij mocht zijn, op 10 en 11 juli 87. Die heb ik ingelijst.
1: Die heb je ingelijst zelfs?
0: Die heb ik ingelijst op een hele mooie manier. Ik naar zo'n lijstenmakerij. Nou, dat is ook een ding op zich trouwens. Ja. Wilt u gewoon glas? Wilt u dit glas? Wilt u dat glas?
1: Oh, keuzestress.
0: Of wilt u museumglas? En dat is het duurste van duurste.
1: Heb jij genomen natuurlijk.
0: Ja, daar krijgt de zon geen vat op. En je
1: precies.
0: Weet, daar ben ik echt zeer gevoelig voor. En dus heb ik die lijst maar genomen. Die ga ik deze week ook ophangen. Ik dacht, dat vind ik een mooie dag om dat komende vrijdag dan te doen.
1: Hè? Ja, snap. Snap ik wel. Is die poster toen je erbij was? Wat gevoel had je daar toen bij, toen je erbij was, bij dat concert?
0: Ja, ongelooflijk. Het begin meteen. Die Kuip die bijna uit zijn voegen barstte toen het begon met Where the Streets Have No Name. Wat natuurlijk ook al een fantastisch, bombastisch intro heeft. Onvergetelijk. De Pretenders stonden in het voorprogramma, herinner ik me ook nog.
1: De Pretenders? Oh, maar, ja. Maar dan heb je dan niks van de Pretenders nog gehaald? Of alleen maar alles van U2 toen?
0: Ja, nee, Pretenders vond ik ook best wel leuk. Maar we gingen natuurlijk voor U2. En diezelfde avond is ook een prachtige foto gemaakt door Lex van Rossen.
1: Ja.
0: Een popfotograaf, helaas overleden, veel te vroeg. Maar hij heeft denk ik de allermooiste foto van U2 ooit gemaakt. Ik sprak een tijdje geleden hier in dit programma ook met William Rutten. Die was het met me eens. Hij zei, ja, die foto hangt ook bij mij thuis. Omdat ik het zo'n mooie plaats vind. Je ziet Bono daar op het podium. En het lijkt alsof je wordt omarmd helemaal door
1: dat stadion.
0: Dat stadion. Echt een heel bijzondere foto. Check hem even als je hem wilt zien. En het leuke is, ik sta ook op die foto.
1: Ja, ik zat te zoeken en ik kan je heel erg in de verte vinden met een klein cameraatje en dan gewoon een hele grote. Ja, het geeft een enorme stadion. Die kan hem bijna niet zien, joh.
0: Ik zat achter het reclamebord van Nationale Nederlanden.
1: Oh ja, nou zie ik hem.
0: Ja, dan weet je, daar zit hij.
1: Hoe kom je aan die poster eigenlijk dan?
0: Die hing in een bushok en ik ben toen naar de plaatselijke bushok, busorganisatie gaan in Emmen. Grote en heb gevraagd van ja, die hangt daar natuurlijk niet altijd. Nee, die wordt gewoon weggegooid. Nou, toen had ik al verzamelwoede in mijn lijf. Toen heb ik die poster zo te pakken gekregen.
2: En nu hangt die al?
0: Nou, ik ga hem dus vrijdag ophangen. Ik heb hem mooi laten inlijsten. Het lijkt me mooi om dat dus op de verjaardag van U2 op te hangen.
1: Als je Bono nou op bezoek krijgt, hè? Is dat het ook dan het item dat je hem laat zien? Of heb je nog iets anders?
0: Ik denk dat ik die poster wel laat zien. En die foto van Lex van Rossen is trouwens ook wel leuk. Die heb ik ooit aangeschaft in originele vorm. Dus echt van hoe noem je dat? Van het negatief. Het originele negatief. Dus niet gewoon een kopie.
1: Oh, wauw. Maar je zat helemaal te smikkelen van alle U2-verhalen van de afgelopen tijd die we hebben gehad. Is er nog een verhaal dat bij jou is blijven plakken dat je met U2 hebt meegemaakt?
0: Nou, het mooiste concert dat ik ze mee heb gemaakt was in Amerika. Aan de andere kant van de Grote Plas.
1: Wauw.
0: Dat is ook wel een heel grappig verhaal. Want dat was de Vertigo Tour. Die werd gesponsord onder meer door een grote vliegtuigmaatschappij. En door een, noem het, belendend radiostation waar DJ's niet mogen spreken.
1: Ah, Sky Radio.
0: Ik wil dat nou net niet noemen. Maar zij hadden dan een prijsvraag en daar werd in gezegd van, als je een vliegtuig over hoort komen, sms, het was het sms-tijdperk nog, sms dan het woord U2 naar dit en dat nummer. En ik weet een beetje hoe het werkt hier bij de radio. Ik dacht, wat een flauwekul. Ik luister niet eens aan die zender. Dus ik heb gewoon, want het stond een grote advertentie in de krant. Ik heb gewoon het woordje U2 ge-sms'd. Werkte toen nog bij Radio 2.
3: 10 minuten later werd ik gebeld door die zender.
1: Nee, dat meen je niet.
3: Ja, goed. Ik zei als eerste, kunnen jullie toch praten daar?
1: Staan de microfoons toch wel?
3: Radio 2 stond keihard aan gewoon. Ja, ja, ja. Ik maar snel zacht gezet. Nou, geloof het of niet. Maar u heeft die reis gewonnen naar U2. Aan de andere kant van de wereld zou eerst in Chicago plaatsvinden, maar uiteindelijk werd het verplaatst naar Miami. En dus zag ik daar U2, waarbij Bono ook nog heeft gezegd, er zijn een aantal Nederlanders hier die de vlucht hebben gemaakt over de Grote Oceaan om ons hier te zien. En die heet ons dus hartelijk welkom.
1: Dus jij voelde je helemaal persoonlijk gewoon benaderd door U2, ja, door Bono, The Edge. Je hebt daar gewoon gestaan, je hebt daar gewoon die adem geroken van Bono. Ja. En als je nou, dat museum van jou, hè, dat heeft ook boeken, dat heeft platen. Als je nou denkt van joh, alles moet een keer weg. Maar je mag maar één ding houden. Eén ding. Welk ding zou je dan houden?
3: Tjonge. Ja, dat is dan toch de herinnering aan dat mooie concert. Dus dat is dan toch die poster. Dus die krijgt een ereplek, gaat ook nooit meer weg. En komende vrijdag verschijnt ook nog een munt natuurlijk van U2.
0: Oh,
3: dat wordt het nieuwe pronkstuk.
2: Jij bent nu al zenuwachtig.
3: Ja, daar heb ik al een plekje voor vrijgemaakt.
2: Dat snap ik.

0: Hutchins, man, zanger van In Excess natuurlijk, die in de jaren 90 zelfmoord pleegde. Maurice, goedemorgen.
1: Hey Bert, goedemorgen.
0: Ja, mooie verhalen natuurlijk over U2. En jij was er ook bij toen, hè?
1: Deze maand.
0: Ja, jij was er ook bij in juli 87, hè?
1: Ja, niet op de dag toen jij er was, maar een dag later, op de 11 juli.
0: Ja, en toen gebeurde er iets, wat ook gebeurde op de 10e, weet ik. En jij schreef via de NPO Luister-app. Nou, vertel maar.
1: Ja, dat is me altijd bijgebleven. En dat is waar ze eigenlijk volgens mij toen in ieder geval elk concert mee afsloten. Dat is het liedje 40. En ja, het publiek bleef dat, ellenlang bleven ze dat maar blijven zingen. How long to sing this song? Ja. En zelfs toen de band al het podium af was en dat het publiek het stadion uitliep, het was ontzettend lekker weer. En tot op het station denk ik dat we het maar bleven zingen. En ja, dat kweekte iets van een soort saamhorigheid. En dat is, als ik er nou over vertel, krijg ik nog kippenvel van. Het is lang geleden, maar dat was wel echt een unieke belevenis.
0: Ik voel dat helemaal met je mee, want dat gebeurde een dag eerder inderdaad ook. Het gaat om dit nummer trouwens.

0: wat een belevenis. En niet iedereen met mobieltjes in de weer. Nee, nog echt genieten van een concert, hè?
1: Ja.
0: Ja. Zeg, komende vrijdag een halve eeuw U2. En morgen verschijnt er een fonkelnieuwe single. Ik mag daar al een klein stukje exclusief van laten horen. Dat is dit nummer.

0: Holy Christ.
1: Raak je daar nog altijd even opgewonden van als toen in de jaren 80?
2: Ja, zeker. Altijd nieuwsgierig wat ze dan uitbrengen.
1: Ja.
2: Dit klinkt een beetje donker.
1: Ja, dat ben ik met je eens. Ja. Nou ja, benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren. Hoe ga je het verjaardagsfeestje vieren komende vrijdag?
2: Ja, met wat extra aandacht. Natuurlijk jullie de aandacht die jullie eraan geven. En er zal genoeg voorbij komen op het internet. En nog eens wat oude herinneringen ophalen.
1: Ja.
2: Zoiets. En uitkijken naar de Tour.
1: Ja, natuurlijk.
2: Ja, ik hoop dat volgend jaar doorgaat.
1: Nou, de geruchten zijn aanwezig. Hè. En wie weet wat er dan komende vrijdag bekend wordt gemaakt rondom dat jubileum.
2: Ja.
1: Hey, dankjewel Maries voor het delen van je mooie herinnering.
2: Dankjewel.
1: Bye.

0: de James Bond film uit de 70s. Did Nobody Does It Better van Carly Simon. En hier is om exact 19:30 Carolijn. Ze heeft het nieuws voor ons.
1: Ja, er is goed nieuws ook over de olieprijs, want die zakt weer iets. En dat komt doordat een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië weer in gebruik is, 2 weken na een aanval. Het is een pijpleiding van 1200 kilometer lang voor olie die niet via de straat van Hormuz gaat en waar nog steeds amper tankers doorheen gaan. Doordat die leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs dus weer een klein beetje. Veel protest in Rotterdam over het betaald parkeren dat de gemeente wil gaan uitbreiden. In het centrum moet je al betalen, maar vanaf 1 december kost parkeren ook in bijna alle wijken buiten de ring geld. Nou, omdat zoveel inwoners er iets over wilden zeggen, was er gisteren 6 uur uitgetrokken voor de inspraakavond. Veel Rotterdammers vinden dat er bijvoorbeeld helemaal geen parkeerprobleem is in de wijk Ommoord.
2: Zoals je hier ook om je heen ziet, kijk, er zijn overal parkeerplekken. Er is altijd plek. Nou, ik denk dat de gemeente in het budget ergens tekorten heeft en dat op deze manier probeert op te vullen. Maar dat voelt niet helemaal eerlijk.
1: Omroep Rijnmond ging verhaal halen bij de wethouder en zij erkent dat daar inderdaad nog plek is, maar dat er nou eenmaal geld nodig is voor nieuwe fietspaden, meer groen en nieuwe woningen en scholen. Een orkaan voor de westkust van Mexico is in korte tijd uitgegroeid tot een in de zwaarste categorie. Orkaan Polo komt waarschijnlijk niet aan land, maar er wordt wel zware regenval verwacht aan de kust. En dat kan volgens de Weerdienst overstromingen en aardverschuivingen veroorzaken. Scholen in het gebied in Mexico blijven gesloten, net als veel havens. En de stadsomroeper van Middelburg zit met een probleem. Hij is zijn kostuum kwijtgeraakt en dat op het slechtst mogelijke moment. Hij doet deze week mee aan het wereldkampioenschap voor stadsomroepers. De omroeper mag Nederland vertegenwoordigen in Engeland. Maar ja, zijn kleren zijn zoek geraakt op de reis daar naartoe. Het is dus maar de vraag of hij straks zo kan meedoen.
3: Boeren, burgers en buitenlui, kom naar mijn mooie stad. Zo sfeervol en fijn. Middelburg, hoofdstad van Zeeland, waar ik graag wil zijn.
4: We doen het op 1 oudste beroep ter wereld eigenlijk uitoefenen. Want vroeger konden de mensen niet allemaal lezen en schrijven. Dus als de burgemeester dan zei van goh, de belastingen die worden met 2 of 3 cent verhoogd, mochten wij dat dus gaan vertellen.
1: Ja, ook de koffers van 2 andere Nederlandse stadsomroepers zijn kwijt. Die zijn in Manchester, maar ja, het kampioenschap is in Chester. En deze man heeft nu maar een replica van een legeruniform geritseld. Dat heeft hij kunnen lenen. En dan hopen dat het nog wat wordt. Het toernooi duurt nog tot en met zaterdag.
5: Wel grappig dat hij dan vertelt dat ze dat dan vroeger moesten omroepen of zo. Juist in Zeeland als het 1 of 2 cent duurder werd. Want we kennen allemaal deze Zeeuwse uitdrukking.
6: Geen cent te veel hoor.
1: Ja.
5: Goed, oké, het weer dan.
1: Jij dacht ik wil weer wat reacties van luisteraars uit Zeeland.
5: Nou ja, nee, maar waar is dat pak gebleven dan?
1: Ja, zeg het maar. Waar is jouw koffer gebleven als je aankomt ergens en je hebt gevlogen? Ja, goeie vraag. Ik heb geen idee.
7: Misschien kan ik nog even omroepen. Misschien heeft iemand hem gevonden.
1: Ja.
5: Of we vragen de huisstylist van Celine Dion om een kostuum te maken. De huismuts, hè, waar we deze week mee spraken. Goed, het weer dan.
1: Ja, in het oosten nog mist, verder bewolkt, maar vanmiddag meer zon en maximaal 22 graden.

Radio 5 gaat terug naar de onvergetelijke jaren 80. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Een week lang de beste evergreens uit het onvergetelijk decennium. De Evergreen Week van de jaren 80. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De beste evergreens.

0: Gordon, 66. Denise Vissers van Dongen uit Schijndel, 55. Ineke Overstegen uit Kampen, 77. Truus Schets, 75. Maggie Weby, 64. Benno Friese, 71. Yvonne Everaerts uit Vendraai, 37. Maria Budel uit Silvolde, 78. Lydia van der Ham uit Leidschendam, 73. Ria Kuilen uit Woensdrecht, 68. Wil Verhagen uit Eindhoven, 87. Harry de Beer uit Tilburg, 77. Ed Kan uit Haarlem, 71. Piet Groenia uit Schagen, 87. En Julio Iglesias vandaag ook jarig, 83. En Bruce Springsteen, we noemden hem eerder deze ochtend al, is ook jarig, wordt 77. We zijn op zoek naar Arjan Jonkers uit Meppel.
1: Goedemorgen, Bert.
0: Ah, ja! Daar ben je al.
1: Goedemorgen, ja, zeker.
0: Van harte gefeliciteerd, jongen, met je 54ste verjaardag.
1: Dankjewel.
0: Ja, en hoe gaat die dag eruit zien voor jou?
1: Nou, wij gaan feest vieren met de collega's, want we hebben een teamdag vandaag in de Eerbeek. Dus ja. Ik ga zo meteen vanuit Meppel onderweg naar Gelderland om daar met de collega's een leuke dag te hebben.
0: En wat is de aanleiding daarvoor, jouw verjaardag of gewoon een echt puur teambuilding?
1: Als het eerste zou zijn, dan was het hartstikke mooi geweest. Maar het gaat inderdaad om de teambuilding en gewoon het resultaten vieren van een mooi jaar dat we met elkaar hebben gehad.
0: Want wat voor werk doe je?
1: Ik ben communicatieadviseur bij werkgeversvereniging VNO-NCW Midden.
0: Aha. En dus, dat betekent dat jullie het opnemen voor de werkgevers en de ondernemers in Nederland natuurlijk, hè?
1: Dat klopt. En wij behartigen de belangen van ondernemers met belangrijke thema's. Bijvoorbeeld stikstof of netcongestie. Dus ja, belangrijke zaken die in Nederland spelen waar ondernemers wel wat mee te maken hebben.
0: Ja, een lastig pakket ook natuurlijk, hè, in deze tijd.
1: Zeker, ja. Zeker. Het gaat allemaal niet makkelijk, maar we hebben wel met elkaar een opgave. Dus wat dat betreft ook mooie tijden.
0: En de vakbonden hangen natuurlijk altijd in jullie nek, of niet? Van de werknemers die altijd maar weer meer salaris willen, minder werkdruk.
1: Ja, dat zijn ondernemersproblemen. Maar goed, we moeten er met elkaar uitkomen. En ik denk als iedereen een beetje water bij de wijnkool doet, dan komt het vast goed in Nederland. Okay,
0: nou, dat hoop ik ook. Hè. Laten we daar met z'n allen van uitgaan. En hoe gaat het team uit je eruit zien trouwens? In Eerbeek, zei je?
1: In Eerbeek. Ik heb geen idee. Ik moet me om 9:30 melden op een locatie en dan wordt het programma onthuld. Maar het zal ongetwijfeld te maken hebben met eten, drinken en gezellig doen.
0: Ja, en daar zorg jij natuurlijk voor als jarige, neem ik aan, Arjan.
1: Zeker.
0: Dat
1: zeker,
0: denk ik wel. Dan zeker. Zeggen ze natuurlijk, waar is de taart, Arjan? Je bent toch jarig vandaag?
1: Ja, zeker. Ja, klopt.
0: Okay,
1: klopt.
0: Nou, als kerst op de taart hier ook nog een mooie plaat uit het grote Evergreen Top 1000 Rad. Stefan, op welk nummer komen wij terecht?
2: Oeh, 153. So long. Voor weinig enthousiasme.
0: Leonard Cohen.
1: Oh, nee, ik ben heel enthousiast hoor, ik ben heel enthousiast. Nee, dat is helemaal prima.
0: Ja, dat is een prachtige plaat.
1: Ik hou ervan. Okay. Ik hou ervan klassiekers.
0: Nou, dat is er zeker een, hè, deze. Ik wens je een mooie 54ste verjaardag, Arjan. Geniet van het team uit je. En deze is voor jou.
1: Dankjewel.

0: vriendje.
1: Je vrolijke vriend. In de morgen.
0: Om 7:06.
1: Goeiedag, Hendrik Man.
0: Het is een beetje de week van jubilea in de popmuziek. Want 50 jaar U2, dat kan je niet zijn ontgaan. Komende vrijdag bestaat die band een halve eeuw. En dan hebben we ook nog...
2: Ja, 50 jaar Daddy Cool van Boney M, ja.
0: Gaan we het zo meteen over hebben. Want dat wordt ook op een bijzondere wijze gevierd. Dat hoor je zo meteen.

0: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
2: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv. Op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
3: Wintersport. Vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
6: Interessant. Wat verdien jij dan?
5: Zo open bedoelen ze vast niet.
7: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
9: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
10: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
9: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
13: 8 uur, het NOS Journaal. Opnieuw goedemorgen, Carolijn.
14: Goedemorgen, Bert. Asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Nu werken veel van hen onder hun opleidingsniveau of duurt het lang voordat ze aan de slag kunnen. Een goede baan vinden is voor nieuwkomers nu heel moeilijk, zegt economieredacteur Ruben Eg.
15: Mensen moeten ontzettend veel wachten, heel vaak verhuizen en dan ook nog eens tussendoor verplicht gaan inburgeren. Nou ja, en dan krijg je van die verplichtingen zoals er zijn overdag taallessen en die zijn dan ook niet eens in de buurt. Moet je om dinsdag om 14:15 ergens een inburgeringscursus volgen en dan donderdag om 10:00 nog een keer. Ja, zegt een werkgever, dat kan ik allemaal lastig inplannen. Ja, zo kom je natuurlijk niet aan een baan.
14: Op een Amerikaanse luchtmachtbasis in Duitsland is gisteren een straaljager neergestort. De F-16 is volledig verwoest. De piloot heeft zichzelf kunnen redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Volgens Duitse media was de straaljager onderweg terug na een oefening en de oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. Premier Jette heeft in de VS een homo-monument bezocht. Hij is in New York vanwege de algemene vergadering van de VN, maar bezocht gisteravond ook een historische homobar. Trump liet daar onder meer de regenboogvlaggen weghalen. En Jette vindt dat zorgelijk.
16: Je ziet dat in landen waar LHBTI-rechten als eerste worden aangevallen, dat dan daarna vaak veel andere rechten van andere minderheden volgen. En daarom is het ook een zaak waar we ons allemaal druk om moeten maken.
14: Jette had ook een gesprek met president Trump waarin hij het belang van

0: volgen. En daarom is het ook een zaak waar we ons allemaal druk om moeten maken.
1: Jet had ook een gesprek met president Trump waarin hij het belang van LHBTI-emancipatie heeft aangekaart. Veel stankoverlast vanmorgen in Amsterdam en Diemen komt door een brand in een berg mestafval in Apkoude. De stank is ook te ruiken in de trein van Weesp naar Amsterdam en de brandweer is bezig met blussen in Apkoude. En de Martinikerk in Groningen zat gisteravond helemaal vol. Niet voor een kerkdienst, maar er stonden lange tafels waar allemaal vrijwilligers aanschoven van een stichting die naar mensen omkijkt die eenzaam zijn of arm. Ook mensen die ooit hulp kregen werden uitgenodigd en schoven aan. En het werd een bijzondere avond, zag RTV Noord.
2: U bent dan uitgenodigd. Wat betekent dat voor u?
3: Nou, dat geeft mij wel een gevoel van dat ik denk, oh, wat fijn dat ik er gewoon bij hoor, zeg maar.
4: Het is gewoon heel leuk, ja. We zijn gewoon hele goede vriendinnen. En dan,
2: Hoe is dat om te zien dan dat zij er toch wel enigszins geëmotioneerd op reageert?
4: Ja, wel heel bijzonder, ja. Dat doet mij ook wel wat.
2: Het was ook mooi, hè?
3: Het was prachtig.
5: Ah, mooi, hoor je nu nog even het Gronings volkslied, hè?
1: Ja.
5: Van Grun tot aan het Wad. Grun slaait is dat. Een pronkje waal in golden rand. Grun staat in Ommeland.
1: Prachtig.
5: Van Dolle Zee tot... Van de, nou, ik moet toch wel even erbij halen.
1: Dat moet dan weer denken aan dat nummer...
5: Oh, dat van Ede Staal, ja. Ja, dat zou dan zo nu in het licht van die eenzaamheid kunnen zijn. Ik ben nog nooit zo eenzaam, West. Maar er komt vast wel weer iemand langs. Zo stel ik mij dat dan voor.
6: Ja.
5: Goed, het weer voor vandaag.
6: Mooi.
1: Het is bewolkt, in het oosten komt nog mist voor en later vandaag meer zon en het wordt maximaal 22 graden.
7: Vanaf de zaterdag op NPO Radio 5, de Evergreen Week van de jaren 80. Goeiedag, Hendrikman, Bert Hendrikman.

voetbal. En dit jaar is het exact een half eeuw geleden dat Daddy Cool van Boney M. het levenslicht zag. En dat wordt groots gevierd. Op een bijzondere manier. Hoe? Vertel ik je zo meteen.

In de week tegen eenzaamheid door het hele land zijn de activiteiten om mensen bij elkaar te brengen. Van samen wandelen tot gewoon een kop koffie en een goed gesprek. En soms begint contact gewoon met hoe is het met je? Ga het maar eens proberen op straat. Even de oren uitdoen, even die koptelefoon eraf en ga maar eens een praatje aan. Het levert heel veel op. En dan het Nederlands elftal. Aan de vooravond van de Nations League wedstrijd tegen Duitsland morgenavond. Bondscoach Xavi. Aan de vooravond natuurlijk van zijn vuurdoop. Houdt vanochtend om 11 uur nog één persconferentie.

0: Gees. En dit maakte hij Juliet in 1983. Dus ik denk dat we hem volgende week ook nog wel een keer voorbij horen komen. Want ja, je weet, het is bijna zover.
1: NPO Radio 5 gaat terug naar de onvergetelijke jaren 80. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80.
2: Annabel, het wordt niet zonder jou, Annabel.
1: Een week lang de beste evergreens uit het onvergetelijk decennium.
2: That's the power of love.
1: De Evergreen Week van de jaren 80. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De

0: dit Daddy Cool. En dat is aanleiding voor een heuse theatervoorstelling over Boney M. Die vanavond in première gaat. En jij mag daarbij aanwezig zijn.
1: Ja, ik ben erbij vanavond. Vanavond gaat Daddy Cool, 50 Years of Soul en Turns 50 gaat gewoon lekker gewoon in première. En dat, dan ga je eigenlijk een muzikale reis maken door die fantastische hits van Boney M. Waaronder dus inderdaad Daddy Cool. Maar ook bijvoorbeeld deze van Rivers of Babylon.

0: ik denk toch Rasputin.
1: Ik heb geen zin om te dansen.
2: Ja, ja heerlijk. Een 7 iets van Boney M. En die voorstelling, gaat dat dan over de geschiedenis van Boney M? Of?
1: Nou, er wordt vooral een muzikale reis gemaakt. Dus we hebben een gigantische band op het podium staan. En daar gaat Nigel Brown onder andere en Claudia Waargemaken en Talita Agerwarsmassen. Ik heb geen idee hoe ik het moet uitspreken, maar Talita en ik gaat er dus een reis maken door alle hits van de fantastische 70s.
2: Maar welk verhaal wordt dan verteld? Het verhaal over de mensen van Boney M, die natuurlijk ook heel vaak zijn opgelicht volgens mij door Frank Farian, de grote bedenker achter Boney M. Dat schandaal misschien, dat ook een plek krijgt.
1: Het wordt vooral de verhalen achter de hits. Ja, oh ja. Zeker.
2: Wat is toch het geheim van die nummers? Waardoor je toch meteen inderdaad, jij zegt ook, ik heb zin om te dansen als ik dat hoor.
1: Ik denk het tempo, de manier waarop de groove erin zit, de zang toch ook wel. Ja, en Bobby Farrell natuurlijk, die daar gigantisch goed op danste.
2: Ja, als een soort elastiek.
1: Ja. Ja,
2: als een elastiek een mens zou zijn, dan zou het Bobby Farrell zijn. Ja, zo simpel is het. Hè?
1: Dat is Bobby Farrell, die heb ik een keer gezien tijdens de Toppers in concert. Toen hij uit het dak kwam om een medley te doen met de Toppers als Bobby Farrell. Hij was alleen maar aan het dansen en had de microfoon waarschijnlijk niet eens aanstaan. Want volgens mij deden alleen maar de backing vocals de live zang. En hij was wel iconisch, want toen hij opkwam met Crazy Like a Fool, nou, dat hele stadion ging hem helemaal los toen op dat moment.
0: Ja, dat geloof ik.
1: Het was fantastisch.
2: Ja, dat herinner ik me nog goed. Want ik zou je vertellen, ik heb ooit een aanvaring gehad met Bobby Farrell, die ook al niet meer in ons midden is, helaas. Oh. Maar dat verhaal kan ik wel even vertellen. Daarvoor moet ik je mee terugnemen naar de jaren 90. Dat was mijn studententijd in Groningen. En daar had je natuurlijk ook een introductieweek aan het begin van het nieuwe studentenjaar. En die introductieweek, de keiweek zoals het daar heet, die werd altijd afgesloten met een groot slotfeest. En dat was dan in Sportcentrum Kardingen, waar allerlei artiesten kwamen optreden. En ik was in die tijd al druk bezig bij de lokale radio, waar ook heel veel studenten naar luisterden. En ik werd gevraagd om die avond te presenteren. Want de hoofdact was daar, hou je vast, Boney M.
1: Oh, jij was een lokale celebrity die dan mocht de avond aan elkaar praten.
2: Ja, ik heb altijd zin om een paar grappen te maken. Dus,
1: zo kennen we helemaal niet. Ja. Nee, heel gek.
2: Dus ik dacht, ik ga gewoon het verhaal vertellen van Boney M, wat ook echt op waarheid gebaseerd is. Want deze Bobby Farrell die is ooit berispt vanwege het feit dat hij zijn vrouw wilde overgieten met benzine en haar daarna dreigde in brand te steken. Daarvoor is hij ook, heeft hij ook in de rechtbank gestaan. Maar dat verhaal heb ik dus keurig in geuren en kleuren verteld op dat grote podium. Dat deze bijzondere man, Bobby Farrell, die dus van plan was om zijn vrouw in de fik te steken, op zou trekken. Bobby Farrell zat achter in de kleedkamer. En die was helemaal boos. Die zei, ik kom hier niet meer optreden. Ik weiger dit. Nou, de organisatie natuurlijk helemaal in paniek. En ze zeiden, er is maar één oplossing om te zorgen dat Boney M toch nog optreedt. En dat is dat je excuses aanbiedt op het podium.
1: En terecht, ja.
2: Dus ik dacht, ik wil deze hele dit spektakel ook niet verstieren. Dus toen ben ik het podium opgegaan.
1: Met Bobby Farrell samen?
2: Ja, die kwam samen met mij het podium op. Toen heb ik excuses aangeboden. En toen ging Boney M toch optreden. En toen, aan het eind van de rit, gaf je me een dikke smakzoen op mijn voorhoofd.
1: Oh, wat heerlijk. Had je
0: zijn hier beelden van?
1: Ja.
2: Nou, het was niet in een tijd dat de mobieltjes aanwezig waren. Het was nog de betere tijd, zeg maar. Okay. Maar goed, dat was mijn herinnering aan Boney M. Ik ben benieuwd of dit ook een plek krijgt in de musical.
1: Ik ga dit gewoon pitchen zometeen. Ja? En anders vertel ik het zometeen vanavond op hetzelfde podium.
2: Ja, precies. Ja. Dan kan dat erin gefietst worden.
1: Maar dan is het niet een zoen op het voorhoofd, maar dan is het een zoen op de mond met tong.
2: Ja, dat mag allemaal. Overdrijving mag in de musicalwereld. Goed, vanavond première van Daddy Cool Turns 50 in het Fulco Theater in IJsselstein. En het is een reizende voorstelling, dus het gaat door het hele land. She's crazy like.

0: Zometeen het spelletje vroeger of later. Snel maar even kijken wat er vandaag in de prijzenkist zit.
1: Ja, er zit genoeg in, kan ik je vertellen. Er zit een deurhanger in, er zit een sleutelhanger in, er zit een Omroep Max sokken zit erin. En uiteraard, waar iedereen natuurlijk voor over appt, want is het er nog? Ja, het is er nog. De gigantische boodschappentas.
2: Dus wees er snel bij en stuur Boni M via de NPO Luisterapp om je aan te melden.
0: Dat is het codewoord vandaag,
2: Boni M.
0: Nu even doorgeven. Het codewoord is Boni M via de Luisterapp. Bellen mag ook, maar bellen hoeft niet. Ik vind het...

0: EOS samen met Nieke Leone. En Noorderlicht, hier is de radio dat het licht laat schijnen over het nieuws. Carolijn, 8:30 nu, goedemorgen.
1: Goedemorgen Bert, de Amerikaanse inlichtingendienst FBI is gehackt. De gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten zouden zijn buitgemaakt. Shiny Hunters claimt de hack. Die groep zat ook achter de diefstal bij Odido. Dat Shiny Hunters nu ook de FBI zou hebben gehackt is bijzonder, zegt tech-redacteur Joost Schellevis.
2: Het toont ook wel dat die groep zich onaantastbaar waant. En ze zeggen ook dat het ze niet uitmaakt als er nu meer aandacht vanuit de Amerikaanse overheid voor ze is om ze op te pakken. Ja, dat geeft denk ik wel aan dat die groep heel veel zelfvertrouwen heeft en er ook niet voor terugdeinst om inderdaad bij zo'n club als de FBI in te breken.
1: De groep zou onder meer namen, huisadressen en telefoonnummers hebben. Bij een schietpartij in Zuid-Afrika zijn 11 doden gevallen. 3 mensen raakten zwaar gewond. In de stad Durban aan de oostkust stormde gisteravond een groep mannen een woning binnen. Ze schoten om zich heen op de aanwezigen en staken daarna een auto in brand. Waarom ze dat deden is nog niet bekend. Volgens lokale media is een van de doden een zwangere vrouw. De politie doet nog onderzoek en sluit bendegeweld niet uit. Elke week worden er in Nederlandse ziekenhuizen honderden witte jassen of broeken weggegooid omdat er inktvlekken op zitten. Dat blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Het UMC Utrecht roept personeel nu op om broek- en jaszakken beter te controleren. Gaat het toch mis? Dan heeft handige Thomas nog wel een tip.
3: Giet er wat melk overheen, laat het even intrekken en ga vervolgens er goed overheen wrijven. En zoals je dadelijk kan zien is de vlek helemaal verdwenen.
1: Ja, je zou hem kunnen kennen van Facebook of Instagram. Nou, ziekenhuisuniformen die gaan naar een wasserette. Een paar seconden extra aandacht kan veel afval en kosten voor nieuwe pakken voorkomen, zegt het Utrechtse ziekenhuis.
0: Je ziet al die artsen natuurlijk ook altijd met zo'n borstzakje waar een pen in zit. Ja. En die gaat dan lekken en dat is het probleem.
1: Dat is het probleem, ja. En jij hebt straks een hele nieuwe tuin, Bert, vol nieuwe plantjes en bloemen. Maar die worden, als het aan het kabinet ligt, straks een stuk duurder. De prijs gaat over 1,5 jaar met 12% omhoog, is het idee. Nou, bij de tuincentra zien ze de bui al hangen. Onder meer de personeelskosten en de brandstofkosten zijn al omhoog gegaan. En nu komt dit er ook nog bij. Maar klanten blijven terugkomen, hoorde Omroep Flevoland bij een tuincentrum in Emmeloord.
4: Ik laat me er niet van weerhouden om bloemen te gaan kopen.
5: Ook al worden ze flink duurder.
4: Nou ja, dan misschien iets minder, maar ik ga het nog wel doen.
5: Als je goed voor je planten zorgt, dan kunnen ze een hele tijd mee.
6: Zolang als het nog kan, gaan we gewoon door.
4: Het is toch een eerste levensbehoefte.
6: Nou, ik vind het wel, ja.
4: Want?
6: Nou, gewoon leuk. Beetje opfleuren.
0: Nou, daar heeft die man gelijk. En ik vind het ook gezellig, een bos bloemen op tafel. Ja. Hoe is dat bij jou? Ga je ook elke week even naar de markt of naar de bloemenhandel om een bos bloemen te halen?
1: Nee, ik heb een hele groene tuin. Ik denk zo groot als deze studio, bij alles bij elkaar.
0: Oh,
1: en
0: wow.
1: Daar staan iets van 11 bomen in. Dus, en plantjes en struiken. En ik probeer ook inheemse planten neer te zetten, zodat er ook veel insecten op afkomen.
7: Wat
1: en
7: leuk.
1: Vogels. Ja,
7: ja, ik geef dus elke week mijn vriend een bos bloemen. Elke week, standaard.
1: Elke week?
7: Elke week.
0: En zijn het elke week dezelfde bloemen?
7: Nee, ik geef elke week verschillende soorten bosbloemen. En dat doe ik omdat ik dat en fleurig vind staan, maar ook wil aangeven voor elke week een klein momentje dat ik aan hem denk, dat ik van hem hou en dat ik hem leuk vind.
0: Ja, maar ja, je hebt het gehoord. Nee. Het wordt
1: een dure hobby.
0: Dure hobby.
7: Ja, 12% meer. Ja.
0: Ja. De toekomst is weinig florissant. Het weer dan voor vandaag.
1: Het is nog wel een plan, hè? Het is nog niet helemaal definitief, zeg ik er nog even bij. Bijna overal bewolkt, later meer zon. Het wordt 18 tot 21 graden en vanavond in de noordelijke helft regen.
0: Roadies heb ik voor je. Take her home.
8: NPO.

0: laten zorgen. Oh.
1: Kijk, dat is nog eens een positief begin.
0: Ja.
1: Heb je de hond een beetje in toom?
0: Die heb ik in toom, maar die, als hij wat hoort, dan blaft hij.
1: Dat doet mijn hond als de deurbel gaat.
0: Ja. Ja, dat is altijd zo. Als de deurbel gaat of als hij wat hoort, dan begint hij in één keer te blaffen.
1: Och, jongen, dan raak je helemaal buiten zinnen.
0: Ja. Ja. Af.
1: Ja, ik geef je even tijd, hoor. Dus.
0: Donna heet hij.
1: Oh, ik dacht af.
0: Af, heet hij. Ja.
1: Donna, dus. Oké. Wat voor hond is het?
0: Een Labrador en een Dalmatie, daar is hij mee gekruist. En hij heeft een hele mooie zwarte hond met een witte bef. En die heeft allemaal zwarte stippen op zijn witte bef. En witte sokjes heb
1: je
0: aan.
1: Ja, een opmerkelijke kruising hoor je niet vaak.
0: Nee, maar een hele lieve hond is een hele mooie hond. Ja. 13 jaar oud en ga ik vaak mee lopen.
1: Ja, nou leuk man. Zeg, ja. En dan gaat hij ook mee naar het mooie stadion van Heerenveen, want daar ben je steward, hè?
0: Ben ik steward, ja, maar daar gaat hij niet meer naartoe. Dat is hij wel eens geweest, maar daar gaat hij niet meer naartoe.
1: Nee, dan word je helemaal gek natuurlijk, hè?
0: Ja.
1: En wat is jouw taak dan als steward? Wat moet je dan precies doen eigenlijk?
0: Ik ben verkeer een beetje regelen. De auto's op de plek zetten en de kaarten innemen. En dan zorgen dat ze niet al te kriskracht neerzetten en dat alles een beetje, als alles vol is, dan moet je een beetje fatsoenlijk neerzetten en dan de kaart meenemen. En als ze weer weggaan, dan moet ik ze uitgeleiden doen en een beetje dat werk.
1: Ja, en luisteren ze ook een beetje naar je? Kijken ze naar jouw aanwijzing?
0: Ja, gaat prima. Ja? Gaat prima, hoor. Ja, ik heb dat doe ik al 23 jaar en ik heb er altijd ontzettend veel plezier.
1: Nou, leuk man. En dan ga je ook naar de uitwedstrijden van Heerenveen?
0: Ik ben wel eens naar een uitwedstrijd geweest, maar ik ga nu niet meer mee naar alle uitwedstrijden.
1: Nee, ook, je bent 73 inmiddels. Thuis de eerstvolgende wedstrijd moet de Heerenveen volgens mij tegen PSV. Dus dat is
0: ja, dat wordt hem.
1: Maar dat is een uitwedstrijd, hè? Dus,
0: ja, maar bij de grote clubs daar pakken ze de punten altijd. En bij de kleine clubjes dan laten ze de punten liggen.
1: Ja, hoe kan dat toch, hè? Hoe kan dat?
0: Ja, dat is echt waar.
1: Dat is alsof er een soort extra adrenaline vrijkomt.
0: Ja, hè? Ik bedoel, als je tegen PEC Zwolle, dan laten ze de punten liggen. En bij Telstra laten ze de punten liggen. En bij Ajax en bij Twente, dan halen ze de punten weer binnen.
1: Ja, nou, de druk is hier heel groot. Dus ik denk dat je genoeg punten binnenhaalt in het spelletje vroeger of later.
0: Daar gaan we voor.
1: We beginnen vandaag in 2004, 22 jaar geleden, toen, en we hadden het er eerder vanochtend ook al even over, volkszanger André Hazes overleed.
2: Hij zong over leed, ja. Over eenzaamheid, verlies. Eigentijdse liedjes in de alleroude traditie van de Smart Lab, recht uit het hart. Maar dat hart liet hem vanochtend in de steek. André Hazes, hij overleed om 9:30 vanmorgen aan een hartstilstand in een ziekenhuis in Woerden.
1: Vanuit 2004 reizen we verder. George Baker Selection, Little Green Bag. Nou, dat is een makkie, denk ik. Vroeger.
0: Ja, in de jaren 60 dacht ik, dit is vroeger.
1: Ja, goed, 1969. Rockwell, Somebody's Watching Me. Vroeger of later niet dan 69.
0: Ik dacht

0: 77, Bruce Springsteen. Brilliant Disguise, maakte hij dat vroeger of later dan 1984?
1: Ik dacht iets vroeger.
0: Nee, het was iets later, 1987.

0: vroeger of later niet dan 1973?
1: Iets later, dacht ik.
0: Nee, die was iets vroeger, 1970.
2: Vroeger?
1: Wat dom voor mij nou, hè?
0: Ja, potverdikkie.
2: Nou,
1: ja.
2: Dan gaat het toch ineens de prijzenkist een stuk leger worden. Maar zal ik er gewoon toch nog wat instoppen?
1: Doe dat maar.
2: Zal ik er gewoon een deurhanger en wat sleutelhangers bij doen?
1: Het lijkt me geweldig.
2: Oh, graag gedaan, lieverd.
1: Ja.
0: Arend, ik wens je een mooie dag.
1: Ik ben er heel erg blij mee en veel succes met je programma.
0: Ja. Je blijft bij 5, hè? Beloof je dat, Arend?
1: Dag en nacht. Tot de volgende keer.

0: onder meer over de verjaardagskalender. Vanochtend sprak ik met Arjan Jonker uit Meppel, de jarige vriend van vandaag. Hij werd 54. En Ariane Menke viel iets op, ze laat ze weten via de NPO Luisterapp. De laatste tijd merk ik dat de 70ers en 80ers er wat bekaaid afkomen op de verjaardagskalender, zo schrijft ze. Het zijn voornamelijk 50ers en 60ers die ik hoor. Moet ik de moed dan maar opgeven dat ik ooit gebeld word op 16 april? Nou, Stefan, hoe zit dat?
1: Nou, zeker moet je er moed niet op geven. Even een klein kijkje achter de schermen. Alle namen die we hebben op de verjaardagskalender gaan eerst instantie in de grote tombola. Daar komen een aantal namen uit. Die gaan we bellen van, weet dat je gebeld zou mogen kunnen worden op de vrijdag, de maandag, de dinsdag die jij jarig bent. Dan de ochtend zelf. Gooien we weer die naam in de grote tombola. En dan komt er een naam uit. En die bellen we dan. Dat is echt maar hoe het een beetje achter de schermen gaat. En dus zeker niet.
0: Om Ariane dan gewoon een heel, heel mooi cadeau nu al te geven. Een soort pre-cadeau. Terwijl ze pas in april jarig is. Ze krijgt een vrijbrief. Wij gaan jou bellen op 16 april volgend jaar.
1: Nou, dat is
0: en als dat
1: op
0: in het weekend valt, dan moet ik nog even checken. Dan kom ik gewoon desnoods naar de studio in de vroege ochtend hier op zaterdag of zondag om Ariane te bellen. Dus hoe mooi is dat? Ja, en dan Sammy. Die zou gisteren voor de eerste keer flink gesnoeid worden in zijn vacht. Maar toen ik Sammy bij de trimsalon afleverde, bleek dat er een dubbele afspraak was gemaakt. Dus kon ik onverricht de zaken naar huis.
2: Ja, Annegien die stuurde, goedemorgen Bert. Misschien hoef je niet te betalen zaterdag voor de knipbeurt van Sammy. Het is misschien wel een verjaardagscadeautje.
0: Nou, dat zou mooi zijn. Dat zou natuurlijk mooi zijn. Hè? En het is U2 maand hier bij Goeiedag Hendrik, man. Ik vertelde je over de poster die ik heb ingelijst met museumglas. Ja, die moet toch een mooie plek krijgen op de verjaardag van U2.
2: Ja, en Jos zegt, hoezo hangt die poster nog steeds niet? Die is er helemaal verbaasd over. Waarom laat je dat verstoffen, Bert?
0: Ja, dat is wel een goeie. Omdat ik nog steeds een goede plek moet vinden. En dat is een ingewikkeld idee.
1: Nou ja, daar begint Bettina ook over. Die zegt, joh, mooi zo'n poster als herinnering. Maar waar ga je hem hangen? Boven de schouw? Of toch boven de wc? De wc?
0: Niet in de wc, leuk.
1: Niet?
0: Nee, dat niet. Ja, hij komt gewoon in het museum natuurlijk. Hè. Er zit museumglas omheen. Dus waar hoort een schilderij met museumglas?
1: In een museum.
0: Ja, juist, inderdaad. Zo simpel is het, hè.

0: Dame Max.
1: Ster. Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
7: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
8: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
11: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
12: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
13: Rustig, adem in,
12: ja, maar misschien
13: uit.
12: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
13: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
15: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
14: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
16: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
17: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
18: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf 1.299 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
0: Steen. Evenhout. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
19: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
20: Het is 9 uur, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
21: Goedemorgen Hans. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar nauwelijks voor dat werklozen weer gaan werken. Dat zegt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur verkorten in de hoop dat mensen dan weer sneller aan het werk gaan. Maar volgens het planbureau is het effect beperkt. En vakbonden zijn ook kritisch omdat vooral ouderen moeilijk een baan zouden kunnen vinden. Opluchting in Groenland en Denemarken nu er een akkoord is met de VS over Groenland. Daarin is afgesproken dat de Verenigde Staten 2 extra militaire bases mogen bouwen op het eiland. En dat akkoord bouwt voort op een defensieakkoord uit 1951, vertelt correspondent Rolien Creton.
22: Dat op zich is een enorme overwinning voor Groenland en Denemarken. Ja, Trump wilde eigenlijk Groenland hebben, grond bezitten. Dat was ook de Amerikaanse insteek bij die onderhandelingen. Nou, dat gaat niet door en dat is een enorme opluchting.
21: Lokaal zijn er wel zorgen. Inwoners van een plaats in Groenland waar de VS zo'n basis mag bouwen zijn bang dat zij daardoor moeten verhuizen. Na de brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. En dat moet nu uit het riool worden gepompt. En veel positieve reacties op de 4 uitvaartondernemers in Culemborg en Beuningen die een eigen rouwpostservice zijn begonnen. Dat deden ze omdat het versturen van een rouwkaart de laatste jaren erg duur is geworden.
23: Volgens mij ben ik ergens met 48 cent per zegel begonnen. En elk jaar kwam er een fors bedrag bij. We zitten inmiddels op €3,25. Dat is een verachtvoudiging.
21: Ja, volgens Omroep Gelderland hebben ze een eigen drukker uit de buurt ingeschakeld en die werkt met mensen die reïntegreren op de arbeidsmarkt. En zo bezorgt Nina de rouwpost nu in Culemborg.
24: 2 jaar geleden is mijn moeder helaas overleden. Wij hebben toen ook zoiets dat we hadden veel die kosten. Het is absurd. En toen zijn we dus in Culemborg zelf ook de post rond gaan brengen. Het is toch een intense week. En als je dan zelf dat soort dingen ook nog moet doen, dan is dat niet

0: de post rond gaan brengen. Het is toch ja, een intense week en ja, als je dan zelf dat soort dingen ook nog moet doen, dan is dat niet prettig. Dus ik vind het een heel goed initiatief dat dit er nu is.
1: Het weer op veel plekken bewolkt. In het oosten en zuidoosten wel zon en het wordt 18 tot 21 graden. Vanavond in de noordelijke helft van het land regen.
2: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

De vierdelige NPO-podcast Poplegendes in de Polder over ABBA die staat nu online. En daarin hoor je hoe cruciaal Nederland is geweest voor vanaf het eerste begin voor de carrière van ABBA. En die begon dus ooit met People Need Love en Ring Ring. Dus echt een aanrader, die podcast. Ik hoor mezelf met een blokje reclame beginnen vanochtend. Nou, we gaan de arbeidsvitamine draaien. En die komen vandaag voor rekening van de Thai Concept in Krimpen aan de IJssel. Een tijdje geleden hebben ze ook al eens een lijstje ingestuurd. Maar als fanatieke muziekliefhebbers doen we graag weer eens een ronde mee. Staat hier met dit geweldige programma. Ons bedrijf is gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van custom-made modeaccessoires als sokken en kersttruien, stropdassen, sjaals, pins en sneakers met logo. Al dus Ronald, Rafael en Diana. En Erik Bongers in Rosmalen is 52 jaar. Liep ook al een tijdje met het idee rond om favoriete liedjes in te sturen. Hij is geen groep of bedrijf, zegt hij. Maar het lijkt me wel leuk om een aantal van mijn liedjes op de radio terug te horen. Sommige zijn wat bekender, andere hoor je nog maar zelden. Het is voor mij elke dag een feestje om te luisteren. En mochten de liedjes uit mijn lijst voorbij komen, dan voelt het helemaal als een speciale dag.

Toen ze 15 was, won ze de Soundmix Show. In 1996 was dat. En in 2011 had ze een heel eigenstandig oeuvre opgebouwd. Met het Songfestival als hoogtepunt. Het Tia Rombly. Ik laat je niet alleen, hoorde je. Daarvoor Anita Meijer met The Alternative Way. Nummer 1 met Hans Vermeulen was dat. En Elvis Presley hoorde je met In the Ghetto. En dit is Eros Ramazzotti.

Ray Charles en Diana Krall waren met You Don't Know Me van Genius Loves Company uit 2004, waarin Charles eigenlijk zijn Modern Sounds in Country and Western uit 1962 opnieuw bezocht weer, maar dan een nieuwe interpretatie gaf van al die nummers. Flashdance, What a Feeling was van Irene Cara en Pio Bella Costa van Eros Ramazzotti. Lekker arbeidsvitamine klanken. Het is woensdag, we kijken naar buiten.

van jou van de Britse slager- en balladezangers Tony Christie. Dan heb ik kwartet namelijk met Engelbert Humperdinck en Chris Andrews en Tom Jones. Dan zijn ze allemaal bij elkaar. En wat het toch altijd is met die crème passionnels van die heren. Want bij die Laila loopt dat ook zo gruwelijk af. Dat is hier ook weer zo. I did what I did for Maria. Foto van vroeger waarop de Nijs hoorde je. En hier zijn Sonny en Cher, de Beat Goat.

Roger Whittaker, begeleid door het orkest van Zach Lawrence, New World in the Morning. Daarvoor Whitney Houston, dat is van een plaat die ze maakte zo'n zes jaar, denk ik, voordat ze overleed. Dus wel dat ze al heel wat meegemaakt had. Dat hoorde je mooi in die stem. En we hoorden ook nog Sonny & Cher met The Beat Goes On. Hier steekt iemand een sigaret op. Hij lijkt ook echt van te genieten. Brian Ferry.

Radio 5 gaat terug naar de onvergetelijke jaren 80. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5.

0: De Evergreen Week van de jaren 80. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De beste evergreens. NPO Radio
1: 5. Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Ster. Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
3: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Ja, kun je blijven staan?
7: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
8: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
12: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
13: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv. Op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
15: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
16: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
15: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
17: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
0: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
18: 10 uur, Carolijn Bari met het NOS-journaal.
19: Goedemorgen Hans. De Nederlandse economie groeide het afgelopen kwartaal met 0,6%. En dat is iets meer dan waar het CBS eerder van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers te gemiddeld ook wat op vooruit zijn gegaan. En voor huishoudens zat hem het vooral in de gestegen lonen. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht, gezien de omstandigheden in de wereld. Bij de VN in New York waren alle ogen gericht op president Trump, die een speech hield. Daarin pleitte hij weer voor een einde aan het internationaal strafhof dat in Den Haag zit. Trump riep landen op om eruit te stappen. Zo noemde hij het in een kenmerkende tirade een losgeslagen instituut. Trump wil absoluut niet dat Amerikaanse militairen worden onderzocht en is boos dat de Israëlische premier Netanyahu vanwege oorlogsmisdaden is aangeklaagd door het strafhof. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die krap bij kas zitten. Het gaat om een proef die vanwege succes is verlengd. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee en dit jaar 140. Het geld is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of stage. En voetbalvedette Ronaldo werd gisteren 50 jaar. Ja, dan voordat hij de wereld veroverde speelde hij kort bij PSV. En dat was voor Omroep Brabant reden om naar zijn rijinstructeur van toen te gaan. Want Ronaldo kreeg ooit rijles in Eindhoven. En dat was een bijzondere ervaring.
20: Je weet natuurlijk vaak in de buurt van het centrum, samen zijn die kant op. Ja, daar doken de mensen voor de auto, de dames op de motorkap. Dat was echt superleuk. Een hele sympathieke jongen.
21: Wat is nou het meest bijzondere wat je hebt meegemaakt met hem?
20: Nou, in die tijd, toen had hij het voorlopig rijbewijs en hij dacht dat hij al mocht autorijden. Dus hij had wel een auto gekocht. Maar dan had hij toch wel een heel klein botsetje meegemaakt in de buurt van de hertgang. Dus dat is allemaal een klein beetje een doofpotje gestopt. Ja, iedereen heeft zijn carrière gevolgd natuurlijk, dus dat is heel bijzonder. En heel bijzonder dat wij daar een klein stukje deelgenoot van mochten zijn.
19: Ja.
18: Leuk, ik ben zelfs benieuwd wie er dan tegen hem aangebotst is. Die heeft ook een leuk verhaal te vertellen.
19: Dat is een doofpotje.
18: Ja, doofpotje. Maar er is iemand in Nederland die
19: dit weet.
18: Ja, dit weet.
19: Het weer in het noorden en westen nog flink bewolkt. In de rest van het land al wat vaker zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En vanavond in de noordelijke helft regen.
0: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

In de jaren 80 nam bijna heel de popmuziek op in de Wisselo Studio hier in Hilversum. Nou ja, ik overdrijf natuurlijk. Mick Jagger, The Police, Def Leppard, Tina Turner, ILO, die namen er allemaal op. En dit is daar ook opgenomen. En als je dan Ronald Prent, de geluidstechnicus, vraagt naar het verhaal van het cola flesje, dan vertelt hij dat graag aan je. Namelijk tijdens de opname van Rock'n'Roll's King zo lekker dat ze daar stond een rollie een beetje tegen zo'n cola flesje aan te tikken in het midden van die hele sessie. En dat is net wat ze niet konden gebruiken. Dus ze hebben dat uiteindelijk in de mix moeten met een ander slaginstrument moeten goedmaken. Maar daardoor zijn ze nooit afgekomen van dat paf, paf, paf. Vond het wel leuk dat hij heeft mij dat ooit een keer verteld. Erik Bongers in Rosmalen die heeft vandaag zijn lijstje hier. En hij vindt het leuk om het terug te horen allemaal in de uitzending. Dat vindt iedereen natuurlijk altijd. Dus doe mee. En andere aanvragen ook van Thai Concepts in Krimpen aan de IJssel met Ronald, Rafael en Diana die daar

0: Yeah. Live at PJ's. Dat is de eerste discotheek die in 1961 de deuren opende in Los Angeles. Later kwam er ook nog de Whiskey A Go Go bij. Die ken je misschien ook nog wel. En dit is daar opgenomen, zoals ik wel vaker vertel als we dit draaien. Die Amazing Stroopwafels hoorde je voor Trini Lopez met Oude Maasweg. Ook altijd lekker, zeker op dagen als deze. En Charlie Rich met The Most Beautiful Girl in the World.
1: De Arbeidsvitamine.
0: Als je zin hebt in een spelletje, dan moet je even goed opletten, want je krijgt 4 puzzelstukjes te horen. 1, 2, 3, 4. In die volgorde het eerst. En dan moet je zelf maar een andere volgorde gaan bedenken voor een nummer waarin vandaag advies van moeder komt. De dochter wil heel graag verkering, maar nee, zegt moeder, you can't hurry love. No, you just have to wait. So, love don't come easy. It's a game of give and take.
1: 1. Drie. Vier.
0: Ja, ik heb er geen seconde aandacht aan besteed, maar jij hopelijk wel, want ik wil graag weten wat de juiste code is. Dus dan beloon ik dat eventueel met een puzzelboek van Arbeidsvitamine. Het enige echte officiële. Dat wil je natuurlijk wel winnen. Dus doe eens een

0: Ja, als dat waar is, dan hoop ik dat hij ooit weer zo mooi gaat zingen als hij hier deed. Afscheid nemen bestaat niet. Marco Borsato. Daarvoor Sandy Coase met True Love, That's a Wonder. En Tina Turner met What's Love Got to Do With It.
1: De arbeidsvitaminepuzzel.
0: Guus Merkers uit Appelscha, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ik begrijp dat je dadelijk gaat lopen in het Nationaal Park Drents-Friese Wold, of niet?
2: Ja, dat klopt. Dat is hier 500 meter vandaan.
0: Oh.
2: Dus als we even kans krijgen, dan lopen we heerlijk een wandeling door het bos.
0: Ja, heb je favoriete route dan daardoor door dat landschap?
2: We hebben 3 routes. Een kleintje en een middelgrote en een wat grotere van zo'n 7 kilometer.
0: En dat wordt hier vandaag, of niet? 7 kilometer, of niet?
2: Vandaag zal het wel 7 worden. Het is heerlijk weer. Dus,
0: Nou, ik stel me voor dat het heel mooi is. Nou ja, ondertussen zitten wij aan de telefoon samen om te kijken naar die oplossing van die puzzel. En daar heb je even over gebogen. Kun jij iedereen uit de droom helpen die meedeed?
2: Volgens mij was het 2-1-4-3.
1: 2. 1. 4. 3.
0: Ja, helemaal goed. Ja, was het een breinbreker of heb je hem makkelijk ook kunnen oplossen voor jezelf?
2: Ik luister het maar. Meestal schrijf ik het gelijk op. En dan denk ik van, dat zal het wel wezen. En dan zing ik het voor mezelf. En meestal hoor ik het wel, ja.

0: zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80.
1: Annabel, het wordt niet zonder jou, Annabel.
0: Een week lang de beste Evergreens uit het onvergetelijk decennium.
1: That's the power of love.
0: De Evergreen Week van de jaren 80. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De beste Evergreens.

Simone Kleinsma, ja, daarom vind ik kleinkunst altijd zo ontzettend mooi. Zo'n lied is zo breekbaar. Dit gaat over haar stilgeboren dochtertje Teuntje, die na 7 maanden zwangerschap levenloos ter wereld kwam. Dat is gebeurd in 1998. Dat je daar zo'n lied over zingt met haar kwaliteit, dat maakt het heel bijzonder. Zeker om dat nu zomaar even weer te horen, vind je niet? Islands in the Stream was van Kenny Rogers en Dolly Parton daarvoor. En we hadden ook nog de Supremes met You Can't Hurry Love. En dat was, zoals je weet, de puzzel vandaag. Morgen doen we weer zo'n puzzeltje. Ook weer om het puzzelboek van arbeidsvitamine te winnen. Ja. We gaan even op de wip zitten met de Moody Blues.

Ja, dat zijn die hele wilderige melodielijnen van Burt Bacharach en Hal David, die dat al schreven in de jaren 60 voor een film met Shelley Winters en Robert Taylor. Met de titel A House Is Not A Home. En zo heet ook dit stuk van Luther Vandross, die dit in de jaren 80 nog eens deed. Wat een heerlijke rustgevende muziek, zegt Mattie. Terwijl ik op mijn lichtbedje in de zon op Santorini lig. Ja, maak ons maar even jaloers. Dat is ook een leuk uitzicht, denk ik, dat je daar hebt. Het staat op het lijstje van Thai Concepts vandaag, het krimpen aan de IJssel. Was wel even lekker om uit het raam te kijken. Hè? Je denkt, heerlijk niks. Dat je eigenlijk even aan niks denkt. Dat is ook heel fijn soms. Zometeen weer een heel uur met arbeidsvitamine. Tot zometeen.

0: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
2: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
3: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
4: Interessant. Wat verdien jij dan?
3: Zo open bedoelen ze vast niet.
5: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel!
6: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
8: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
9: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
10: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
11: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
12: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
13: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
14: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
17: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
18: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
19: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
20: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
21: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
22: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
23: Het is 11 uur, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
24: Goedemorgen, zometeen staat de verdachte voor de rechter van het dodelijke verkeersongeluk in juni in Zeeland. Drie kinderen en de directeur van een basisschool werden toen doodgereden. Ze waren onderweg naar een schoolkamp. De verdachte is een man van 20, zegt verslaggever Onno Beukers.
25: Hij had op de dag van het ongeluk ook al eerder te hard gereden. In de week daarvoor ook al minstens 17 keer, blijkt dan uit de gegevens. Hij had ook volgens de rechter, werd eerder bekend, kunnen weten dat er een technisch probleem was met zijn auto bijvoorbeeld. Hè, want er brandden al waarschuwingslampjes. Nou ja, dat is een beetje hoe die er nu voor staat, wat er over hem bekend is.
24: De FBI doet onderzoek naar de hack bij de inlichtingendienst. Er zouden gegevens zijn buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI. Het gaat onder meer om namen, adressen en telefoonnummers. En de hack is geclaimd door Shiny Hunters, zegt tech-redacteur Joost Schellevis.
0: Ze hebben echt ingebroken in een softwaresysteem met een beveiligingslek wat nog niet bekend is. Als dat inderdaad allemaal klopt, zeg ik erbij, maar dat hebben ze eerder gedaan, dat soort hacks. Dat is echt wat het hoogste echelon van hacks, zeg maar. Veel hoger kun je eigenlijk niet gaan. Dat is echt heel professioneel. Dat is ja, op een heel macabere manier een heel hoog niveau. En dat is heel moeilijk tegen te gaan.
24: De hackersgroep heeft eerder al data gestolen bij Odido in Nederland. Wekelijks worden honderden witte uniformen van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. De reden, ze vergeten dat er nog een pen in het jasje of broekzak zit voordat ze het in de was gooien. Die pennen en stiftvlekken krijg je er amper uit. En dus moeten die pakken worden weggegooid. Het UMC Utrecht zegt tegen RTL dat het personeel nu wordt gevraagd om de zakken goed te controleren voordat ze die in de was gooien. En brandweerkazernes komen de laatste tijd vooral in het nieuws door de inbraken waar ze last van hebben. Maar daar gaan we nu even verandering in brengen. Want er was ook het NK brandbestrijding. En de eerste prijs ging naar de brandweer in Kwaadijk in Noord-Holland. De vrijwilligers doen daar al heel lang mee en eindelijk zijn ze kampioen.
1: Inke derde, dat is 20 jaar terug.
2: Ja.
1: Dus, en nu zijn wij, nou ja, na 30 jaar binnen we eindelijk eerste geworden.
2: Echt waar?
1: Ja, ja.
2: Hoe voelt dat?
1: Nou, 1-0 glimlach, hè?
2: Ja. Ja.
3: Hé,
2: hey,
3: we
2: willen
3: eruit.
2: Wat is het? Dit is natuurlijk even een oefening, maar ik hoop
1: ook
2: niet.
1: Nou, ik hoop het wel voor je.
2: Onze brandweermannen, Nederlands kampioen. Wij zijn trots op jullie.
1: Zeker, bedankt.
23: Wat hebben ze dan goed gedaan? Waar zijn ze dan
24: in? Ja, ze moesten in een huis en dan moesten ze, dat stond al zogenaamd, er was een explosie geweest. En dan moeten ze dan in en dan moeten ze zo snel mogelijk mensen eruit halen. En dat moeten allemaal, al die brandweerteams doen dezelfde klus. Ja, dan kan er maar één winnen.
23: Ja, die zijn snelst.
24: Ja, en hij vertelde ook dat als je daar vrijwilliger bent en je komt net voor je eerste klus daar en dan zijn mensen na 8 minuten en dan denken ze, hè, waar is iedereen? Maar dan is die brandweerwagen natuurlijk al lang weg.
23: Oh, ja.
24: Je moet dan binnen 4 minuten al op de kazerne zijn. Nou, dat vond de verslaggever daar van NH al een heel, heel bijzonder. Ik heb het weer nog voor je. In het noorden en westen nog flink bewolkt. In de rest van het land al wat vaker zon. En het wordt 18 tot 22 graden.
22: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

De jaren 80 week komt eraan. Vanaf zaterdag. Dus iedereen die tussen de 10 en 30 was in de jaren 80 en nu is een beetje tussen de 56 en 76, daar is het in ieder geval een trip through memory lane voor. Pat Benatar hier. Aanvragen vandaag van Thai Concepts in Krimpen aan de IJssel. Die doen in accessoires als kersttruien en sokken en stropdassen en sjaals en pins. Dat zijn dan Ronald, Rafael en Diana die het lijstje samenstelden. En Erik Boers in Rosmalen deed ook mee. Hij vindt het elke dag een feestje om te luisteren, maar vandaag waarschijnlijk helemaal met zijn verzoek.

Gewoon er tussendoor. Een bepaalde manier van produceren. En ergens stond hij ook nog 20 weken in de Billboard Hot 100 in Amerika. Terwijl het de top 40 nooit haalde. Dus het is de langste notering in die lijst die nooit boven de 40 kwam. Want die Amerikanen rekenen altijd uit wat die plaat dan toch weer als een specialiteit heeft. De Searchers intussen.

Bij Breakfast in America denk ik altijd even aan Miss Libby, die op de hoes van de plaat van Supertramp met een dienblad staat op een glas orange juice. Als een soort vriendelijk vrijheidsbeeld is dat. En de muziek was fantastisch van die plaat. George Michael hoorde je met Jesus to a Child. En ook nog draaiden we Kom in mijn armen van Aristakis en Siska Peters. Er zit wel voldoende variatie in deze aflevering van Uit de Vitamine. Want nu gaan we een leuk liedje van Ray Davies horen van The Kinks. Come Dancing heet het. Gaat over zijn zusje. Of zijn oudere zus.

NPO Radio 5 gaat terug naar de onvergetelijke jaren 80. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Een week lang de beste evergreens uit het onvergetelijk decennium. De Evergreen Week van de jaren 80. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De beste evergreens.

0: arbeidsvitaminen. Elke werkdag op NPO Radio 5 met Hans Schiffers.
1: Heerlijk programma. Fijne muziek. Elke dag anders.

ijzersterk liedje van 10 jaar geleden, Justin Timberlake met Can't Stop the Feeling. Nou, daar gaan we toch een eind aan breien met nog twee plaatjes. Dank aan Thai Concepts in Krimpen aan de IJssel en Erik Bongers uit Rosmalen voor de aanvragen vandaag. Morgen weer arbeidsvitamine. Lunch lekker straks met Daniel Dekker.

0: AVROTROS, de omroep voor ons. De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
4: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
2: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
4: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
5: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Ik droom van het noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
10: Jouw noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op nordic.nl. Nordic, het juiste noorden voor jou gekozen.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
14: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
15: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
16: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
17: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
16: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
17: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
18: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
19: Het is 12 uur nieuws met Caroline Bari. Goedemiddag, Caroline.
20: Goedemiddag, Daniel. Ondanks de toestand in de wereld gaat het nog best goed met de Nederlandse economie. In het tweede kwartaal was er een groei van 0,6%. Eerder ging het CBS nog uit van 0,4%. Winsten van bedrijven gingen omhoog en ook gingen mensen wat meer verdienen, zegt economieredacteur Ruben Ech.
21: Nou, die lonen die stegen door nieuwe CAO-afspraken. De totale beloning van werknemers ging bijvoorbeeld het afgelopen kwartaal met liefst 5% omhoog. En er kwamen er ook meer banen bij, zodat meer mensen aan het werk konden en ook de uitkeringen die stegen.
20: Arriva controleert weer op de perrons in Zwolle en Emmen. Volgens de vervoerder is het aantal zwartrijders op de route tussen de steden sterk toegenomen. Iedere reiziger wordt bij het perron gecontroleerd, is de bedoeling. En dat is nodig ook, merkt de verslaggever Jeroen de Jager.
22: Yes, dank u.
23: Sir, you try to go with the train to?
22: Yeah.
23: Where to?
22: To Ter Apel.
23: To Ter Apel.
22: Yeah, Emmen.
23: And you have a ticket?
22: Yeah, no I don't have.
23: Why not?
22: I don't have money. During Ter Apel we give me just 15 in the week.
20: In Ter Apel zit het aanmeldcentrum voor asielzoekers. Een kaartje kost €17 en dat geld heeft hij niet, zegt deze man. Iets wat in Brabant al jaren niet meer te zien was, rijen mensen in de prikstraat. Ja, toch staan die er weer. Ook bij de GGD in Eindhoven kunnen 70-plussers een coronaprik halen.
24: Wij merken dat er een hele grote groep is die ieder jaar de afweging maakt om toch die vaccinatie te gaan halen.
25: Hij zit er weer in. Is het vaste prik voor u?
26: Ja, ik heb diabetes.
27: Ik weet hoe ziek je ervan kan worden. En ik geloof absoluut dat het vaccin mij helpt om te voorkomen zo ziek te worden.
28: Nou, ik ben het ook niet verplicht, maar ik doe het. En ik mocht ik nog aanwezig zijn.
20: Ja, mensen onder de 70 kunnen een afspraak maken via planjeprik.nl. Maar wie gezond is, kan het volgens de GGD ook zonder doen. En er hing vanmorgen indringende gaslucht in Oosterwijk. De brandweer deed metingen. Medewerkers van de Enexis die controleerden alle gasverdeelstations. En lang werd er geen oorzaak gevonden. Maar uiteindelijk toch wel, schrijft Omroep Brabant. De brandweer bleek de geur zelf verspreid te hebben. Op de kazerne was een potje met geurstof weggegooid, omdat ze dachten dat die leeg was. Die ging vervolgens in de vuilniswagen kapot. Ja, en die was het hele dorp al doorgereden. De gaslucht is niet gevaarlijk en trekt langzaam weg. Het weer bewolkt en ook wat zon bij 18 tot 21 graden. Vanavond gaat het in de noordelijke helft van het land regenen.
19: Dankjewel. Heb je een beetje trek?
20: Ja.
19: Nou, mooi.
20: Ja, ja. En aan jou ook een vraag. Mag ik zo een hondje meenemen? Want daar vroeg een luisteraar gisteren nog om. Nou heb ik het verhaal over die kortsnuitige hond niet gehoord.
19: Oh, nou
20: zullen we die alsnog doen?
19: Ja, dan neem jij een hondje mee.
20: Neem ik een hondje.
19: Gezellig, tot zo.
18: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Lunch lekker met Daniel Dekker.

De Omroep Max lunchtafel hier op het radioshow met de allerbeste evergreens. Dit is NPO Radio 5. Het is bijna zover, de Orange Jazz Days komen eraan in Tivoli in Utrecht. En mijn collega en vriend Co de Kloet die komt zometeen even langs. Hij heeft een prachtige podcast bij Omroep Max. Die is wekelijks te beluisteren bij NPO Luister. En misschien doe je dat al, we praten even bij. Want Co heeft gewoon een eigen zaal dit jaar bij de Orange Jazz Days. Ik denk, dan moet ik toch wel even bij stilstaan. En Lakshmi, ja, we kennen haar goed natuurlijk. We volgen haar al jaren. Zij heeft een nieuw album uit, Here I Am Alone With You. En volgens mij begint begin oktober haar officiële clubtour rond dat album. Tijd om even bij te praten. Woensdag 23 september. Dit is Lunch Lekker.

0: Komt nog een appje binnen van Anja. Wat een leuke lijst vandaag. Dat is nog een berichtje voor Hans Schiffers. De arbeidsvitamine. Ik vond het ook een heerlijke lijst. En ik zou het wel gezellig zijn worden. Daar was Benny Nijman. En een vrijgezel blijft altijd wakker. Goedemiddag nogmaals. Eet smakelijk aan de lunchtafel hier bij Omroep Max. Maar ook nog BJ Thomas en Hooked on a Feeling. Dat kwam uit 1968. Een echte evergreen was dat. Zo, inmiddels aangeschoven mijn vriend en collega Code Kloet. In Jazz met Code Kloet is een podcast waar we bij Omroep Max en de NPO begin dit jaar mee zijn gestart. Iedere maandag is er een verse aflevering te beluisteren in NPO Luister. Elke week ruim een uur aandacht voor voornamelijk de Nederlandse jazz, bijzondere optredens, interviews met nieuw talent en de gevestigde naam uit de jazz scene kwam ook regelmatig voorbij. Co, goedemiddag.
1: Hallo Daniel.
0: Heb je nog steeds, je hebt echt lol in die podcast.
1: Ja, het is geweldig om te doen en ik vind het altijd leuk, want hij gaat elke maandagochtend om 5 uur is hij beschikbaar. En ik heb jonge kinderen, dus ik sta altijd heel vroeg op. Het eerste wat ik op maandagochtend doe is hij er weer en hij is er altijd.
0: Ja, ik ben ietsje later check ik in, maar ik probeer wel iedere maandag even mee te pakken.
1: Ja.
0: Onveranderd sta je natuurlijk met beide benen en je hoofd en je oren in die jazz scene.
1: Ja, onder andere ja.
0: Hoe lang doe je dat al eigenlijk?
1: Nou ja, ik ben in 1981 begonnen bij de VARA met een platenserie te produceren. Dus het is lang geleden.
0: Ja, zeker.
1: En ik doe heel veel soorten muziek, maar jazz en wereldmuziek heeft er altijd bij gehoord. Ja. En wij kennen elkaar nog uit de 3FM-tijd. Dus,
0: ja.
1: Ik doe heel veel klassieke muziek. Werk veel met Metropolitan en dat soort dingen dus. Maar jazz en wereldmuziek, vooral die Nederlandse jazz, is altijd wel een grote passie geweest.
0: Ja, ja, en ook een ondergeschoven kindje misschien wel in de media.
1: Dat is het op een gegeven moment geworden, ja. Want de omroepen gingen één voor één ophouden met jazz. Om onbegrijpelijke redenen. En ook nooit goed geargumenteerd. Maar ja, het was wel zo. En op een gegeven ogenblik was het bijna helemaal opgedroogd. En toen hebben we met Buma Cultuur gezegd van, we gaan een eigen platform creëren. En dat is dus In Jazz geworden. En dat is een wekelijks programma. En wie jij en ik hebben het erover gehad vorig jaar, zou het niet te gek zijn dat het gewoon ook weer landelijk bereik heeft. Dus met dat NPO Luister hebben we een hele grote stap voorwaarts gemaakt met In Jazz. Dus elke week een nieuwe uitzending. En we maken ook een maandelijkse Engelstalige versie voor Engeland en Amerika.
0: Ja.
1: En dan komen ook heel veel van die opnames die we hier maken daarin terecht.
0: Ja.
1: En dat is dan weer goede feedback voor die nieuwe muzikanten in Nederland.
0: Code Kloet Goes International, dat is het ook een klein beetje. Maar die jazz is natuurlijk over de hele wereld, hè?
1: Ja.
0: En we hebben natuurlijk het North Sea Jazz Festival hier in Nederland. Er is natuurlijk genoeg aandacht, helaas is NPO Soul & Jazz de radiozender opgehouden te bestaan.
1: Mm-hmm.
0: Dat is gewoon gesneuveld. De portemonnee was leeg. Dat is het een beetje eigenlijk. Maar er is ook nog een ander mooie festival in Nederland. Dat is de Orange Jazz Days, vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober. Tivoli Vredenburg in Utrecht.
1: Ja.
0: Met alle zalen die daar zijn. En dat zijn er nogal wat in Tivoli.
1: Ja, je hebt de Hertzaal, de Cloud 9, Club 9, Plein 6. En daar staat eigenlijk het beste wat er op dit moment is aan Nederlandse jazz. Grote namen, ook wat nieuwe namen. En je zei het al in je inleiding. Wat ik helemaal te gek vind, is dat wij hebben onze eigen Max In Jazz zaal daar.
0: Ja, de Pit heet die.
1: De Pit, ja, dat is helemaal bovenin. Dat is een ongelooflijke leuke zaal, een kleine zaal, waar je als publiek omheen kan lopen en naar beneden kan kijken. Want dan heb je een soort vloer. Daar gaan we een grote interviewtafel maken en een klein podium voor live sessies.
0: Oh, wat leuk.
1: En dan zijn we allebei de dagen zijn we daar aanwezig om daar opnames te maken die dan direct weer in jazz komen. Dus ook bij Max op NPO Luister.
0: Ja, dat komt er natuurlijk ook gewoon weer in de podcast voorbij. Maar het is wel leuk als je... Kun je daar nog bij zijn eigenlijk? Zijn er nog kaarten?
1: Er zijn nog kaarten. En het leuke is, die kaarten die zijn relatief goedkoop als je nagaat wat je ervoor krijgt. En wat betreft onze zaal in die Pit, daar kun je gewoon in en uit lopen. Want we hebben een non-stop programmering van het begin tot het eind. We gaan non-stop door met gesprekken, mensen die binnenkomen en veel muzikanten die elders dan een heel optreden gaan doen, komen bij ons een kleine sessie doen.
0: Wat leuk. Nou, dat wordt het een mooi weekendje voor je eigenlijk. Want ja, dan kun je helemaal wentelen in de jazz.
1: Nou ja, Guy van Hulst van Tivoli Vredenburg heeft het bedacht en die is vorig jaar ermee begonnen als experiment. En tot zijn verbazing en plezier was het vorig jaar uitverkocht.
0: Ja.
1: En nu ook weer, het loopt als een trein. Want mensen, ja, dat vooral dat shop-element. Hè, Noordzee is natuurlijk ook te gek, maar het is heel groot. Maar je bent nu in Tivoli-Vredenburg met heel veel zalen in de buurt. Dus je kunt blijven hangen, je kunt weer even ergens anders gaan kijken. En natuurlijk heel veel in de Max in Jazzzaal komen.
0: Ja, nee, het is natuurlijk een stuk intiemer ook dan North Sea.
1: Absoluut.
0: Maar wel mooie namen. Ik zag dat Erik Vloeimans zijn nieuwe repertoire gaat spelen. Ja. Even kijken, een saxofoonkwartet komt er ook nog bij. Ja, ja, kent ook die mensen. Jij hebt zelf ook saxofoon gespeeld.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Doe je dat nog wel eens eigenlijk?
1: Jawel, jawel, jawel. Maar daar ga ik het een andere keer over. Kijk, Benjamin Herman...
0: Nou, weet ik niet of ik daar wel een volgende keer over wil hebben.
1: Ja,
0: ik vroeg alleen maar of je het nog deed.
1: Ja, maar ik bedoel ook niet hier.
0: Oh, wel gelukkig.
1: Elders en tegen betaling.
0: Oh, right, okay.
1: En, nee, ja. Maar bijvoorbeeld Michiel Borslap, daar hebben we al een jaar niks van gehoord. Die komt nu weer een trio spelen. Die is met heel andere dingen bezig geweest. Die komt. Vee Klaassen, die komt ook.
0: Die zit nog in de beste zangers op NPO 1 iedere week. Ja,
1: ja.
0: Wat
1: dus,
0: leuk.
1: Die komt ook met een prachtig project. En een heel mooi strijkkwartet, het North Sea String Quartet, komt langs. Dat zijn jonge mensen die ongelooflijk goed spelen en ook heel erg goed kunnen swingen. Ja, je zei al, Erik Vloeimans is natuurlijk helemaal te gek. Ranier Baas, die de Boy Edgar prijs heeft gewonnen, komt met Han Benning en Ben van Gelder. Ja, het is te veel om op te noemen. Het is echt een prachtige fruitmand.
0: Begrijp ik het ook goed, Co, dat er een soort verdeling is, dat zaterdag, het begint dus vrijdag 2 oktober, maar dat die zaterdag bijna alleen met nieuwe muziek gevuld is? Of is dat over die twee dagen helemaal verdeeld?
1: Dat is behoorlijk over die twee dagen verdeeld. En het is op de zaterdag is er meer. Dan zijn er wat meer optredens. Maar er is ook op dat plein 6 bijvoorbeeld een hele leuke DJ de hele tijd bezig. Ja, het leuke is, kijk, jazz is natuurlijk een heel raar begrip. Want wat is nou nog jazz? Er zijn zoveel verschillende stijlen in dat ene weekend te horen. Het gaat van swing naar experimenteel, naar lekkere hip-hop-achtige dingen. Elektronisch, traditioneel. En het allemaal onder die paraplu van jazz.
0: Ja. Maar, ja. Ja, nou, dan zit jij er bovenop. Dat vraag ik dan even. Hoe is het met de nieuwe generatie jazzmuzikant?
1: Dat is waanzinnig. Er is zoveel nieuw talent dat een plek gaat opeisen. En ook door ons onder andere dus krijgt. De conservatoria lopen over. Er zijn workshops. Echt heel erg veel nieuw talent. En het leuke is, die zoeken dus elkaar op. Dus mensen uit de pop, uit de klassiek, uit de jazz. Die zoeken elkaar op en gaan nieuwe dingen maken.
0: Ja, het is allemaal crossovers. Allemaal mensen die met elkaar gaan samenwerken muzikaal. Dat is wel mooi, hè? Dat die nieuwe generatie muzikanten dat ook gewoon doet.
1: Ja.
0: Nou, en veel daarvan horen we natuurlijk ook bij jouw podcast In Jazz. En dat gaat alleen maar meer worden vanaf dat weekend.
1: Ja, zeker.
0: Want dat wordt mooie opnames.
1: Ja, we gaan uren en uren opnemen. En dat ga ik dan allemaal tot mooie uurtjes maken voor. En ook voor de internationale markt. Dus,
0: leuk om bij te zijn. Het is vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober Tivoli Vredenburg in Utrecht. Nou, volgende keer weer lekker lunchen.
1: Absoluut.
0: Mag je saxofoon thuis laten? Zal ik Dave Brubeck even laten horen?
1: Goed idee.
0: Had ik even zin in dit. Het is toch heerlijk? Dit is toch ook de oer-jazz, of heb ik dat verkeerd?
1: Absoluut.
0: Ja, mooi, hè? Take 5. Dankjewel, Co. Succes.
1: Graag gedaan. Hoi.

0: je alleen in Lunch Lekker.
1: Ja, en ik heb hem aan de telefoon. De maestro zelf. Goedemiddag, André.
2: Goedemiddag, Daniel.
0: En dit ook.
3: Nou, we zetten heel weinig de radio aan. Tussenmiddag hebben we wel altijd aanstaan. Dus nee, dat is niet om te lijmen, hoor. Maar dat is gewoon zo.
1: Zo, ja, nou, dat vind ik wel mooi om te horen, dit. Hier kan ik de dag weer mee door.
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch Lekker bij Omroep Bucks.

zijn nieuwe single Note to Self, die draaien we heel veel. Gisteren hebben we nog een... eergisteren was het alweer. Een kookcursus gedaan rond eieren. Hoe je ze moest laten schrikken en in de pan moest laten zakken met een lepeltje. Hebben we het over de hardgekookte, zachtgekookte eieren.

0: Vanaf aanstaande vrijdag de Evergreen Week van de jaren 80. I'm specialized in you. Geweest. En daar is ze weer. Caroline, zo meteen zijn hond bij zich.
1: Maar eerst het nieuws. Meldpunt Persveilig heeft 8 meldingen gekregen van journalisten die zaterdag werden belaagd tijdens een extreemrechtse demonstratie in Den Haag. Het gaat om bekogelen met vuurwerk, fysiek geweld en schelpartijen. 24 mensen werden opgepakt. De verdachte van het veroorzaken van het dodelijke ongeluk in Zeeland afgelopen zomer reed volgens het Openbaar Ministerie vlak voor de aanrijding 130 km per uur. In juni reed de automobilist in op een groep basisscholieren. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. Er is 15.000 euro opgehaald voor de leden van de Belgische muziekfanfare die al hun instrumenten kwijt zijn geraakt door de brand in hun bus. Ze waren op weg naar Duitsland toen hun bus op de A67 bij Venlo begon te roken en daarna volledig uitbrandde. De muzikanten hebben ook instrumenten in bruikleen gekregen, schrijft de Gazet van Antwerpen.
0: Maar ze zijn niet verzekerd.
1: Ja, dat kan je verzekerd zijn, maar als je nog moet optreden, dan ben je al je instrumenten kwijt.
0: Oh ja, natuurlijk. Ja, dat is het kort dag natuurlijk.
1: Ja, en 1 instrument was per toeval met de verkeerde bus meegestuurd. Of die was al vooruitgestuurd. Die is er nog.
0: Oh, die is niet in brand gevlogen.
1: Die is dus niet in brand gevlogen, maar de rest wel. Mm-hmm. Ja, maar gelukkig zijn daar toen helemaal geen gewonden gevallen.
0: We moeten even door, want Iris die heeft net een appje gestuurd. Ik hang om 1:30 aan je lippen, Caroline.
1: Nou, ja, het is zo door.
2: Daniel Dekker. Dierennieuws.
1: Ja, dat berichtje over honden met een korte snuit waar we gisteren niet aan toe kwamen. Die lijken minder populair te zijn. Uit een inventarisatie van huisdierverzekeraars blijkt dat er sinds 2019 het aantal kortsnuitige honden met een verzekering daalde met 41%. Ja, Hart van Nederland sprak met het baasje van Eefje en dat is een mopshond.
3: En het is gewoon zielig voor het diertje. Dat zie je nou wel als hij een beetje nerveus is. Hoe weinig lucht dat hij kreeg. Ik zou er ook nooit meer in willen. Ik bedoel, hoe lief het diertje is, maar ik zou er echt in meer willen. Ik vind het zo zielig. Echt.
4: En waarom heeft u destijds voor Eefje gekozen?
3: Ja, ik vond het altijd zo'n leuk hondje. Maar ik wist niet de gevolgen ervan.
1: Ja, kortsnuitige honden hebben relatief vaak ademhalingsproblemen door nauwe neusgaten en vernauwde luchtwegen. En ze mogen ook niet meer gefokt worden. Maar dat is dan het gekke in dit land. Mopshondjes mogen nog wel gekocht en verkocht worden.
0: Oh, maar dat is dan gek als ze niet gefokt worden. Er komen toch geen nieuwe bij?
1: Ja, misschien via het buitenland importeren, ik weet het niet.
0: Ja, dat is het gevaar met die beestjes. Dat is ook wel zielig, dat ze dan doorgefokt worden en daardoor die neusgaten...
1: Die korte snuit hebben gekregen ook uiteindelijk. Ja.
0: Dus, ja, ik vind dat een beetje sneu.
1: Ja.
0: Als je een hondje tegenkomt in het bos bijvoorbeeld en die loopt dan helemaal...
1: Ja, dan is dat snel buiten adem.
0: Ja.
1: Ja.
0: Loop ik ernaast, ook een beetje buiten adem natuurlijk.
1: Maar jij hebt geen mopshondje.
0: Nee, maar niet te vergelijken met zo'n hond natuurlijk.
1: Nee, dat is waar. Ja. Het weer bewolkt en op een aantal plekken ook wat zon. En het is 18 tot 21 graden. Vanavond gaat het in de noordelijke helft van het land regenen. Morgen wordt een zonnige en droge dag.
0: Heb je nog meer dierennieuws liggen wat we nog moeten
1: Ik had toch ergens een slang. Wil je die dan morgen?
0: Nou, neem jij morgen een slang mee.
1: Morgen
0: je bent er nou
1: mee.
0: Toch. Dat is gezellig. Daarom. Dankjewel, Caroline. En daar waren we weer. Met het dierennieuws. Een vast baken om 12:30. Oh, wat leuk dat jij er ook weer bij bent vandaag.
5: Begin van je middag, de lunch is begonnen. Omroep Max van de partij.

Ilse de Lange. Liedje van bijna 10 jaar geleden alweer. En via social media, via TikTok, is het weer opnieuw een hit geworden. De Stampeders hoorde je ook nog door Chanel natuurlijk van Ray Charles. Dat was Hit the Road Jack. We spelen weer de dubbeldekker quiz. Je hoort een liedje. Vandaag is dat Cry. In 2 uitvoeringen van Roy Orbison en Johnny Ray. Dat zijn toch 2 zangers uit het verleden natuurlijk. En echte evergreen. Wil van jou weten wie er het eerst was met Cry. Hier is de versie van Roy Orbison.

0: En daar is Johnny Ray.
1: 2.
2: So let your head down and go on and cry.
0: Wie was het eerst? Dubbeldekker 1, Roy Orbison. Dubbeldekker 2, Johnny Ray. Dit is een gokje wagen, natuurlijk altijd 50% kans als je de NPO Luister-app gebruikt. Maar ook de In Jazz podcast iedere maandag te beluisteren is van 5 uur 's morgens af. Had ik het net over met Code Kloet. Nee, de NPO Luister-app. Als je dan een beetje naar NPO Radio 5 doorklikt, dan ben je binnen een paar seconden hier in de studio met hopelijk de juiste oplossing. En misschien spelen we dan wel samen de dubbeldekker quiz. Met ook vandaag weer te winnen een

0: Joris is hier de dag. De quiz tijdens de lunch. We gaan vandaag spelen met Dirk. Dirk, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ik laat ze nog wel even. Ja, heel goed. En met u?
1: Oké, nou, daar ben ik blij om.
0: Gaat met u ook goed?
1: Ja hoor.
0: Nou, zo klinkt het wel.
1: Ik zat lekker aan een broodje, dus ja, die moet ik even wachten.
0: Ja, nee, neem nog even een hapje, want dan kan ik even die fragmentje nog een keer laten horen, omdat ze zo mooi zijn.
2: 1. So let your hair down and go on and cry.
0: Dat was Roy Orbison en hier is Johnny Ray.
3: 2.
2: So let your head down and go.
0: Prachtige cry. Wat een mooie evergreen is dat, hè, Dirk?
1: Ja, zeker weten.
0: Prachtig. Nou ja, we wilden even weten van jou en van de luisteraars. Er kwam veel goede oplossingen binnen vandaag.
1: Oké.
0: Wie was er het eerst? Was het Roy Orbison, dubbeldekker 1 of dubbeldekker 2, Johnny Ray?
1: Johnny Ray.
0: 1951 al. En Roy Orbison in 1960. Je hebt de Omroep Max ook al binnen.
1: Oh, ja.
0: Niet enthousiast, hè?
1: Nee. Ik dacht dat ik die niet kreeg.
0: Die krijg je.
1: Oké, is goed.
0: Nee, gefeliciteerd.
1: Nee.
0: Roy Orbison die bracht in 1964 het nummer Oh Pretty Woman uit. En dat werd in 1990 gebruikt als soundtrack voor een gelijknamige film. Die heette ook Pretty Woman. Welke actrice speelde de hoofdrol in die film? Was dat A, Sandra Bullock? Antwoord B, Julia Roberts? Of antwoord C, Cindy Crawford?
1: Nummer 2,
0: Julia Roberts.
1: Ja?
0: Is goed.
1: Mooi.
0: Ja,
1: ik moest even denken, hoor.
0: Ja, nee, neem een tijdje. Ik bedoel, je hebt in ieder geval dat muziekje, dat start ik dan. Weet je, dan heb je even de tijd om na te denken.
1: Ja, oké.
0: Welke Nederlandse komiek, die ken jij vast wel. Van de typetjes Flipfluitketel, Willempie, bracht in 1982...
1: André.
0: Sorry?
1: André.
0: André van Duin, inderdaad. Goede antwoord. Het is vandaag de sterfdag van André Hazes. Staan we altijd even bij stil hier bij Lunch Lekker.
1: Ja, sorry.
0: Wat zeg je?
1: Ja, sorry, jij dat had ook gekend. Je hebt twee André's nog in.
0: Ja, maar het gaat over André Hazes.
1: Ja, André Hazes, ja.
0: 4 dagen na zijn overlijden op 23 september 2004 was er een herdenkingsdienst. Er waren 48.000 mensen aanwezig om afscheid van hem te nemen. En waar vond die herdenking plaats?
1: Ja, een goeie.
0: Nu is dat muziek dus afgelopen, hè?
1: Ik moet je het antwoord schuldig blijven.
0: Nou, nee, echt.
1: Even
0: hele zinnen, Dirk, anders kan ik het niet volgen.
1: Ik snap jouw vraag eigenlijk niet. Wie is voor welke overledene?
0: Ja, vandaag is de sterfdag van André Hazes. Er was een herdenkingsdienst in 2004, toen hij net was overleden. En er waren 48.000 mensen aanwezig.
1: Oh, sorry. Ja, nou hoor ik je vraag. Amsterdam natuurlijk.
0: Ja, maar waar dan in Amsterdam?
1: In de arena.
0: Ja hoor!
1: Ja, nee, ik snap je vraag even niet. Nee, ik zat aan die eerste artiest te denken.
0: Ja. Gek, hè? Ja, het is toch best wel, je denkt, het is een heel eenvoudig quizje met 3 vragen en een kaarsgaafie, maar er komt nog heel veel wat bekijken, hè?
1: Ja.
0: Voor mij ook niet makkelijk, Dirk.
1: Hersenkrakers, hè?
0: Hersenkrakers, daar hebben we het over, inderdaad. Maar Dirk, alles is binnen, je kan weer rustig aan je broodje gaan happen.
1: Ja, dankjewel.
0: Voelt superleuk om je van de lijn te hebben en ik wens je een mooie dag natuurlijk. Jij mag nog even zeggen, welke cry gaan we draaien? Roy Orbison of Johnny Ray?
1: Johnny Ray.

0: stemherkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
1: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
2: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
1: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
2: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
6: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
7: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
8: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
9: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
10: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
11: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
12: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
13: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
12: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
14: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
15: 1 uur het nieuws en daar is hij, Sidney Dijkers. Goedemiddag.
16: Goedemiddag Daniel. De man die afgelopen zomer in Zeeuws-Vlaanderen op een groep schoolkinderen inreed, reed volgens het Openbaar Ministerie 130 km per uur, waar maximaal 80 is toegestaan. Toen hem komt tot die conclusie na onderzoek.
17: We hebben ook in zijn telefoon gekeken. Daar hebben we ook een snelheid uit kunnen halen op basis van GPS-fixen. En daar hebben we in vastgesteld dat verdachte de laatste 800 meter voor de bocht waarin het fatale ongeluk heeft plaatsgevonden rond de 130 kilometer per uur heeft gereden.
16: In die bocht reed de man vervolgens rechtdoor. Drie kinderen en hun schooldirectrice kwamen om het leven. De FBI onderzoekt de berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hackers zijn anders te werk gegaan dan bij de Nederlandse hack op de provider Odido van eerder dit jaar, vertelt tech-redacteur Joost Schellevis.
18: Binnen die groep Shiny Hunters lijken ook meerdere facties of groepen actief die ook allemaal een eigen handelswijze, een eigen werkwijze hebben. Waarbij de groep die dus heeft ingebroken bij Odido inderdaad weer een hele andere werkwijze hanteerde dan deze groep. Die echt met een softwarelek, echt met een heel kostbaar en moeilijk te vinden lek in software heeft ingebroken bij de FBI.
16: Die hack zou een reactie zijn op het advies van de FBI aan slachtoffers om de hackers niet te betalen. Bij een Nederlandse importeur van tropisch hout is 375 ton van dat hout in beslag genomen. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit kan de importeur niet aantonen dat het om legaal gekapt hout gaat. Er is beslag gelegd op de bedrijfspanden en bankrekeningen om zo de winst die is gemaakt met de handel in illegaal hout te kunnen afpakken. Het Nederlands elftal werkt met een fitte selectie toe naar het Nations League-duel met Duitsland. Bondscoach Xavi Hernandez kan ook beschikken over Jurrien Timber. De verdediger is net hersteld van een lie-blessure en ontbrak maandag nog op het trainingsveld in Zeist.
19: We had to manage Jurrien Timber, but he's ready, he's available, everybody's ready. I'm happy and everybody's ready for tomorrow.
16: Ja, Jurrien Timber is dus weer beschikbaar. Oranje speelt dan tegen Duitsland vanavond in de Johan Cruijff Arena. Het is de eerste wedstrijd onder leiding van Xavi. Het weer droog bij een graad of 20. Vanavond in het zuiden dan vervolgens regen. Morgen dan overal zonnig en 18 graden.
14: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: Dat waren Simon & Garfunkel en Cecilia uit het album Bridge Over Troubled Water, dat uitkwam aan het begin van de jaren 70. Liedje geschreven door Paul Simon en is het ontstaan nadat ze elkaar op een feestje tegenkwamen. Art Garfunkel en Paul Simon. De rest is geschiedenis. Deel 2 van de lunch van vandaag. Eet smakelijk, zometeen Lakshmi hier in de studio. Mooi album uit. Dat heet, daar gaan we het zo meteen over hebben. En er ook iets uit naar het gehoor natuurlijk. En nu toch over de muziek gaan.
1: De beleggingstips.
0: We zoeken vandaag het beste liedje van The Boss, Bruce Springsteen. The Boss is jarig. Hij viert zijn 76ste. Een mooie reden om weer eens een keer te bepalen wat zijn allerbeste nummer is. Nou, wij kwamen er niet uit vanmorgen hoor. Uren mee bezig geweest. Toen dachten we, nou, we vragen het gewoon aan jullie. Vraag het aan jou en aan jou en aan jou. Wat is het beste nummer van Bruce Springsteen? Als je enig idee hebt, of misschien wel je eigen favoriet, laat het

0: Is dit alles? En daarvoor de Blue Christie nog. En ja, dat was er eentje uit de jaren 60 natuurlijk. I'm gonna make you mine. We zijn op zoek naar het beste liedje van The Boss, Bruce Springsteen. Die is vandaag jarig. Daar staan we even bij stil. En er komen wel een aantal hele goede suggesties binnen. Ook mensen die zich verheugen op de aanwezigheid van Lakshmi. Mensen zijn er toch altijd wel, onze luisteraars aan de rol, benieuwd wat je dan hebt gemaakt.
1: Ja, leuk.
0: Goedemiddag, wat leuk dat je er weer bent.
1: Ja, vind ik ook.
0: Je zit een beetje in de vooravond. Nou ja, het duurt nog wel heel eventjes. Hoewel, 2 oktober is de eerste
1: al. Een weekje, denk ik, hè?
0: Begin je theatertour.
1: Ja, het is echt heel, heel spannend. En heel leuk.
0: Ja, je vindt het wel heel erg leuk, toch?
1: Ja, ik vind het echt wel leuk.
0: Maar we hadden het er net even over. Met de voorbereiding ben je al druk bezig.
1: Ja, het is veel repeteren. Mijn dagen bestaan uit repeteren, visuals maken, teksten schrijven, schrappen.
0: Ga je dan ook repeteren met de hele band en zo?
1: Ja, zeker. Ja. Dus ik ga straks weer trouwens. Hierna ga ik meteen naar een repetitie.
0: Ben je dan streng bij zo'n repetitie?
1: Nee, streng. Iedereen is zo goed waarmee ik werk, dus ik hoef helemaal niet streng te zijn.
0: Maar je zou ook kunnen zeggen van bij de soundcheck van deze wil ik nog een keer horen.
1: Oh ja, dat doe ik wel.
0: En niet omdat ik het zo mooi vond.
1: Je hebt toch ook James Brown die boetes gaf?
0: Ja,
1: daar maak ik wel eens grapjes over.
0: Oh ja, serieus?
1: Ja, ja, als mijn gitarist zou wijs ik zo naar hem.
0: Ja, leuk. Ja, de Meervaart is de eerste vrijdag 2 oktober. Daarna ga je naar Zutphen, de 10e. Dat is de zaterdag. En dan de zaterdag 24 ben je ook in het Icoontheater in Amersfoort.
1: Ja.
0: Het zijn wel mooie zalen ook.
1: Heel mooi. Ja. Echt heel fijne grote zalen, ja.
0: Ja, en je hebt zelf, je zei net al, de visuals. Er zijn natuurlijk ook mensen die denken, waar hebben ze het over? Maar dat is natuurlijk wat je dan ziet achter jou, hè?
1: Ja.
0: Beelden zijn het.
1: Ja, we hebben ongeveer 20 tv's, ouderwetse beeldbuizen, grote beeldbuizen mee. Die gaan we op elkaar stapelen als decor.
0: Oh.
1: Er is een kunstenaar, Roel Weerdenburg, die komt mee en die gaat het allemaal regelen. En alles wordt bestuurd door hem. En dat zijn de visuals die ik heb gemaakt, de meeste.
0: Wat leuk.
1: En ook deels hij, zeker.
0: En wat gaan we zien?
1: Nou, het is echt een aanvulling per nummer. Dus het moet een soort universumpje creëren waar je als publiek helemaal in komt. Dus het is het verschilt enorm. Het zijn soms alleen maar hele abstracte beelden, soms super filmische beelden. Dingen die ik zelf heb gefilmd of die dingen die ik heb gezien, die ik dan toch even zo eraf pluk en daar weer iets anders van maak. Nou,
0: ja, eigenlijk wordt de muziek dus ondersteund door die beelden.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Dat is ook wel iets magisch, betoverend. Dat heb je het vorige keer ook al gedaan. Dat ziet er prachtig uit ook.
1: Ja, en dit is echt gewoon een hele andere insteek. Ik hou er heel erg van. Ik vind muziek alleen, bij een live show, ja, ik mis dan toch altijd even alle zintuigen die worden geprikkeld. Anders moeten ze de hele avond naar mij kijken.
0: Nou ja,
1: kunnen nu af en toe ook
0: kan ook leuk zijn.
1: Kan ook leuk zijn.
0: Je kan natuurlijk fantastisch zingen. Je hebt prachtige liedjes allemaal.
1: Ja, nou dankjewel.
0: Je moet je natuurlijk ook feliciteren met het nieuwe album, hè?
1: Ja, ik ben heel, heel blij met het nieuwe album. En we spelen vrijwel alles van het nieuwe album ook. En allemaal oude zooi ook.
0: Ben je blij dat het ei is gelegd?
1: Ja, ik ben wel alweer aan het broeden op een nieuw ei.
0: Oh, ja. Dat gaat hard bij jou, hè?
1: Ja.
0: De hele week al een beetje over eieren eigenlijk.
1: Ja, ik merk
0: het. Nou, Bob is hier afgelopen maandag. Die had ook nog een aantal tips over eitjes, maar een hele andere. Die zat niet echt te broeden. Zijn favoriete ei was een bevrucht ei.
1: Oh, is dat ik zo? Dat verbaast me echt niks bij hem.
0: Nee, precies. Ja, nee. En ik had ergens gelezen dat het ook weer gelukt was. Dus wat dat betreft.
1: Is dat zo? Oh ja. Mijn god, hoeveel... Nou. Hoeveel is het dan?
0: Ik heb geen idee.
1: Ik weet het ook niet.
0: Ik hou dat allemaal niet zo bij eigenlijk.
1: Nee, ik ook
0: een stuk
1: niet.
0: Of drie, denk ik.
1: Ik wil even ondersteunen.
0: Klinkt een beetje. Maar goed, jij hebt ook nog een beetje moeder, of niet?
1: Ik ben zeker een beetje. Ik voel me ook een beetje moeder. Stiefmoeder.
0: Ja, maar is mooi.
1: Ja, ik vind dat heel. Het is iets heel bijzonders. Want je hebt een kind wat je niet gebaard hebt. Maar waar je wel heel veel van houdt.
0: Ja.
1: En dat is af en toe heel, heel uitdagend. En af en toe ook heel erg fijn en lief. Ja. Ja. Het is gewoon, ik hoor weinig over het stiefmoederschap, maar het is echt een rollercoaster.
0: Hoe oud is ze?
1: Ze wordt zaterdag 10.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ik ben 10 jaar.
0: Ze heeft wel een beetje een eigen willetje en zo.
1: Absoluut, echt stel.
0: Accepteert ze je wel?
1: Oh ja, ik ken haar echt vanaf de tweede al, dus het is gewoon helemaal eigen.
0: Oké, okay,
1: ja,
0: mooi.
1: Gelukkig.
0: Prachtig.
1: Ja.
0: Nou, dat is mooi om te hebben. Hè?
1: Ja, absoluut, ja.
0: Nou, de laatste keer dat jij hier was, hadden we het niet over eieren, wel over muziek. En wat ons is bijgebleven, dat is natuurlijk dit liedje. Nou.

0: nog andere nummers draaien natuurlijk. Waaronder zometeen je nieuwe single, Wake Up Slow. Maar dit is wel een heel bijzonder nummer wat zo bij jou past ook.
1: Ja.
0: En, ja, nou, ja. Nee, dat vind ik echt.
1: Ja, vind ik leuk om te horen. Ja.
0: Omdat het heel erg bij jouw persoonlijkheid past.
1: Ja.
0: En omdat je ook echt een bedoeling hebt met dit liedje. En
1: ja,
0: je bent er zelfs door mee. Ik ben de Verenigde Naties geweest.
1: Ja. Het is nu...
0: Ik kom er wel steeds op terug, maar dat komt ook omdat ik het zo stoel vind. Ja. Vind je het zelf niet?
1: Ik zie soms foto's terug en denk ik, jeetje, wat een avontuur was dat.
0: Ja, maar je bent een activist.
1: Ja, nogal, ja.
0: Ja, maar geen drammer ben je.
1: Nee, geen drammer. Ik geloof niet in drammer, maar ik geloof wel in bewustzijn vergroten.
0: Ja, je bent daar het hoofdkwartier van de Verenigde Naties gewoon binnengestapt in New York.
1: Ja.
0: Dat is alweer vorig jaar was het.
1: Ja,
0: eind
1: vorig jaar. Ja.
0: En daar heb je dat liedje niet alleen gezongen, maar je hebt ook een oproep gedaan.
1: Ja.
0: Is er nog iets van terechtgekomen? Hebben er nog mensen naar je geluisterd?
1: Nou, ik hoopte op wereldvrede. Is niet gelukt.
0: Nee, nog niet.
1: Ik heb wel hele lieve reacties gekregen natuurlijk van mensen die daar gewoon 24/7 echt mee bezig zijn. Want die zijn zo gepassioneerd daarover. En ik kan daar echt iets van leren.
0: Ja.
1: En zij vonden mijn speech dan heel mooi. En dat is voor mij het grootste compliment wat je kan geven.
0: Ja. En je vindt dat we beter voor de aarde moeten zorgen?
1: Ja. Ja, dat is gewoon een feit, toch?
0: Je komt op voor vrouwenrechten en dierenrechten.
1: Ja, en laatst, ik hoorde eergisteren dat homofobe reacties weer omhoog, of dat de acceptatie zogenaamd weer omlaag is gegaan bij jongeren.
0: Ja, dat las ik ook,
1: queer mensen, dat vind ik echt... Nou,
0: hoe kan dat nou eigenlijk, trouwens?
1: Ik weet het niet. Ik ben er al 3 dagen mee in mijn hoofd. Ik vind het zo'n walgelijke iets. Ook überhaupt het woord accepteren klinkt alsof zij geaccepteerd moeten worden.
0: Ja, ja.
1: En dan dat snap ik überhaupt niet.
0: Nee, dat is wel gek eigenlijk.
1: Wat valt er te accepteren?
0: Ja.
1: Ik denk dat er dan mensen gewoon echt in therapie moeten die daar een probleem mee hebben. En gewoon gaan kijken waar zit mijn probleem.
0: Ja.
1: En niet dat gaan projecteren op queer mensen.
0: Ja, het is ook niet zo dat je er niks van kunt aantrekken. Want je wordt gewoon... Want je hebt dat accepteren, maar je hebt ook nog confronteren. Je wordt er toch mee geconfronteerd.
1: Precies, ja. En er lijkt een soort populaire taal te ontstaan bij jongeren. Ik hoorde mensen zeggen, ja, het wordt ons strot gedouwd. En dan denk ik, nou ja, kijk eens naar elke film. Naar elk reclamebord. Als er iets door je strot wordt gedouwd, is het echt heteronormativiteit. En niet queer mensen.
0: Nee.
1: Dat is echt...
0: Wat ik nu wel even, maar dat doe ik dan met de goede bedoelingen, door de strot ga duwen.
1: Ja.
0: Is jouw prachtige liedje Strawberry.
1: Dat mag.
0: Hier is Lakshmi.

0: Avalanche and Banking is dat. En ja, onvergetelijk liedje natuurlijk, Shame. Nou, bij ons vandaag de enige echte. Het is Lakshmi.
1: Hey. Ja,
0: zullen we nog een keertje voor je klappen? Dat vind ik toch wel gezellig.
1: Leuk,
0: ja. Gefeliciteerd met een nieuwe album.
1: Dankjewel.
0: Ja, ja. Nou, had je die titel snel te pakken eigenlijk?
1: Nee. Die moest echt. Ik zoek ze altijd zo naar een titel die mij uitkiest. En ja, hij kwam er niet. Totdat ik in een poëziebundeltje aan het bladeren was. En toen zag ik deze zin aan het eind van een gedicht van een Soefische dichteres uit jaar 600 of zoiets.
0: Zo.
1: En ik zag die laatste zin en toen dacht ik, ja. Ik was met mijn vriend in een boekenwinkel en we zagen hem. Dacht hij, oké, dat is hem.
0: Zei hij dat?
1: Ja, gewoon meteen.
0: Hier heeft er ook wel een beetje verstand van ook, hè?
1: Ja, dat scheelt. Ja, ja, goed klankbord.
0: Dat is wel fijn dat je, ja, dat je met hem bent ook.
1: Ja.
0: Nee, dat vind ik echt.
1: Ook voor hem.
0: Ja, nou, ja, nee, het is andersom natuurlijk ook zo. Maar nee, dat is mooi als jullie alle twee in de muziek zitten ook.
1: We snappen waar het over gaat natuurlijk.
0: Ja, ja. Here I am alone with you.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja, ik vond dat echt een. Ken je dat? Dat je dan zoiets zoekt en opeens is het daar. En dan is het een soort. Alles klopt bij die titel.
0: Ik vind het ook wel bij jou passen.
1: Ja, nou, ik heb mezelf getatoeëerd.
0: Serieus?
1: Ja, op mijn arm.
0: Nou,
1: ambitieus dat, wel, hè?
0: Maar, heel vers tattoo.
1: Ja, ja, het is echt gewoon helemaal. Zo erg geloof ik erin, dus blijkbaar.
0: Nou ja, maar ook. Het is natuurlijk mooi, want het heeft iets intiems ook.
1: Nou, precies. Het heeft iets heel. Voor mij voelde het als iets wat. Ik heb altijd een soort van default setting van eenzaamheid. Ik kan me heel snel eenzaam voelen en heel erg zo alleen. En dit is een soort van troostende titel die zegt van oké, maar je bent verbonden met iedereen en met alles. En met de planeet en met andere mensen. We zijn allemaal gemaakt van hetzelfde. We willen allemaal hetzelfde. Dus het voelt heel verbonden ergens. Ja. Maar zonder die eenzaamheid te ontkennen.
0: Maar dat alleen voelen, duurt dat een uurtje soms? Of een paar maanden of een dag? Of hoe werkt dat bij jou?
1: Nou, nu wel steeds korter, gelukkig. Maar vroeger heb ik dat gewoon jaren gevoeld.
0: Kon je daar helemaal in opgaan?
1: Ja. Daarom
0: kom je er niet meer uit?
1: Nee, ik kom er niet meer uit. En dan ga je schrijven natuurlijk.
0: Dus er komen wel mooie dingen
1: van. Er komen wel mooie liedjes uit. Nou, Strawberry, wat je net draaide, was heel erg. Dat sloeg heel erg daarop.
0: Ja.
1: Maar goed, de laatste tijd is het gelukkig wel met een beetje golven. Soms weet ik ook van, misschien moet je gewoon even slapen. Ik ben soms gewoon zo moe. En dan voel me zo, weet je wel.
0: Gewoon even bijkomen.
1: Gewoon heel even bijkomen. Komt
0: je,
1: wel goed.
0: Als je wakker wordt, ziet de wereld er weer anders uit.
1: Ja, dat is wel vaak zo.
0: Nou, de theatertour begint vrijdag 2 oktober, had ik dat al verteld. In de Meervaart in Amsterdam. En die loopt helemaal door tot bijna eind december. Dan is het laatste in Arnhem. Woensdag 23 december. Prachtige theater. Chassé Theater in Breda. Zitten zelfs tussen, zie ik, de Speeldoos in Baren.
1: Ja.
0: Mooi hoor. En even snel nog even kijken naar het album dat uit is gekomen natuurlijk. Here I Am I Alone With You.

0: I'll Wait heet dat. Dan heeft iedereen een beetje een indruk hoe het album van Lakshmi klinkt.
1: Ja.
0: Mooi, zit mooi in elkaar.
1: Thanks, ja, dankjewel.
0: Zo meteen gaan we het liedje natuurlijk ook helemaal draaien, Waking Up Slow. En we hebben ook nog het laatste nieuws al met Sydney.

0: heerlijke lunch met Virgilia Clarke en een oudje en echt evergreen, dat was Romeo. Nou dames, hou uw dochters binnen, want er is hij hoor, de Romeo van het NOS Nieuws.
1: Nou,
0: Sidney Dijkers.
1: Ja hoor, we zijn er. Goedemiddag Daniel. Bij Russische aanvallen op Oekraïne is vanochtend een dode gevallen en zijn 7 mensen gewond geraakt. Hoeveel schade er daar is aangericht is nog niet duidelijk. Supermarktketen Dekamarkt haalt per direct de Hoogland Lekkerbek uit de schappen. In exemplaren van 250 gram kan tarwe, soja en melk zitten. En dat staat niet op het etiket. Mensen met een allergie worden daarvoor gewaarschuwd. De 17e editie van The Passion wordt volgend jaar uitgezonden vanuit het Twentse stadje Oortmarsum. KRO-NCRV zegt erover, sommige plekken lijken gemaakt voor The Passion en Oortmarsum is zo'n plek. Reizigers op station Brussel-Schuman horen sinds gisteren een boodschap door de intercom dat ze het treinstation per direct moeten verlaten. Terwijl er in werkelijkheid eigenlijk niets aan de hand is. Er is een storing en die was vanochtend nog steeds niet opgelost. Mensen horen dan deze oproep.
2: U aanlegt alstublieft. Het station wordt gesloten op vraag van de hulpdiensten. Geliefd het station onmiddellijk te verlaten.
1: Maar volgens spoorwegmaatschappij NMBS heeft het niet geleid tot grote paniek. In het station is ook te lezen dat het om een foutje gaat. Het weer dan droog bij een graad of 20. Vanavond in het zuiden dan regen. Morgen dan weer overal zonnig. En dan wordt het ongeveer 18 graden.
0: Dit was het, Cindy Dijkers. Je kunt de studio verlaten.
1: Ik dien de studio te verlaten.

0: en Dancing to the Light.
1: De beleggingstips.
0: Broek Stinsing is vandaag jarig. Hij wordt vandaag 77 en geen 76, kreeg ik al door van iemand. Misschien kunnen we nog even nakijken. Maar ja, hij is in ieder geval behoorlijk op leeftijd geworden al. En nog steeds heel erg sterk al met zijn songwriting en optreden natuurlijk. We zijn op zoek naar zijn allerbeste nummer. En ja, de beste suggesties komen binnen. Deze natuurlijk ook. Klopt ook nog, hè? Bruce Springsteen in de Boss en Born in the USA bij ons, Lakshmi. Je verdient gewoon applaus, want vanaf 2 oktober tot en met eind december is er dus een hele mooie voorstelling hier. I Am Alone With You Live.
2: Yes.
0: En ik las ergens een intieme popvoorstelling over liefde, eenzaamheid, sterfelijkheid en verbinding. Het is prachtig.
2: Ja.
0: En dat allemaal op één avond.
2: Ja, nou inderdaad. Ja.
0: Ga er maar
2: het is een vol programma. Maar het is wel een... ik probeer alle thema's die mij altijd heel erg bezighouden te vatten. En die zo universeel zijn dat iedereen ze eigenlijk bezighoudt. Te vatten in, wat is het? Een uur en 40 minuten ongeveer?
0: Nou, mooi.
2: I guess. Ja.
0: Ik verheug me er al op. Ja, ik volg jou natuurlijk al een aantal jaren. En er is steeds wel iets bijgekomen. Een laag of zo van wat jij aan het doen bent.
2: Ja, ik ben blij dat je dat zegt. Want soms, het is natuurlijk... Ik ben vrij streng als het gaat om ontwikkeling en transformatie. En... Dus ik vind het dan fijn om te horen dat er wel voor jou ook een extra laag te zien is.
0: Dat want er één iemand is die dat ook
2: dat
0: ziet.
2: Dat er in ieder geval één erkenning is.
0: Nou, er zijn wel veel meer mensen. Zijn. Maar ja, jouw muziek is mysterieus en zeer poëtisch, vind ik.
2: Ja.
0: Maar je zweeft niet weg of zo. Het gaat altijd
2: nee.
0: Om. Ik vind alles is heel goed te begrijpen wat jij zingt. En
2: ja, dat hoop ik ook altijd. Het is allemaal alsof ik dit allemaal te gok doe. Maar
0: het is ook best wel duidelijk.
2: Ja, en ik denk ook in een live show vind ik het heel fijn om... Ik heb dan mijn nummers en ik heb een aantal stukken waar ik iets vertel. Ja. En dat is dan in het Nederlands.
0: Ja.
2: Ik merk gewoon altijd wel dat er na de show komen altijd mensen naar me toe en die zeggen, wow, ik zat net te struggelen hiermee en je gaf het woorden en dan, dat is wat ik hoop. Dus dat het resoneert met mensen.
0: Dat is mooi. En dat is die verbinding die je maakt met je publiek ook natuurlijk.
2: Ja, ik vind het publiek het allerleukste wat er is.
0: Ja, nou, ja. Ga kijken allemaal vanaf vrijdag 2 oktober. Dus de nieuwe theatertour van Lakshmi. Ik ga Waking Up Slow draaien.
2: Yes.
0: Wil je er iets over zeggen of moeten we gewoon luisteren?
2: Dit nummer heb ik ook in de VN gespeeld.
0: Bij de Verenigde Naties?
2: Ja, ook. En dat is echt een nummer die heel erg gaat over het langzaam wakker worden in een systeem. En denken, wat zijn we aan het doen? En wat is mijn rol hierin? En wat kan ik hier doen om de wereld iets beter achter te laten?
0: Ja, langzaam wakker worden en je gedachten aanzetten.
2: Ja.
0: Weet je dat, hè?
2: Weet je dat, ja.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
0: Nou, leuk om jou weer gezien te hebben.
2: Ja, hetzelfde.
0: Altijd
2: leuk.
0: Mooi en nogmaals gefeliciteerd met je album.
2: Dankjewel.
0: Er staan prachtige nummers op, waaronder deze. Lakshmi.

0: Ah, de Beach Boys. Help Me Rhonda. De Evergreens hoor je hier. NPO Radio 5 met een prachtig nieuw liedje. Er is ook een heel album van, dan weet je dat vast. Lakshmi met Waking Up Slow.
1: De beleggingstips.
0: Nou, dat was mooi, hè, Erwin?
2: Hoi, goedemiddag.
0: Goedemiddag, dat was mooi, hè?
2: Ja, dat is zeker mooi.
0: Ja, prima. Nou, wat leuk dat ik jou even leid heb, want we gaan de beleggingstips natuurlijk behandelen. Deze kwam bijvoorbeeld ook al binnen voor Bruce Springsteen. Hoera, is jarig vandaag.

0: kunnen bijna wel 2 uur lang Bruce Springsteen draaien, maar deze gaat dan worden aangekondigd door Erwin. Ben je er klaar voor, Erwin?
1: Ik ben helemaal klaar voor.
0: Nou, hou ik even mijn mond.
1: Nou, hou ik het kort.
0: Moet de muziek hard of zacht? Wat wil je?
1: Nee, deze moet hard en de mensen op de snelweg die moeten even het gaspedaal een beetje loslaten. Want dit is wel een lekkere rammer. Dit is Badlands.

0: samen Max.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
3: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
4: Hey, verstokte radioluisteraar. Ook op tv is af en toe iets zeer de moeite waard. Dit was het nieuws bijvoorbeeld. Met Peter Pannenkoek en Jan-Jaap van der Wal. En hun gasten Bettina Holwerda en Esther van der Voort. Morgenavond 20:30 NPO 1.
5: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
6: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
5: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
7: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
8: Interessant. Wat verdien jij dan?
7: Zo open bedoelen ze vast niet.
9: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.
10: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
11: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
9: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
12: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
13: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv. Op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
14: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
15: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: Oh ja, precies 2 uur geworden. Zometeen gaan de deuren weer open van het huis. En dat begint meteen als een klok. Met die mooie piano. Dat zometeen, maar eerst naar het NOS-journaal van 2 uur met Sydney Dijkers. Goedemiddag, Sydney.
17: Ja, goedemiddag, Henk. De man die afgelopen zomer in Zeeuws-Vlaanderen op een groep schoolkinderen inreed, komt voorlopig weer vrij. De man zit al 3 maanden vast en de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak duurt nog even, waardoor de rechter besloot om hem voorlopig vrij te laten. Wel moet de man zich houden aan een aantal strenge voorwaarden. In juni reed hij volgens de OM met 130 km per uur rechtdoor in een bocht, waardoor in totaal 4 doden vielen. Consumenten en bedrijven hebben de afgelopen maanden veel beter gedaan dan verwacht. Ondanks de oorlog in het Midden-Oosten groeide de economie toch nog met 0,6%. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, Want ook die gingen er vaak op vooruit. Maar, zo zegt verslaggever Ruben Eg...
0: Er zijn natuurlijk genoeg huishoudens met wie het veel minder gaat... die onder de armoedegrens zitten, met bedrijven die kwakkelen. Maar ja, hoe het went of keert, voor het kabinet is het toch best goed nieuws... die economische groei. Want het CBS meldde ook dat het kabinet de overheid... in het eerste half jaar 8 miljard euro meer uitgaf dan zij ontving. Ja, als de economische koek groeit... dan worden die schuldenlast natuurlijk procentueel gezien ook een beetje lager.
17: De indringende gaslucht in Oosterwijk vanmorgen werd veroorzaakt door de brandweer. Het blijkt uit onderzoek van de brandweer zelf. Bij de kazerne was een geurpotje bij het vuilnis gegooid... dat later nogal ging stinken.
18: Een stof met een hele specifieke indringende geur. Niet gevaarlijk, maar wel met een hele enorme sterke geur. En dat heeft er dus toe geleid dat wij vanmorgen in heel Oosterwijk... allerlei meldingen hebben ontvangen over deze sterke gaslucht. Een potje van de brandweer die door heel Oosterwijk met een vuilniswagen is rondgereden.
17: Volgens de brandweer zal de gaslucht in Oosterwijk nog wel even blijven hangen... maar is dat niet gevaarlijk voor de volksgezondheid. 13 onderwijsinstellingen hoeven geen boetes te betalen. Ze zouden onder meer hun studenten verkeerd hebben voorgelicht... over het diploma dat ze konden halen. Maar de onderwijsinspectie heeft geen screenshots van hun website gehaald... om dat aan te tonen. En er is dus geen bewijs. En daarom heeft de Raad van State de straffen van tafel geveegd. Het weer, het is droog, bij een graad of 20 momenteel. Vanavond in het zuiden dan regen, morgen overal zonnig en dan 18 graden.
19: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5, de Evergreen Week van de jaren 80. Open huis, Henk van Steeg.

0: gezellig. En dan gaan we gewoon op door borduren met de beste evergreens. Ja, we gaan een beetje de Donna na summer doen, want het is lekker weer. Dus genieten daar met elkaar van. Straks nog evergreens van Stevie Wonder, Journey en ook nog Procol Harum. En ik heb nieuwe muziek voor je van J.J. Kill en Eric Clapton. Ja, van die laatste zou je het wel kunnen verwachten, maar J.J. Kill is al een tijdje niet. Hoe dat zit, ga ik je zo meteen vertellen. En over vertellen gesproken...
1: Jij bent de...
0: Ja, het sleutelwoord, daar zijn we vanmiddag ook weer naar toe op zoek. Want het sleutelwoord is dat ene woord wat voor jou deze dag maakt. Dat kan echt van alles zijn. Ben je lekker een ommetje wezen maken, dan is het ommetje. Ben je nou lekker een koffie wezen drinken met je moeder, dan is dat moeder. Het kan echt alles zijn. Stuur het in via de NPO Live-app. Dat vind ik sowieso al leuk. Dan krijgen we een beetje een beeld hoe deze woensdag in den landen is. Stuur het eens in via de NPO Live-app. En wie weet verdien je dan wel de gouden sleutel van dit huis. Ik had het al beloofd. Waar het over gaat, dat maakt niet uit. Het is het gevoel. A wider shade of pale. In het open huis op 5.

alles dat dit over de liefde gaat. Mon Amour, het was 1976. BZN en natuurlijk ook te vinden onze Evergreen Top 1000. Straks in november gaan we dat. En dan over mooie verhalen gesproken. In 2006, dat is 20 jaar geleden, dat The Road to Escondido uitkwam. J.J. Cale en Eric Clapton op één plaat samenwerkend. Nou, nu is het precies 20 jaar geleden. En wat gebeurt er dan? Dan wordt er nog wel eens een opnieuw uitgebracht LP-CD uitgebracht. En zo ook in dit geval. En er waren nog 3 liedjes die ergens op de plank lagen. En die nog niet uitgebracht waren. Dus dachten ze, weet je, we gaan die uitbrengen. En niet zomaar. Het is dus J.J. Cale samen met Eric Clapton. En daarbij nog Billy Preston op de toetsen. En John Mayer op gitaar. En dan krijg je dit. En dat is een feestje. Zo blij dat ze het gedaan hebben. En ik denk dat J.J. Cale van boven naar beneden kijkt en denkt, dit is goed.

0: 就感动了。
1: Ja, dat is toch fantastisch. 20 november komt die uitgebreide versie van het album The Road to Escondido uit. Dat is 20 november. Deze hoor je nu al op NPO Radio 5. JJ Kill, Eric Clapton. En natuurlijk ook Billy Preston en John Mayer mogen erbij genoemd worden. Roll on! Nou, we rollen lekker de middag in. Het is ondertussen 7 minuten voor 2:30. En er komen mooie woorden binnen die passen bij de dag van vandaag. Onze sleutelwoorden. En ja, mijn sleutelwoord, daar kom ik zo meteen wel even op. Want er komen zulke mooie woorden binnen. Gerrit bijvoorbeeld, die zegt bezoek. Mijn sleutelwoord is bezoek. Ik heb ome Jan op bezoek. En dat was mooi, even biekleidsen. Marianne, die heeft als sleutelwoord gekozen. Nieuw balkon. Het zijn er namelijk eigenlijk 2. Oh, fijne middag. Maar echt een compleet nieuw balkon, beton eruit. Ja? Nou, dat zal wel een hele organisatie zijn geweest. Sandra stuurt nog in voor deze woensdagmiddag als sleutelwoord wandelen. Samen met de hondjes erop uit. En als ik naar buiten kijk, is dat prima met een licht waterig zonnetje. En Max stuurt werken nu aan het werk. Maar hopelijk kan ik vanmiddag na het open huis om 4:00 nog een rondje lopen buiten. Ja, ik denk dat dat wel kan. Ja, ik weet niet of je het aan mij vraagt, maar dat gaat denk ik wel lukken, Max. Ja, ik had een hele bijzondere ochtend. Ik was vandaag bij de aftrap van de Week tegen Eenzaamheid. En dat was een hele bijzondere moment, omdat je er niet vaak bij stilstaat. En mij liet het even stilstaan bij dat ik eigenlijk dacht, we hebben allemaal misschien wel van die momenten in ons leven dat we even eenzaam zijn. En ik dacht bij mezelf, ik heb dat niet meegemaakt. Maar kwam ineens op zo'n ochtend dan achter, ja, mijn leven ook wel. Ik denk dat het een jaartje of 5 geleden was dat ik, op een gegeven moment dacht, ik heb een gezin, ik heb een hele leuke vrouw, maar ik heb eigenlijk niet zoveel vrienden. En dat ik daar echt iets in miste. En toen was heb ik dat gewoon maar eens gezegd tegen mezelf. Ja, ik zou dat wel willen. En toen was er ineens een buurman die een appje stuurde. Zou je met mij nog een buurman willen afspreken? Mannenpraat heette dat dan in de app. En sinds die tijd ontmoeten we elkaar iedere maand. Op de laatste vrijdag van de maand. En dan gaan we gewoon met elkaar zitten. En delen we het leven. En hij is inmiddels boven de 80. En ik als midlife crisis er 46 eronder. Dus ik vond ineens kwam het weer boven. En ik, we maken het allemaal wel eens even mee. Dat was mijn sleutelwoord voor deze dag. Heb jij ook een sleutelwoord wat bij deze dag past? Stuur het in. Het is jouw sleutelwoord. Dus je bepaalt zelf of je het instuurt. Maar ik zou het wel heel leuk vinden. Ja, toch? Delen we het leven een beetje met elkaar ook hier in het huis. Zometeen Kate Bush en Helen Shapiro. Maar eerst, ze swingen het huis in. Swing Soul Machine.

0: Het was 1962 en je zult het niet geloven, maar Helen Shapiro was hier 14. En zo klonk het in ieder geval niet. Het klonk zeer zelfverzekerd. Walking Back to Happiness. En daarvoor nog Kate Bush, The Man with the Child in His Eyes. Zij was daar pas 13. En daarvoor nog Ruud Bos als bandleider en saxofonist van The Swinging Soul Machine.
1: Jouw sleutelwoord.
0: 3 minuutjes na 2:30 en het is de woensdagmiddag en ook vanmiddag verzamelen we weer de sleutelwoorden en het gaat echt alle kanten op. Bijvoorbeeld Tini is lekker aan het afbreken, niet zomaar iets, maar de voortent. Ja, ik zou hem nog even laten staan. Ja, want het is toch wel, mooi weer komt er nog aan komend weekend, zag ik net, dus... Maar ja, dat moet soms ook gebeuren. Bert, die is aan het aftellen. Waar naartoe, dat weten we nog niet, maar dat maakt het extra spannend. Willem, die kiest het woord onbegrijpelijk. Nou, dat roept ook veel vragen op bij mij. Helene, die is lekker bezig met sleutelwoord muziek. Ik heb mijn muzieklijstje klaar, denk ik. Mijn sleutelwist en ook muziek. Ik heb net mijn lijstje voor de jaren 80 af. Ja, ik heb ze allemaal op Spotify opgezocht. Ik heb er 25 en hoop dat het aantal is wat erin mag. Want er is zoveel moois. Ja, vanaf komende zaterdag bij Jan gaat de stembus ook open voor de Evergreen toplijst van de jaren 80. 25 liedjes waarvan een deel natuurlijk ook vrije keuze mag zijn. En een deel uit de inspiratielijst. Jeannette die heeft een kennismaking, want dat is haar sleutelwoord. Ze maakt kennis met een nieuw gezin van de Voorleesexpress om kindjes een beetje te helpen met hun Nederlands. Het zijn twee schatten van 4 en 7 jaar oud, hoop ik. Ik ben benieuwd, het zijn namelijk Russische kinderen. Dus kennismaking als sleutelwoord. Cornelia, prachtige naam. Hallo, ik ben vandaag veel aan het organiseren met betrekking tot mijn / onze verhuizing vanuit Oostenrijk, Oost-Tirol, weer terug naar Nederland. 7 jaar hebben we hier met plezier gewoond, dichtbij onze volwassen kinderen, die dus de reden waren om hier te komen wonen. Maar nu is het tijd om weer terug naar huis te gaan. Karin, die stuurt nog het sleutelwoord vriendin, is mijn sleutelwoord, want ik heb geen vriendinnen. Naar aanleiding van mijn verhaal inderdaad, dat ik 5 jaar geleden dacht, ik heb geen echte vrienden. En ondertussen mag ik me gelukkig prijzen. Dus ik hoop dat er bij jou ook verandering komt, als je dat natuurlijk wilt, Karin. En we gaan naar Thea aan de telefoon, want Thea is denk ik best een gelukkig mens. Ik weet het eigenlijk niet. Thea, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag, Henk.
0: Ja, je klinkt vrolijk en gezellig.
2: Zeker. Nou, ja. Dat is wel de bedoeling ook.
0: Ja. Denk je dat veel mensen tot de dag van vandaag wisten waar Oud Marsum lag?
2: Nou, een hoop mensen wel. Er wordt altijd heel veel reclame voor gemaakt. Ja. Dus, je ziet het hier ook in het zomerseizoen. De camping zit er vol, de hotels zitten vol, de bed and breakfasts. Ja. Dus het is gewoon een geweldige stad. Het is niet groot, maar het is een geweldige stad.
0: Ja, ik ben er nog nooit geweest. Doe mij denken aan, hoe heet het ook alweer, die schilder ook alweer? Oud Marsum. Nou ja, laat maar.
2: Ja.
0: Ja, prima.
2: Oh, je bedoelt Ton Schulte.
0: Ja, Ton Schulte. Ja, dat is een ding in onze familie.
2: Ja, die heeft Oudmarsum ook wel op de kaart gezet, hoor. Met zijn museum en zijn schilderijen. En het restaureren van alle panden die er in de stad zijn. Dus nee, daar is Oudmarsum wel... dat is debet aan dat Ton het allemaal gedaan heeft.
0: Ja, maar nu zijn jullie in het nieuws om eigenlijk weer een hele leuke reden. Want wat gaat er op Witte Donderdag volgend jaar gebeuren?
2: Bij ons wordt de Passion gehouden.
0: Nou, van harte gefeliciteerd. Heb je er zin in? Zie je er tegenop? Wat is het?
2: Nee, we hebben er allemaal heel veel zin in. Visit Dinkeland, waar we onder vallen, dat is de gemeente Dinkeland, heeft ook heel erg zijn best gedaan. Het is natuurlijk een heel authentiek stadje met oude panden die mooi gerestaureerd zijn. En we hebben 2 hele mooie kerken, een protestante kerk, een katholieke kerk. Dus eigenlijk ademt het wel een beetje de sfeer voor de Passion.
0: Ja, wat mooi. Heb je het altijd gekeken?
2: Ik heb het heel vaak gekeken, ja zeker. Ja.
0: En is er dan, nu heb je toch ook een beetje invloed, want het is nu bij jou, dat je dan ook een liedje kan aandragen waarvan je denkt, dat zou ik zo mooi vinden als dat er nou eens in zou zitten?
2: Geen idee, moet ik erbij zeggen. Ik weet niet hoe de organisatie dat doet, of dat ze inderdaad...
0: Maar als je iets mag aandragen?
2: Als ik iets mag aandragen, dan vind ik... het klinkt een beetje heel gek, maar het is uit de West Side Story, vind ik Maria wel heel erg mooi.
0: Oh ja, Maria, dat hoort natuurlijk, ja... Oh, ja. Wat grappig. Ja. Ik zit meteen even op te zoeken. Die hebben we natuurlijk wel ergens. Maar hoe dat dan precies, de West Side Story. Wie zingt dat ook alweer in de West Side Story?
2: Oh, dat durf ik niet zeggen. Ik zou het moeten weten. Maar
0: ja,
2: het
0: is helemaal niet. Ik overval je er ook mee. Dat is
2: misschien Irene Carey, maar dat weet ik niet helemaal zeker.
0: Even kijken, ik ga het even opzoeken. Met elkaar komen we er wel. En via de NPO Luister mag je natuurlijk ook altijd meedenken. Ik ga hem even opzoeken. Ik ga hem zo meteen voor je draaien. Dit liedje zou op zich ook wel erin passen. Als je een beetje Spaans spreekt in ieder geval. Juanes.
2: Oh, ja, La Camisa Negra?
0: Nee.
2: Ja, dat is
0: hem.
2: Oh.
0: Adios Lepido.
2: Oh,
0: een gebed voor de vrienden en familie. Heer, kijk naar zon.
2: Ja, die past er ook heel goed in, ja. Ja, zonder meer.
0: Ik verwacht niet dat ze bij jullie...

Stevie Wonder, hij heeft het samen met heel wat mensen, maar de mooiste die erop staat, en de naam zal je niet meteen wat zeggen, Lula Mae Hardaway. En dat is de moeder van Stevie Wonder. Dus dat vind ik prachtig. Iedere keer, ik heb haar boek gelezen over haar leven met natuurlijk ook het opgroeien. Blind Faith, zo heet het. En dit was Science Heal Delivered, I'm Yours. En het is ook een beetje aftellen, want 28 oktober, dan is hij in het land. En daarvoor nog Juanes met Adios Lepido. Beginnen Journey, jaren 80 band natuurlijk van Don't Stop Believin'. Lekkere rockklassieker, maar ze hebben ook iets wat zoetsappiger gemaakt. En Steve Perry van de band vond het ook echt daadwerkelijk te zoetsappig om het uit te brengen. Maar het is hun grootste Amerikaanse hit. Dit is nu op NPO Radio 5 in het Open Huis. Open Arms.

NPO Radio 5 gaat terug naar de onvergetelijke jaren 80. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Een week lang de beste evergreens uit het onvergetelijk decennium. De Evergreen Week van de jaren 80. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5.

En de beelden komen vanzelf. Het was 1975. Glen Campbell op NPO Radio 5 in het huis. Als je deze muziek hoort, vandaag het nieuws dat in een Oud-Marsum komende Pasen, Witte Donderdag, de Passion daar gaat plaatsvinden. Nou, Thea, als bewoner van Oud-Marsum en onderdeel ook van de plek waar het zal zijn, is er erg blij mee. En ze had ook wel een suggestie, zometeen haar suggestie, voor welke liedjes er dit jaar wel in de Passion zouden mogen. Nu ben ik heel erg benieuwd. Jij zal misschien ook wel liedjes hebben, Nederlandstalig of Engelstalig, die qua thematiek helemaal passen bij verraad, bij onvoorwaardelijke liefde en alle thema's die in de Passion bezongen worden. Daar ben ik heel erg benieuwd naar voor de derde na die drie, na Michel Delpech en Blood, Sweat and Tears. Laat ik je eerst nog even genieten van The West Side Story. Dit is Maria.

0: het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
1: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv. Op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
2: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Ja, kun je even staan?
6: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
7: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
8: Hey, verstokte radioluisteraar. Ook op tv is af en toe iets zeer de moeite waard. Dit was het nieuws bijvoorbeeld. Met Peter Pannenkoek en Jan-Jaap van der Wal. En hun gasten Bettina Holverda en Esther van der Voort. Morgenavond 8:30 NPO 1.
9: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
10: 3 uur geworden. Dit is zometeen het nieuws met Sydney. Maar ik wil eerst even een stukje laten horen uit een plaat die zo gaat draaien. Ik ben misschien de enige, maar misschien zijn er meer mensen die het horen. Ik hoor hier dus een 5 december liedje in. Maar ik ben waarschijnlijk de enige. Zo meteen het geheel en dan gaat hij niet meer uit je hoofd. Sydney, hoorde jij het of niet?
11: Ja, ik hoorde hem wel, ja, hoor. Inderdaad. Ja, zeker. Nou,
10: misschien een beetje te vroeg, maar toch, de pepernoten liggen al in de winkel.
11: Ach, ik heb ze al mee, inderdaad.
10: Ja. Ja, zeker. Oh, dan mag je ze wel mee naar beneden
11: nemen.
10: Ja
11: hoor, zeker. Goed. Komt eraan.
10: Tijd voor de internationale van 3 uur. Goedemiddag.
11: Hier is het nieuws. Ja, goedemiddag Henk. Nederland gaat weer meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Koepelorganisatie NPO gaat het regelen. Nadat de omroep Avrotros zich had teruggetrokken vanwege de deelname van Israël. De NPO heeft wel gesprekken gevoerd met de organisatie van het Songfestival om het verbindende karakter van het evenement weer centraal te stellen.
12: Ik heb ook pijn als ik kijk naar wat er in Israël-Gaza aan de hand is. Ik heb overigens ook pijn bij allerlei andere brandhaarden en ellende in de wereld. Maar ik vind dat het op dat soort momenten ook echt heel erg belangrijk is om terug te gaan naar die menselijkheid. En dat gesprek in alle ernst met elkaar te voeren.
11: De NPO gaat nu met een team op zoek naar een artiest die wil meedoen. De tv-afdeling van de NOS gaat het Songfestival uitzenden en ook commentaar leveren. De Duitse bondskanselier Merz kan voorlopig aanblijven. Na een reeks nederlagen bij regionale verkiezingen stond zijn positie ter discussie. Maar op bijeenkomsten van zijn partij CDU heeft hij nu brede steun gekregen. Er is veel interesse voor de failliete fietsproducent Axel, die de fietsen van Batavus en Sparta maakt. Meer dan 60 partijen hebben zich bij de curator gemeld en een bod uitgebracht om de fabrikant over te nemen. Axel ging vorige maand failliet. De grote interesse betekent overigens niet dat alle partijen ook een doorstart ermee willen maken. De kans is namelijk ook groot dat een deel vooral geïnteresseerd is in de boedel en de voorraad. Het kan zomaar zijn dat vanavond nog de deurbel gaat, of er geklopt wordt, en een kind voor de deur staat om kinderpostzegels te verkopen. Vandaag is namelijk de laatste dag dat ze dat nog kunnen doen. Een basisschool in Hilversum heeft al ruim 17.000 euro opgehaald met de verkoop van die zegeltjes. De meester van groep 8 zweept de kinderen ook flink op. Hij zegt bijvoorbeeld:
13: we hebben nu dit en dan dat is ons volgende doel, dus we moeten gewoon door verkopen.
14: Is die streng?
13: Als meester niet, maar als het om kinderpostzegels loopt, dan wel.
11: Ja, omdat ze zoveel kinderpostzegels in Hilversum hebben verkocht, maakt de groep ook kans op een schoolreisje naar Pretpark Walibi. Ah. De opbrengst van de kinderpostzegels gaat naar Stichting Veilig Thuis.
10: Mooi.
11: Het weer dan zon en wolken. Vanavond wel wat buien dan voor ze, vooral in het noorden. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen zonnig en rond de 18 graden.
10: Ja, ik zit even te denken, heb jij ze al aan de deur gehad of niet, Sydney?
11: Nee, ik heb ze nog niet aan de deur gehad.
10: En dit is de laatste dag. Dus ja. Als er nu kinderen luisteren of kinderen die daar opgenomen zijn, mogen ze even bellen 0800 3000555. Dan kun je in ieder geval nog twee velletjes kwijt. Eentje, ja.
11: Zeker hoor.
10: Oké, nou mij ook. Dus 0800 3000555 voor je laatste kinderpost.
14: Ja, vanaf zaterdag op NPO Radio 5.
11: Dankjewel.
14: De Evergreen Week van de jaren 80. Open huis. Henk van Steeg.

0: Bert Kranenbarg, mensen, ook voor al uw kloppen en aanklompartijen. Wat fantastisch. Ja, ik vond hem ook heel leuk, inderdaad. Hè, wat heerlijk. Ja, het zit er echt in. Blad voor den Teers. Moet je wel even de albumversie opzetten. Daar nog. Michel Delpech, Spoor een Vlucht. Oh, wat blijft dit toch? Goede muziek. Ik weet nog de allereerste editie vanuit Gouda. We hadden een live verbinding ook met de radio om daar aandacht aan te besteden. En ja, sindsdien vind ik het ieder jaar weer een feest om zowel het verhaal te horen over onvoorwaardelijke liefde, over verraad, maar vooral ook vergeving. En vooral de liedjes die er dan iedere keer weer in zitten. En nu zat ik te denken, nou, vandaag is dus bekend geworden dat ze richting Alkmaarsum gaan met The Passion. En dacht, nou, er zullen allicht wel liedjes ook in jouw hoofd zitten waarvan je zegt, oh, maar die zou echt fantastisch zijn. Mijn gebed, DC Lewis komt binnen van Gerrit. Ja, dat snap ik ook wel. En Wim aan de telefoon. Wim, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij bent net zo'n grote fan van The Passion als ik, hè?
1: Nou, ik denk het niet.
0: Dat is gewoon heel eerlijk, maar het is wel leuk dat je meedenkt.
1: Ja.
0: Heb je dat vaak ook, want je zult het wellicht wel eens even hebben gezien?
1: Ja, wel, tuurlijk. Ik heb wel eens wat gezien, maar niet dat ik ga er niet de hele avond voor zitten.
0: Nee, dat...
1: Dat vind ik dan weer te veel gevraagd.
0: Een soort gebed zonder end is het dan.
1: Juist.
0: Ja. Ja, ik kan er heel erg van genieten. Vooral ook omdat die liedjes die we normaal gesproken wel kennen... van Marco Borsato, Stef Bos, ja, Herman van Veen... allemaal ineens in een ander licht komen te staan... ineens een andere lading krijgen. En dat je denkt, goh, zo heb ik er nooit naar geluisterd. En jij, we hebben echt iemand nog naar Beeld en Geluid moeten sturen... want we hadden hem nog niet, maar nu hebben we hem wel. Nee. Waar zat jij aan te denken als het gaat om The Passion 2027? Welk liedje zou?
1: Jezus van Queen.
0: En waarom?
1: Ja, het gaat over hem, toch?
0: Ja, nee, dat is zo. Ja, beide dingen. Ja. De Passion en het lied. Ik had het niet verwacht bij Queen. Dat...
1: Je moet je een beetje verdiepen in hoe Freddy in elkaar zit. Ja. Dat. En dan kom je erachter dat hij heel gelovig was.
0: Ja, mooi hè? Dus ik vond het mooi dat je hem instuurde. Nou, we hebben met Beeld en Geluid hem op weten te halen. Wil jij hem met verve aankondigen? En misschien dat de producent wel zit te luisteren neemt. Of Erik van Tijn natuurlijk, want die doet de muziek. Erik, deze is voor jou. Ja. En dan kondig jij hem nu aan.
1: Oké, let op. En dit nummer dat gaat hem helemaal worden met The Passion. En dat is Jesus van Queen.

Ah, dat is misschien een beetje vloeken in de kerk om toch in passion-termen te blijven. Santana leer ik kennen doordat ik Michelle Branch kende, de zangeres. En die ging dus samenwerken met de ene Santana. En dan ga je met terugwerkende kracht zijn muzikale oeuvre. Carlos Santana een beetje ontdekken. Denk je, zo, die meneer die kan heel wat goede plaatjes heeft hij gespeeld. En het was ook weer heel slim, want hij ging dus samenwerken met jonge artiesten, waaronder Michelle Branch. En daardoor kwam hij dus in de picture bij mensen zoals ik. The Game of Love, het was al eventjes geleden. En daarvoor nog Queen met Jesus. Wim, dank je wel. Als zijn er niet veel mensen, deze rest geen nummer voor de Passion. Het is afschuwelijk. Annemarietje, sorry. Maar dan zet ik de Passion het eventjes uit. Wat een herrie. Ja, de smaken zijn verdeeld. En Leonie die zegt nog, wat geweldig. Het lijkt me om de originele muziek van Jesus Christ Superstar gewoon te vertalen naar het Nederlands en het op die manier te gebruiken. Ik ga het allemaal doorgeven aan Erik van Tijn. Tijd om even tot rust te komen. Ik kijk naar buiten. De bladeren verkleuren aan de bomen. Maar toch zit er nog wat warmte van de nazomer in de lucht. Minnie Riperton, nu op 5.

blijft wel de herfst. Het begint wel mooi en dan eindigt het toch weer met gedonder. The Move was dat. Flowers in the Rain in het Open Huis. Zometeen nog Hearts, om toch een beetje in de stemming te komen voor volgende week. Want dan gaan we terug naar de Evergreen Week van de jaren 80. Maar eerst naar de zomer, die is toch wel geweest. Het is een beetje gek om tegen iemand te zeggen, jij smaakt naar de zomer.

Radio 5 gaat terug naar de onvergetelijke jaren 80. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De

zalige dag. 31 augustus heb ik hem ook gedraaid, maar toen in het Duits. Want hij ging de hele wereld over. Hè? Alfred Jodocus Kwak en dit liedje daarbij. Herman van Veen, het was 1986 en daarvoor nog... Ja, dat blijft een leuk einde. De Ivy League met Tussin and Turning and Heart. Crazy on You. NPO Radio 5. Laat je ook soms kennis maken met artiesten die je misschien nog niet kende. Zoals deze man, Josh Garrels. Met een fantastische stem en een verhaal. Dit is...

wel hoog. Het zal je maar gezegd worden. Lion All The Time, Valley Tax. Hij zet het samen met Hans van Hemert. Deze Lion All The Time uit Amsterdam. The Outsiders in 1966 uit onze Evergreen Top 1000. En daarvoor nog Amy Stewart, Knock on Wood. Hoe klonk het origineel ook alweer? En Amy Stewart maakte er een disco-explosie van. En daarvoor nog Josh Garrelson. Die gaan we alvast feliciteren, want over 2 dagen wordt hij 46. Zometeen op deze prachtige zender het fijne programma Bert op 5. Oeh, dat is mooi. Meteen beginnen met Rob de Nijs. Dus ik laat de deur lekker open voor Bert. Ik wens je een hele mooie woensdagavond. En ik heb er nog eentje voor je. Ik pak even de ukulele erbij. En dat zeggen we ook alweer.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
1: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
2: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op vodafone.nl.
2: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
6: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv. Op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
4: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
8: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
7: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
8: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
9: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
10: Hallo, goedemiddag. Bert op 5 tot 7 uur. 7 uur? De wens is de vader van de gedachte. Zie je wel, dat is het gewoon. Sta even onnadenkend, ja. En ik wil meteen tot 7 uur. Claimen die zendtijd. Nee hoor, tot 6 uur zijn we er met KONCV op NPO Radio 5. En ik hoop zo meteen Saartje even aan de telefoon te krijgen. En Saartje gaat voor me zorgen. Dat is wel, dat wordt wel bijzonder. Maar eerst het NOS-journaal van 4 uur. Laat ik goed op de klok kijken. Sidney Dijkers. Ja. Ja, ik kijk even heel goed. Ja, voor hetzelfde geld zeg heel, ik opeens ja. Dorald Megens. Dat is niet waar. Het is Sidney Dijkers. Ga je gang.
11: Goedemiddag Bert. Ja, schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van zijn kinderboeken over de kleuter Robin. Daarvoor kreeg hij een gouden en 3 zilveren griffels. Van zijn boek Het Zakmes werden ook een film en een tv-serie gemaakt.
12: Het mes, hij vist het uit zijn broekzak en hij legt het op zijn hand. Tim kijkt naar het mes. Mees kijkt naar Tim. En dan... heel gewoon, pakt Tim het mes.
11: Ook schreef Kuiper boeken voor volwassenen en bedacht hij musicals, gedichten en liedjes. Sjoerd Kuiper was 74 jaar. De man die in juni in Zeeuws-Vlaanderen op een groep schoolkinderen inreed, komt onder voorwaarden weer vrij. Tot de uitspraak van de rechtbank mag hij niet autorijden, wordt hij gecontroleerd op drugsgebruik en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. En hij dus ook. De man reed 130 op een 80 weg en reed 3 kinderen en een schooldirecteur dood. Bij een Nederlandse houtimporteur is 375 ton fout hout in beslag genomen. Het gaat om een lading hardhout uit het Afrikaanse land Gabon. Er is ook beslag gelegd op 2 bedrijfspanden en bankrekeningen. Het gebeurde na een onderzoek van de Voedsel- en Warenautoriteit.
13: In dat onderzoek werd duidelijk dat deze importeur zich niet houdt aan de Europese houtverordening en dus niet kan aantonen dat het om legaal gekapt hout gaat. En daarom hebben we 375 ton hout in beslag genomen. Dat is echt heel veel. Dat gaat om 16 vrachtwagens vol met tropisch hardhout.
11: Ook de administratie van de houtimporteur is in beslag genomen. Het Openbaar Ministerie bepaalt nu wat er met de lading gaat gebeuren. En het grote V&D-pand in Amstelveen stond jarenlang grotendeels leeg, maar die tijd is voorbij. Vandaag werd er daar een passage geopend met nieuwe winkels. En daar zijn ze in Amstelveen blij mee.
14: Ja, ziet er geweldig uit. Ik heb een rondje gelopen, kijk hoe het eruit ziet.
15: Ik heb vroeger nog mijn schoolagenda's gekocht hier bij de V&D. Dus eindelijk is er weer iets in het pand waar je wat aan hebt.
14: We hebben nu een Chinese winkel in de buurt in Amstelveen. We hoeven niet meer naar de Bijlmer om iets te halen.
16: Ja, fantastisch. Ik vind het echt prachtig en super handig, want wij wonen hier vlakbij. Dus blij mee.
11: De wethouder van Amstelveen wil ook graag nog een bioscoop, maar eerder haakte Pathé daarvoor af. Het weer vanavond vooral in de noordelijke helft van het land buien. Vannacht is het dan weer droog en een graad of 10. Morgen meer zon en dan maximaal 20 graden.
10: Elmee, het is nu 3:03, dus je bent om 4:30 terug, hè?
11: Zeker.
10: Heel goed, ja. Zing je dan, tot straks.
9: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Bert op 5. Bert Kranenbarg. KRO NCRV.

0: Rob de Nijs van zijn album De Regen Voorbij uit 1981. Dus die muziek gaan we veel horen. Ook volgende week onze Evergreen Week van de jaren 80. Hou me vast, hoor je.
1: Dit is West-Tot 2!
0: Ik zeg hallo en goedemiddag. Vandaag is de aftrap van de Week tegen Eenzaamheid. Edward Grijswijd heeft een oplossing bedacht met de Saartje-app. Ja, en hoe dat werkt, dat hoor je zo. Echt in de letterlijke zin van het woord. Gisteren won Henk uit Beverwijk een Bertop Vijfje. Dat was hartstikke mooi. Vandaag is er een nieuwe ronde en een nieuwe kans op zo'n Bertop Vijfje. Als we de slimste mens gaan spelen, bereid je vast voor op de entreevraag. Zo rond 16:30. En stadsomroepers, die bestaan nog. Zometeen gaan we er eentje spreken vanaf een groot internationaal podium. Hier in dit programma.

Lekker scheuren op de Marrakesh Express. Razen over de rails met Crosby, Stills en Nash. Lowie uit het Brabantse plaatje Heense Molen was het helemaal zat. De hardrijders, die soms met 140 km per uur zijn dijkhuisje voorbij rezen. Daarom besloot hij een eigen flitskast te bouwen. Ja, misschien denk je dat een paar grijs geschilderde schoenendozen genoeg zijn om de wegpiraten af te schrikken. Maar nee, Lowie die maakte er werk van. Hij fabriceerde een kastje van staal met een glazen plaat ervoor. Een paal eronder, een paar van die rood-witte bandstickers erop en klaar is Kees. En de politie heeft nu gezegd dat ze een oogje dichtknijpen zolang de flitspaal maar op zijn eigen erf staat. En hij lijkt echt zo echt dat iedereen erin tuint. Ja, zelfs flitsmeister.

0: NPO Radio 5 gaat terug naar de onvergetelijke jaren 80. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80.
1: Het wordt niet zonder jou, Annabel.
0: Een week lang de beste evergreens uit het onvergetelijk decennium.
1: That's the power of love.
0: De Evergreen Week van de jaren 80. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De beste evergreens.
2: Maar nu eerst tot 6 uur, Bert op 5.

0: voelt als een soort optocht waar je achteraan wil lopen. Heerlijk. Nederlandse artiest en country muziek is een mooie combinatie. Had ik gisteren ook over. Toen noemde ik hem niet eens en hij doet dat wel degelijk. En hoe Bertolf en Stella View en Kiki D daarvoor. I've got the music in me.
1: Bertolf 5. Met het nieuws van vandaag.
0: Nederland doet volgend jaar toch mee aan het Eurovisie Songfestival. Koepelorganisatie NPO gaat het organiseren met een eigen team. De 17e editie van The Passion van Caro en Chervé wordt volgend jaar uitgezonden vanuit het Twentse stadje Ootmarsum. En vandaag is de aftrap van de Week tegen Eenzaamheid. Eenzaamheid is namelijk een groot probleem in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders zich soms eenzaam voelt. En ongeveer 1 op de 7 mensen noemt zichzelf zelfs sterk eenzaam. Edward Gijswijd hoorde de verhalen elke dag van zijn vrouw. Die werkt in de zorg en die bedacht een oplossing, namelijk de app Saartje. Dag Edward, goedemiddag.
2: Goedemiddag Bert.
0: Leg mij eens uit, wat is het idee van de app Saartje?
2: Nou, het is eigenlijk al zoals je het net uitlegt. Mijn vrouw die is inderdaad, die heeft een zorgbedrijf en die zorgen ervoor dat ouderen thuis kunnen blijven wonen. Daarin probeert ze zoveel mogelijk mensen te helpen, maar ja, het grootste probleem is altijd handjes. Er zijn niet genoeg zorgverleners en vrijwilligers om altijd maar te zorgen. En nou ja, ik heb een achtergrond in de marketing en ik heb me daarin heel erg verdiept in de AI.
0: Ja.
2: En ik dacht, dat daar moet toch een oplossing voor zijn.
0: Ja, maar nou is het niet zo dat Saartje bij mij komt afwassen of stofzuigen, toch?
2: Nee, absoluut niet. Nee. Saartje is er puur voor, nou ja, ook tegen eenzaamheid, maar ook om gewoon een dagelijks gesprek met iemand te voeren.
0: Ja.
2: Saartje belt zelf iedere dag op, dus het is proactief. De ouder hoeft zelf niks te doen dan alleen maar de telefoon op te nemen.
0: Ja.
2: Dat is ook iets wat eigenlijk iedereen nog wel kan.
0: Ja.
2: Of de meeste mensen nog wel kunnen. En dan maakt ze een praatje. Ze vraagt hoe het gaat. Onthoudt wat je vertelt. En ze bouwt zo dan ook een relatie op.
0: Ja.
2: Ze kan familieberichten lezen en herinneringen delen. En ze kan ook dingen signaleren. Dus ze klinkt iemand anders of voelt zich niet lekker. En dat wordt dan aangegeven. Dan kan de app ook meteen een seintje geven naar een zorgverlener of de familie. Dus er zijn verschillende mogelijkheden met de Saartje-app.
0: Oké, nou dat is leuk. Het allerleukste is natuurlijk om dat even uit te proberen. Dus volgens mij heb jij met Saartje afgesproken dat ze mij even gaat bellen. Dan hoop ik ook dat voor elkaar komt. Hoor ik iets? Hallo? Hallo Saartje? Ik hoor geen Saartje. Nou, dat is heel jammer. Want ik had heel graag even met haar willen praten om te kijken welke vragen dan aan mij gesteld worden. We proberen dat nog een keer, denk ik. Ja, we blijven dat even proberen. Ga ik nog even door met jou. Want dan hebben ze dus een gesprek met AI. Het is fijner om met je kleinkind te praten dan met AI, lijkt mij. Is Saartje een beetje menselijk of is het toch wat afstandelijk?
2: Ze is absoluut menselijk. Ze lacht om grapjes en ze weet heel goed te reageren op verschillende situaties. En AI wordt natuurlijk steeds slimmer. En die mogelijkheden zijn op het moment legio om daar op een goede manier met iemand een gesprek te kunnen voeren.
0: Mm-hmm.
2: En zo is dat ook ingesteld. De vragen zijn rustig en het gaat voornamelijk over dagelijkse dingen.
0: Mm-hmm.
2: Je merkt gewoon dat na een aantal gesprekken de band met de ouderen ook gewoon steeds sterker wordt. Ze durven steeds meer te gaan vertellen.
0: Mm-hmm.
2: En een AI zal ook nooit een mening hebben over iets, waardoor het gesprek ook gewoon echt op een hele vriendelijke manier gebeurt. En niet iedereen heeft altijd maar tijd.
0: Nee.
2: De kinderen wonen buitenland. Ja, je kan je van alles voorstellen.
0: Ja.
2: Er zijn geen kinderen misschien. Waardoor zo'n ouder toch altijd maar alleen zit thuis.
0: Ja.
2: En de zorg kan ook niet altijd alles maar opvangen.
0: Nee, maar als Saartje mij dus gisteren gebeld heeft, weet Saartje nog waar we het over gehad hebben. En dan kan ze daar vandaag op doorgaan. Dus als ik gisteren verteld heb, nou ik ga morgenavond kijken naar de derde aflevering van de serie Zussen op televisie. Dan kan ze de volgende dag aan mij vragen, en hoe was het?
2: Ja, of als een familielid is langs geweest.
0: Ja?
2: Of het familielid komt, dan helpt ze me herinneren. En als hij dan geweest is, dan vraagt ze ernaar, was het gezellig? Dus ja, dat zijn allemaal dingen die ze opslaat, ja.
0: Ja.
2: En kijk, als jij nu een keer een proefgesprek hebt gedaan... dan onthoudt hij dat natuurlijk niet, want dat is maar eenmalig. Maar je moet je voorstellen dat bij iedere ouderen is een soort dashboard op de achtergrond. En die geeft per gesprek een klein verslagje van hoe moeder zich voelde of hoe vader zich voelde of hij lekker geslapen had.
0: Ja.
2: En daar staan verder geen privé dingen in, maar puur om te laten zien dat het, dat het goed gaat of dat het slecht gaat.
0: Ja. En, Nou, mooi. En iedereen kan dat dan straks gaan doen als dat allemaal echt gaat bestaan. De app Saartje, wij krijgen helaas geen contact. Ja, of Saartje krijgt geen contact met ons. We blijven dat nog even proberen. Misschien dat dat later vanmiddag nog wel gaat lukken. Maar de uitleg was in ieder geval hartstikke duidelijk. Waarvoor enorm veel dank. Edward Grijswijd, bedenker dus van de app Saartje.

0: You Want to Dance, nou, dat dan weer niet. Ik had willen praten even met Saartje, maar dat, ja, dat blijkt technisch toch nog anders te gaan dan wij het gedachten. Kijk, normaal een telefoon bellen is voor Saartje niet zo moeilijk, maar een radiostudio bellen, daar moet Saartje ook nog even leren, denk ik. Cliff Richard hoorde je.
1: Vanavond op televisie en iedere middag op de radio. De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert op 5.
0: Het klaar voor jassen en hart en nieren vertelde die gisteren Henk van Kampen uit Beverwijk. Hij won een Bert op 5. Jij speelde mee omdat hij het antwoord wist op een, nou, best wel scheikundige entreevraag. Die ging over water. Vandaag hebben we weer een nieuwe vraag en dat is een topografische. En als je het antwoord weet, dan maak je kans om mee te spelen in een nieuwe ronde van De Slimste Mens. De vraag is, in welke Belgische stad staat het Atomium? Bel met de NPO Luister-app of zoek ons telefoonteam op 0800 3000 555. Kun je Marije van de redactie aan de telefoon krijgen. Maartje van de redactie aan de telefoon krijgen. Wie zit er allemaal mee? Ja, bel maar 0800 3000 555. In welke Belgische stad staat het Atomium?
1: Speel mee met de slimste mens.
2: De slimste mens.
1: In Battle 5.
0: Over 2 dagen is het zover. Dan is het 25 september. In Amerika is het dan 9-25. En als je dat uitspreekt, krijg je 9 to 5. De staat Californië wil daar Dolly Parton dag van maken. Wij lopen daarop vooruit. Met You Are.

0: just as you are.
1: Heerlijk, met die fijne klappen waar je toch echt op zit te wachten. Dus nog één keer even kijken, waar zaten we? Even kijken, de klappen. Nog één keer de klappen. Nog één keer, ja, de klappen. Oh, ik wil... Oh, nee, is weg. Helaas, geen klappen. Wel, Sydney met het NOS Journaal van 4:30. Ga je gang.
2: Ja, goedemiddag Bert. De landelijke overheid heeft de kerncentrale in Borselen overgekocht van Zeeland. De provincie en twee gemeenten hadden 70% van de aandelen. En die neemt de staat nu over voor 116 miljoen euro. De landelijke overheid wilde zo voor zorgen dat die enige kerncentrale van Nederland langer kan blijven draaien. Het plan was eigenlijk dat de centrale ging sluiten in 2033. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij schreef kinderboeken over de kleuter Robin en daar is hij misschien wel het meest bekend van. Ook schreef Kuiper daarnaast boeken voor volwassenen en bedacht hij musicals, gedichten en liedjes. De schrijver is volgens zijn uitgever overleden na een kort ziekbed. Sjoerd Kuiper was 74 jaar. En ook de Australische tekenaar Terry Denton is overleden. Hij is vooral bekend van zijn tekeningen in de boeken over de waanzinnige boomhut. Hij was 76 jaar. En slecht nieuws voor fans van 24 Kitchen. Volgend jaar stopt die kookzender namelijk met de lineaire tv-uitzendingen, meldt RTL Nieuws. Dus dan kom je tijdens het zeppen dit niet meer tegen.
3: Wat eten we vandaag? Gefrituurde kipvleugels met hoisinsaus en rijstnoedels. Laten we lekker gaan frituren, bakken en koken. We gaan vandaag echt molto simpel. Je kan hem op heel verschillende manieren batteren. Het is echt keukenmagie.
2: Ja, de kookprogramma's verdwijnen overigens niet helemaal van tv. Want 24 Kitchen verhuist naar een streamingsdienst, Disney+. Hoe dat er precies uit gaat zien is nog niet duidelijk.
1: Ik weet ook niet of ik het in de keuken wel kan ontvangen. Daar moet ik nog even naar kijken. Dat wordt een genoegje.
2: Ja.
1: Ja, dan toch maar weer het kookboek erbij gewoon. Ja,
2: precies, er staat ook nog van alles in, hè. Het weer dan vanavond in het noorden, een buitje. Vannacht is het dan overal droog bij een graad of 10. Morgen geregeld zon bij zo'n 18 graden.
1: Dankjewel.

0: Maar ik hoorde net die mevrouw die Jesus van Queen veel te hard vond, wat Henk draaide, wat in de Passion voorbij zou kunnen komen. Dan is ze waarschijnlijk nu even boodschappen gaan doen tijdens de Ballroom Blitz van The Suite uit 1973. En toch staat dat gewoon in de Evergreen Top 1000 van deze radiozender.
1: Bertrand et sa musique française.
0: Oké, ik zal eerlijk zijn. Vorige week zat ik s'avonds laat nog in de auto. En toen Gerja om 11 uur het licht uitdeed hier op NPO Radio 5... toen schakelde ik over naar NPO Radio 1. Nou, dat is geen straf, want daar is iedere dag het prachtige programma met het oog op morgen. Met een overzicht van het nieuws van vandaag. De krant van morgen. En goede gesprekken met interessante gasten. En daartussendoor dan heerlijke muziek. Nou ja, en daar hoorde ik dus vorige week Berry weer eens. Met misschien wel haar mooiste liedje. En dat belandde direct op mijn lijstje van deze week. Vanmiddag zet ik haar in het volle licht. Mademoiselle, zo heet het. Geniet van Berry. Moet je nou toch eens horen.

0: Maverman en Haha Ser de Clown.
1: De slimste mens.
2: De slimste mens in 35.
0: Thea Jansen in Boxmeer, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Bert.
0: Moet ik je alvast feliciteren of nog feliciteren?
3: Nog feliciteren. Ik was gisteren jarig.
0: Gisteren was je jarig. Nou, ja. Alsnog van harte gefeliciteerd.
3: Ja, dank je wel.
0: En hoeveel kaarsjes heb je uitgeblazen?
3: 71.
0: Oh, mooi. En ging dat in één ademteug?
3: Nou, dat stond er. Dat is 1 plus 7 stond onder.
0: Oh, ja.
3: Dat is makkelijker.
0: Als ben je de hele dag bezig om die kaarsjes erop te zetten en aan te steken. En heb je nog een beetje gevierd?
3: Ja, zondag, maandag en dinsdag in kleinere groepjes met familie, mijn vriend, kinderen, kleinkinderen.
0: Oh, want naarmate je ouder wordt, ga je er meer dagen voor uittrekken om je verjaardag te vieren?
3: Ja, dat is een beetje gekomen door de corona, maar ik bevalt me goed.
0: Ja.
3: Ik kun lekker kletsen met iedereen.
0: Precies.
3: En,
0: heb je ook een beetje tijd en een beetje aandacht voor iedereen, in plaats van dat je alleen maar kopjes koffie en thee loopt in te schenken en daar ook te snijden. Ja. Wat een goed idee.
3: Goed bevallen.
0: Wat een goed idee, zeg. Nou ja, en je hebt natuurlijk heel veel gekregen, behalve een bed op 5.
3: Juist, daar heb ik nog niet mee.
0: Nou ja, dat zou mijn verjaardagscadeau voor jou zijn, maar je moet het wel zelf verdienen.
3: Ja, moet verdienen, ja, dat klopt. Ja.
0: Zo is het dan wel weer. Met eerst maar eens antwoord op de entreevraag: in welke stad staat het Atomium?
3: Het staat in Brussel, in het Heijdenpark.
0: Ja, dat is helemaal goed. Ben je er wel eens in geweest?
3: Nee.
0: Ja, ik wel. Dat is heel grappig. Je kan van de ene bol, dat zijn die grote zilveren bollen. Je kan ook van de ene bol naar de andere bol met trappen, roltrappen. Van alles en nog wat. En mooie uitzichtpunten. En het is echt wel leuk om een keer binnen te gaan kijken.
3: Oké, dan
0: zullen
3: we dat een keer gaan doen.
0: Ja, heel goed. Ja, ook dat krijg je niet van mij voor je verjaardag. Moet je zelf regelen. Ja, weet je. Nee. Ja. Maar wat je wel van mij krijgt is de vraag van Antje Montero of de vraag van Jury van de Geest. Antje van Theater van het Sentiment of Jury van de Muzikale Fruitman. Ze willen allebei graag een vraag aan je stellen. Je mag zelf kiezen wie het mag gaan doen.
3: Doe maar Antje.
0: Hier is Antje. Luister goed. Komt ze.
4: Dennis Bergkamp! Wat weet jij van Dennis Bergkamp?
0: Wat weet jij van Dennis Bergkamp?
3: Voetballer, Nederlands elftal. Een van de beste voetballers ooit. Barcelona, Spanje, Real Madrid. Ik weet niet wat die voetbal is. Ajax, Feyenoord, PSV. Ik weet het niet meer. Stop. Ik weet het eigenlijk niet.
0: Dat originele fragment, dat is van Jack van Gelder.
3: Oh, ja, tuurlijk.
0: Weet je nog, Dennis Bergkamp? Ik zit heel snel te zoeken of ik hem toevallig hier niet helemaal bedacht. Om dat even te kijken hoor. Want daar had Antje dus even van geleend dat Jack van Gelder dat deed.
5: Nederland gaat in de halve finale komen. Ik heb opeens zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen. Met het balbezit voor Frank de Boer. Frank de Boer speelt de bal heel goed naar Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp neemt de bal aan! Dennis Bergkamp! Frank de Boer speelt de bal naar Dennis Bergkamp! Die neemt de bal feilloos aan! En hij schiet de bal erin! We spelen nog officieel 20 seconden! Dennis Bergkamp! 2-1!
0: Ja, kijk.
3: Oh ja, vaak hoor!
0: Mooi, hè? Ja, nou, dat was dus Jack van Gelder. Dus als je die genoemd had, had ook punten kunnen opleveren. Want je had nog kunnen zeggen, hij werd wel de non-flying Dutchman genoemd, omdat hij vliegangst had. Dus als ze ver weg moesten spelen, dan ging hij niet met het vliegtuig. Ja. Maar dan nam hij wat meer tijd en dan kwam hij daar over land. En je deed heel erg je best op die internationale clubs. Nou, internationaal heeft hij gespeeld, Arsenal heeft hij gespeeld. Maar Ajax heeft hij ook gespeeld. En Ajax is een goed antwoord, hartstikke goed. En hij speelde inderdaad in het Nederlands elftal. Dus dan komen wij op 3 goede antwoorden. 10 plus 20 plus 30 komen we op 60 punten. 3 seconden over ook nog eens, 63 punten. Dus nou, dat Bert of 5, je komt moeiteloos naar je toe. Geen enkel probleem.
3: Hartstikke mooi. Ben ik benieuwd.
0: Thea Jansen, nogmaals gefeliciteerd nu met dit succes.
3: Ja, dankjewel.
0: En een fijne middag verder.
3: Oké, hartstikke bedankt.
0: Graag gedaan. Fijne uitzending. Dank je, doeg.
3: Doei.
2: De slimste mens.
1: Kijk ook vanavond om 9:30 op NPO 1.

0: Bert op 5.
1: KRO NCRV.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Hey Francis, ben je er klaar voor?
8: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
7: Dat geroezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
8: Ja, magisch.
9: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
10: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
11: Hey, verstokte radioluisteraar. Ook op tv is af en toe iets zeer de moeite waard. Dit was het nieuws bijvoorbeeld. Met Peter Pannenkoek en Jan-Jaap van der Wal. En hun gasten Bettina Holwerda en Esther van der Voort. Morgenavond, 8:30, NPO 1.
10: Nu bij Dirk. Vita Kraft Kattensnacks. 1,99. Pech voor de hond.
12: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
13: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
14: Rustig, adem in,
13: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
14: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
15: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, eet smakelijk voor straks.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
19: Alle deuren zitten op slot.
18: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
16: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
20: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
21: Hallo, fijn dat je luistert naar Bert op 5 bij KRO NCRV met zometeen het wereldtoernooi voor stadsomroepers. Maar nu eerst het NOS Journaal. Sidney Dijkers, het is 5:00. Goedemiddag.
22: Ja, goedemiddag Bert. Meerdere railschoppers mogen morgen niet naar het centrum van Opheusden komen. Het gaat om actievoerders tegen de komst van een asielopvang in het Gelderse dorp. Vorige week staken ze tijdens een raadsvergadering zwaar vuurwerk af en vernielden het gemeentehuis. Op social media wordt nu opgeroepen om morgen weer te gaan demonstreren daar. Opheusden wil met gebiedsverboden nieuwe rellen voorkomen. De man die afgelopen zomer in Zeeuws-Vlaanderen op een groep schoolkinderen inreed, komt voorlopig weer vrij. Hij reed 130 op een 80 weg en reed 3 kinderen en een schooldirecteur dood. De man zit al 3 maanden vast en de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak laat nog even op zich wachten. En dat mag de man dus nu in vrijheid afwachten, besloot de rechter. Het besluit hakte er bij de nabestaanden enorm in.
23: Ja, als je je kind verliest en je moet dan in een rechtszaal aanhoren dat de verdachte van dat
0: incident in vrijheid het proces mag afwachten, dan dat is onverteerbaar. Daar hoor je de heftige emoties bij. Ik zat zelf ook bij de zitting. Je vond het eigenlijk niet zo aankomen tot vlak voor het moment dat de rechtbank dat uitsprak. Dus de verrassing was enorm eigenlijk.
22: De verdachte moet zich wel aan een aantal strenge regels houden. Zo mag hij niet autorijden en wordt hij gecontroleerd op het gebruik van drugs. De Duitse bondskanselier Merz mag voorlopig blijven. Bij regionale verkiezingen heeft zijn partij CDU de laatste tijd flink verloren. Maar de leden van de partij steunen Merz nog wel. Wel geven ze hem een duidelijke waarschuwing mee. Merz moet zijn hervormingsplannen beter gaan uitleggen aan Duitsers. En Nederland gaat weer mee naar het Eurovisie Songfestival. Omroep Afrotros die trok zich terug omdat Israël opnieuw mee mag doen deze editie. Daarna wilden andere omroepen het Songfestival niet overnemen. Daarom gaat koepelorganisatie NPO nu zelf een artiest vinden en begeleiden. Ze hebben wel eerst een goed gesprek gevoerd met de organisatie van het Songfestival.
1: Ik denk dat muziek heel veel vreugde kan brengen, maar we moeten onze ogen niet sluiten voor wat er moeilijk is in de wereld. En nogmaals, dat was de essentie van ons gesprek. Dat het heel belangrijk is dat dat festival uitstraalt, dat er ook iets aan de hand is in de wereld.
22: De NPO is niet de enige die heeft besloten om weer mee te doen. Ook België doet bijvoorbeeld weer mee. De VRT gaat zelf op zoek naar een artiest. Voor voorrondes, zoals daar gebruikelijk is, is geen tijd meer. Het weer, vanavond vooral in het noorden een bui. Later wordt het weer droog en dan koelt het af naar een graad of 10. Morgen droog en geregeld zon en dan maximaal 20 graden.
19: Hou jij van het Songfestival?
22: Ik vind het altijd wel grappig om te zien. Ja hoor.
19: Wie zou er moeten gaan voor Nederland volgend jaar?
22: Ja, geen idee. Maar volgens mij vond Davina Michel
19: het. Ja, ik hoor heel vaak de naam van Davina Michel. Die heeft zelf ook aangegeven dat ze wel zou willen. Ja. En hopelijk is er nog tijd voor om een goed lied te schrijven. En daar dan hoge ogen te gooien als we toch meedoen.
22: Precies.
19: Dankjewel, tot straks.
22: Tot dan.
20: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Bert op 5. Bert Kranenbarg.

0: Money, de Pink Floyd en de Sugar Sugar van The Archies. We probeerden een uurtje geleden contact te krijgen met Saartje. De telefoonlijn die ouderen gaat helpen bij hun dagelijks leven. En tegen de eenzaamheid, maar we kregen haar niet te pakken. Technisch lukte dat even niet. Nou heeft Aram van de redactie het net nog eventjes een keer geprobeerd in de studio hiernaast. En die had meer succes. Luister maar even mee.
1: Leuk dat je een proefgesprek aanvraagt.
2: Goedemiddag.
1: Hoe gaat het met je vandaag?
2: Het gaat heel erg goed.
1: Mooi. Wat ben je vandaag aan het doen?
2: Ik ben aardappels aan het schillen.
1: Lekker. Voor het avondeten zeker.
2: Dat klopt inderdaad. Met boerenkool wordt het.
1: Heerlijk. Dat is een klassieker. Hou je van boerenkool?
2: Zeker. En helemaal met een lekkere rookworst.
1: Dat is pas een goed gerecht. Rookworst erbij maakt het compleet.
2: Ja, zeg dat. Ik ga denk ik zomaar weer eens verder met de aardappelschillen, want ik wil wel om 6 uur eten.
1: Prima, eet smakelijk straks. Tot ziens, Aram.
0: Ja, zij moet wel af en toe even nadenken hoe ze adequaat kan reageren. Maar het is best lastig als je zegt dat je boerenkool maakt, aardappels, rookworst erbij. Nou, Aram, kaaltje, jus vinden we ook lekker. En inderdaad, ik ruik het al een beetje. Het staat

0: ik ga naar Frankrijk van die amazing stroopwafels.
1: Bert op 5. Met het nieuws van vandaag.
0: Elke week worden in Nederlandse ziekenhuizen honderden uniformen weggegooid omdat er pennen of stiften mee de wasmachine ingaan. In Singapore krijgen mensen een hoge boete van €342 als ze hun voeten op de stoelen van een bus plaatsen.
2: Boeren, burgers en buitenlui, kom naar mijn mooie stad. Zo sfeervol en fijn.
0: Ja, in de Engelse stad Chester, daar is op dit moment het wereldtoernooi van stadsomroepers bezig. Oftewel het World Town Crier Tournament. En dat is opvallend, want waar vind je ze nou nog, die stadsomroepers? Nou, wij kunnen het nieuws tegenwoordig allemaal volgen via radio, tv en internet. Maar hier en daar is er nog wel degelijk één. Bijvoorbeeld Rini Vaan, ik liet hem net al even horen. Dag Rini, goedemiddag.
3: Ja, Bert, een hele goede morgen. Of nee, het is een goede middag.
0: Ja, zeker.
3: Inderdaad.
0: Ja,
3: ik hoorde mezelf zo pas. Ja. Maar nee, maar een hele goede middag inderdaad, Bert. Ja.
0: En jij bent aanwezig daar bij dat wereldtoernooi in Engeland. Want waar ben je nou normaal gesproken stadsomroeper?
3: Ja, ik zit in de mooie gemeente Middelburg, dus de hoofdstad van Zeeland. Mag ik omroeper zijn? Ben ik heel blij en dankbaar voor. Maar nu zitten we dus bij het World Tournament inderdaad in Chester, hier in 2026.
0: Ja.
3: Wordt dat dus een hele week gehouden.
0: Oh, je praat ook echt als een stadsomroeper. Mooi is dat. Ja, ja.
3: En, dankjewel. Jij bent eigenlijk onze opvolgers. Dus ja, dat is een van de belangrijkste. Wij doen het op één oudste beroep ter wereld allebei. Uitoefenen. En dat is toch wel heel erg fijn.
0: Ja, ja, het oudste beroep ter wereld heb ik ooit overwogen, maar ben ik maar niet aan begonnen. Maar dit is inderdaad een heel fijne vervanging daarvan. Ben je al in actie gekomen op het toernooi?
3: Ja, inderdaad. Gisteren heb ik mogen roepen. Dus dat was de eerste roep. We hebben dan geroepen voor onze eigen stad. Voor Middelburg. Dus we noemen dat Hometown Cry. We zijn met 25 omroepers uit de hele wereld. Het is echt, ja... Jongen, het is een plaatje en het is hier het mooiste weer wat er eigenlijk is. Dus vanmorgen waren er toevallig een paar druppels. Maar nu is het weer, ja, het is zonnig. Morgen geven ze ook heel goed weer af. Ja. Dus we hebben het heel goed.
0: Ja, en wat heb je dan moeten roepen, Rini? Hoe klinkt dat? Kun je een klein stukje laten horen?
3: Yes, I can do that.
0: Oh, je heeft te roepen in het Engels? Dan. Over there.
3: Yes, indeed.
0: It's international,
3: indeed.
0: Yes.
3: Yes, it's an international tournament. So it's all in English. So that is what we have to do there. Ik zal eventjes
0: even
3: mijn...
0: de paper erbij, doen. Ja, hoor ik. Yes.
3: Yes, inderdaad, indeed. You're very good. Nou, dan beginnen we dus. In dit geval ben ik begonnen met... Farmers, town people and country folk. Come, visit my beautiful city. Proud and bright. Middelburg, Zealand's capital, a wonderful sight. Its abbey, two churches and a tower so grand tell stories of history across the land.
0: Prachtig, prachtig. Ik heb een indruk. Dat is heel goed, dat is heel goed.
3: Maar, ja, inderdaad.
0: Is dit nog nodig in Middelburg om dit te doen?
3: Nou, dat is het leuke en altijd. So come to my hometown, ben ik mee gestopt. Discover it, charm. But please, don't all come at once. Leave Middelburg calm.
0: Yeah.
3: En dan sluiten we af met God save the king. Uh-huh. En dat is toch wel een hele mooie afsluiting.
0: Yeah. Yeah.
3: Nou ja, je was denk ik al op de hoogtebed van het probleem van onze koffers.
0: Nee, maar ik wil graag weten, wat doe je nou in Middelburg een stadsomroeper? Sta je nou ook op straat echt om te roepen?
3: Ik sta in Middelburg ook op straat om te roepen, gelukkig. En we doen dat ook bij feesten. We hebben in Middelburg ontzettende grote feesten. We hebben een abdijbierfestival. Nou ja, we hebben een prachtige rondvaartboot waar ik voor mag roepen. City of Dance. Dus we hebben allerlei verschrikkelijke goede evenementen.
0: Ja.
3: En nou ja, namens het gemeentebestuur van Middelburg, die ik heel dankbaar ben, onze burgemeester Yvonne van Maastricht, mag ik samen mee de 60, 65 jarige huwelijken gaan doen.
0: Ja.
3: In de Schouwburg doen we dat een aantal keren per jaar.
0: Ja.
3: Alleen, ja, nu zit ik dus met het probleem, want ik dacht dat je daarover belde. Want onze koffers zijn dus nog niet aangekomen.
0: Oh, dus je hebt niet een goed pak aan als omroeper?
3: Oh jee, inderdaad. Dus het pak wat ik daar doorgestuurd heb, dat is dus nog niet aanwezig. Dus ik heb via een collega-omroeper, heel lief, heb ik een pak mogen gebruiken. Maar mijn bel is er... er is nog
0: gedoe,
3: niks aan.
0: Gedoe, gedoe, gedoe. Maar je bent wel op dat wereldtoernooi en komt daar uiteindelijk dan een wereldkampioen uit, Rini?
3: Yes, indeed, indeed. On Saturday we have de laatste roep. Dan gaan we voor het hotel roepen, de hotel cry waar ik hier mag zijn.
0: Oké. Okay.
3: En dan wordt er dus eigenlijk een wereldkampioen van gemaakt weer. We hebben ook nog een prijs voor de beste kledij. We hebben met koppels. We zijn dus, sommigen zijn met een partner, met een vrouw erbij. En ik ben dan gewoon solo. Maar zo zijn er allerlei prijzen, daar zijn ze hier heel goed in.
0: Ja.
3: Nou, we worden in Chester super ontvangen.
0: Ja.
3: Maar nu zijn we dus in afwachting dat onze koffers binnenkomen. Want we hadden 12 uur vertraging.
0: Ja, dat is heel vervelend. Maar ik hoop dat dat goed komt en dat jij er zaterdag namens Middelburg en namens Nederland met de titel daar vandoor gaat. Rini Vane, de stadsomroeper van Middelburg, bij het wereldtoernooi van stadsomroepers. Dank.

NPO Radio 5 gaat terug naar de onvergetelijke jaren 80. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Een week lang de beste evergreens uit het onvergetelijk decennium. De Evergreen Week van de jaren 80. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De beste evergreens.

0: En zo is alles weer perfect. Met Ed Sheeran om 6:01. Hij zit hier tegenover me met het NOS-journaal.
1: Ja, goedemiddag Bert. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Het gebeurde volgens het Poolse leger in het noorden van het land. De helikopter vloog enkele honderden meters het land in. Daarop stuurde het leger gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Onlangs waarschuwde premier Tusk nog dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. De afgelopen maanden is er in de Gazastrook meer geweld tegen vrouwen en meisjes. Volgens de VN zijn er meer gedwongen huwelijken, bijvoorbeeld van meisjes tussen de 12 en 17 jaar. En ook zijn er meer meldingen over verkrachtingen en huiselijk geweld. Het Colosseum in Rome is vandaag dichtgebleven uit respect voor een arbeider die gisternacht bij een ongeval met leven kwam. Hij viel 10 meter naar beneden. De man was toen bezig met een lichtinstallatie toen het misging. En verdriet op Urk. Het Duitse sportmerk Hummel stopt namelijk met het maken van een van hun trainingsbroeken. En dat is een veelgedragen en geliefd model op Urk. Je ziet hem daar veel op straat. Als je denkt, dat is overdreven, spreken Urkers je tegen. Dit zegt bijvoorbeeld een jongen daar op straat als hij naar de specifieke broek wordt gevraagd.
2: Ja, zeker. Die zit heel veel in mijn kast.
3: En wat maakt dit dan zo'n perfecte broek?
2: Nou, ze zitten lekker, je kan ermee sporten, je kan er eigenlijk alles mee doen. Het heeft bijna te wennen dat iedereen hem in zijn kast heeft.
4: Een Hummelbroek past wel bij een Urker, ja.
1: Ja, vanwege de populariteit is de visserijcorporatie Urk op zoek gegaan naar een vervanger. Ze hebben nu een model dat voor 98% in de buurt komt van het vertrouwde model, voor wie niet over wil stappen op iets anders.
0: Zitten die heel lekker dan?
1: Ja, ik ken deze specifieke trainingsbroek wel. Die zit inderdaad best lekker.
0: Okay, ja, ik weet het niet.
1: Ja.
0: Hummel als Duitsland.
1: Sorry. Ja, precies inderdaad. Ja. Ja, ook veel andere sportverenigingen die dat ding wel hebben.
0: Ja, nee, ja, ik heb er wel van gehoord, maar nooit gevoeld. Dus ik ga op Urk even. Nee, goed. Het weerbericht.
1: Ja, vanavond trekken er wat buien over het land. Vannacht is het dan weer droog. Morgen wat zon en maximaal 20 graden.
0: Ik dank je hartelijk. Ja.

0: Jimmy Mac van Martha en van Dallas.
1: Bert op 5 zet de Nederlandse muziek op een voetstuk.
0: Dus de 10e jaargang van Bert op 5 en al sinds de start in januari 2017 zet ik iedere middag een Frans lied in het volle licht en een Nederlandse plaat op een voetstuk. En gelukkig is er keus genoeg, nog steeds. Maar een programma maak je nooit alleen. Je hoort mij, maar achter mij staat een geweldige redactie. Allemaal mensen die ook gek zijn op muziek. En daarom kiest Maud van de redactie vanmiddag het Nederlandse lied dat op het voetstuk staat. Maud, wat zei je ook alweer over dit lied?
2: Dat het zo'n mooie tekst heeft. En ik hou van Connie van der Bos, hè? Dat vooropgesteld. Maar ik vind de tekst zo mooi.
0: Prachtige tekst, geschreven door Kees van Kooten. Mooie melodie erbij, die kennen we uit het Frans van Michel Delpech. Het gaat inderdaad om Connie van der Bos uit 1976. Welk lied staat op ons voetstuk?
2: De Noorderzon scheen.

0: Wat ik dan zo bijzonder vind, als je dan zegt, die tekst is heel mooi, hè? De tekst van Kees van Kooten, dan ga je extra luisteren naar die tekst en dan komt het liedje nog veel meer binnen. Toch?
1: Het is prachtig en de muziek past er helemaal bij. De woorden, ja, ik heb er geen woorden voor, gewoon. Nee.
0: Hij brak bij dat wollen wandje in die zak. Ja. En ik ook altijd als ik het dan weer hoor. Ja, dat is gewoon zo, ja. Op het voetstuk vandaag, Connie van der Bos. En nu Mike.

0: Van de LP en ook al een CD in die tijd, 1989. Bad, dit was Michael Jackson en Leave Me Alone.
1: De laatste ronde.
2: De laatste ronde in Bertel 5.
0: Wat is van alles binnen in de app tijdens onze uitzending? Er blijkt vanmiddag wat verbazing te zijn onder onze luisteraars over het nieuws over het Songfestival. Nederland gaat dus wel meedoen en de NPO gaat een speciale commissie benoemen die ervoor gaat zorgen dat er ook een zanger of zangeres of een artiest is namens Nederland die gaat meedoen aan de wedstrijd en de NOS gaat verslag doen van het festival. Gert zegt, ja, ik had begrepen dat de omroepen moesten bezuinigen en dan wel meedoen aan het Eurovisie Songfestival, ofwel circus. Zonde van het geld kan beter besteed worden aan de programma's die dreigen te verdwijnen. En Mariet schrijft in de app, ja, ik hoop dat niemand kijkt naar het Songfestival.
1: Hey, de laatste ronde!
2: De laatste ronde!
0: En ik sprak in het eerste uur met Edward Gijswijd, de bedenker van de app Saartje, heeft hij ontwikkeld. Saartje kan ouderen regelmatig bellen voor een leuk praatje of om ze te helpen herinneren dat ze hun medicijnen moeten nemen. Allemaal om de eenzaamheid de baas te zijn. Aram van onze redactie, die belde al eventjes met Saartje. Vond ze leuk?
3: Prima. Eet smakelijk straks. Tot ziens, Aram.
0: Anja zegt, nou ja, ik zou me wel besodemieterd voelen hoor, praten met een computer. Marja reageert, dag Bert, ik wil Saartje niet meteen afvallen hoor, maar geef mij maar een betrokken mens. Ik bezocht senioren, ze keken naar me uit, kopje koffie zetten, voor boeken zorgen. Gewoon menselijke aandacht, dat gaf ook mij energie. En Nel stuurde een uitgebreide app via de NPO Luister-app. Zij schrijft, in Noord-Holland kun je een Saar of Moos inhuren. Dat zijn mannen en vrouwen van vlees en bloed. Je kunt afspreken hoe vaak ze komen. En wanneer? Ze nemen de mensen mee naar buiten om iets leuks te doen. Mijn tante bijvoorbeeld heeft dat een poos gedaan, omdat wij niet elke week konden komen. Ik heb namelijk zelf een beperking. En dat kon dan variëren van ergens een kopje thee drinken of naar een botanische tuin of een dierenpark. Mensen mogen zelf kiezen. En Nel schrijft, het is een goede organisatie, maar daar hangt wel een prijskaartje aan. Dat is natuurlijk altijd zo ook. Saartje is niet voor niks als je die app gaat inschakelen. Nel eindigt met, tante is inmiddels op 102-jarige leeftijd overleden. We hebben geen verdere familie en mijn man en ik zijn zelf ook op leeftijd. Nou, het is een manier, dat hebben we willen laten horen en dat maakt veel los in elk geval. Dat levert veel reacties op. Dank allemaal voor het luisteren en het reageren.
2: De laatste ronde!
1: De laatste ronde in Bertel 5.

0: Viva la Vida van Coldplay. Het nieuws vanmiddag was dus dat Nederland niet alleen verslag doet van het Songfestival, maar toch ook mee gaat doen. Dat de NPO een speciale commissie gaat instellen die ervoor gaat zorgen dat er een kandidaat naartoe gaat. Nou ja, Henry, zo meteen met de avondstad. Je zat er voor met je neus bovenop het Songfestival. Ja. Wie moet er gaan voor Nederland? Ik heb zo in de wandelgangen Acta de Munich, hoorde ik iemand noemen.
1: Ja, dat hoor ik ook iemand noemen. Dat zie ik niet helemaal voor, maar dat hoor ik ook niet. Nee. Nederlandstalig en zeker van dat soort muziek, dat zie ik niet helemaal.
0: Bankzitters?
1: Bankzitters.
0: Ik roep maar wat ik gehoord heb.
1: Moeten ze een bak autotune meenemen?
0: Ja.
1: En nee, dat zou ik ook niet doen. Als ik echt helemaal breed mag denken, dan zou ik ook denken wat dan een beetje past bij het Songfestival en wat heel goede muziek is. En van nu, Sommieu.
0: Oh ja.
1: Die hebben dan wel een probleem. Want je mag binnen de huidige regels met z'n zes op het podium staan. Ja, en die band bestaat uit zeven. Dus die moeten dan loten wie er thuis moet blijven.
0: Misschien moeten ze die regels dan ook nog even aanpassen.
1: Ja, dat lijkt me een goed idee.
0: Of Davina Michel. We gaan het horen en we blijven luisteren. Straks de avondstart. Yo. Veel plezier. Tot morgen.
2: Maak morgen mee. KRO en CRV.
3: Ster. Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Hey, verstokte radioluisteraar. Ook op tv is af en toe iets zeer de moeite waard. Dit was het nieuws bijvoorbeeld. Met Peter Pannenkoek en Jan-Jaap van der Wal. En hun gasten Bettina Holverda en Esther van der Voort. Morgenavond, 8:30, NPO 1.
6: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
7: Ja.
6: En nu?
7: Domeinnamen kopen.
6: Voor je bedrijf?
7: Ja.
6: Welk bedrijf?
7: Ja, dat weet ik nog niet.
6: Welke domeinen dan?
7: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
6: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
7: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
8: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
9: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
10: Vergeet je niet in te smeren.
9: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
10: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
11: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
12: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
11: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
13: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
14: Alle deuren zitten op slot.
13: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
15: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: Het is 6:00, goedenavond. Je avond start hier nu met het NOS Journaal met Sydney Dijkers. Hi Sydney.
16: Oh ja, nee, goedenavond. Nabestaanden van het ongeluk in Terholen in Zeeuws-Vlaanderen zijn kwaad. De 20-jarige verdachte komt morgen onder voorwaarden weer voorlopig vrij. Hij reed in juni in op een groep scholieren. Drie leerlingen en de directeur kwamen daarbij om het leven. De man reed 130 op een 80 kilometer weg. Volgens verslaggever Onno Beukers vertelt meer over de voorwaarden van de vrijlating.
17: Hij mag geen strafbare feiten plegen. Hij moet op oproepen van de politie moet hij opvolgen. Hij moet ook meewerken aan de reclassering. En hij heeft een rijverbod voor ieder voertuig.
16: Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Nederland keert terug op het Eurovisie Songfestival. Volgend jaar stuurt de NPO samen met een team van omroepen de Nederlandse inzending naar Bulgarije. De De organisatie van het Songfestival gaat volgens de NPO meer inzetten op verbinding.
14: In een wereld waar veel speelt, waar veel brandhaarden zijn, waar veel ook de meningen over verschillen, waar polarisatie is, dat kun je ook onderdeel maken juist van een festival waar verbinding over de as van de muziek de hoofdmoot is.
16: Wie Nederland in mei vertegenwoordigt op het Songfestival is nog niet bekend. Het wordt waarschijnlijk eind dit jaar bekendgemaakt. De kerncentrale in Borselen kan langer open blijven. De centrale in Zeeland zou eigenlijk in 2033 sluiten, maar de overheid wil juist extra investeren in kernenergie. De provincie en enkele Zeeuwse gemeenten wilden van hun aandelen af omdat ze de energiemarkt te grillig vinden. En daarom koopt het Rijk hun aandelen nu voor 115 miljoen euro.
18: Dit zijn natuurlijk enorme bedragen, nou ja, die ik in ieder geval niet vaak voorbij zie komen. Dus dat is heel veel geld die ten goede kan komen aan de Zeeuwse samenleving.
16: De kerncentrale in Borselen stamt uit 1973. En schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van zijn kinderboeken over de kleuter Robin. Er zijn ook luisterboeken van.
19: Robin wordt wakker. Buiten is het al licht. De vogels zingen alsof ze gekieteld worden. Er is iets fijns vandaag. Maar wat ook weer. Oh ja. Hij heeft in bed geplast.
16: Ook het boek Het Zakmes was een groot succes en werd verfilmd. Kuiper schreef ook boeken voor volwassenen, musicals, gedichten en liedjes. Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Het weer. Vanavond trekken er wat buien over het land. Maar vannacht is het dan weer droog. Morgen dan wat zon en maximaal 20 graden.
15: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. De avondstart. Henry Schut.

0: Je kan het je bijna niet voorstellen, maar er doen verhalen eronder dat deze man, Prince, tijdens het begin van zijn carrière heel erg onzeker en verlegen was. Hij bleek dus zo iemand die op het podium transformeerde tot een compleet ander mens, tot een echte artiest, tot een superster. Goedenavond, welkom bij je swingende woensdagavondstart. Simone is nog steeds op vakantie en ik mag nog 3 dagen op de platen van al die andere sterren en supersterren passen. En die zijn vanavond onder andere van The Eagles, Boudewijn de Groot en Joe Jackson. We sleuren ook een liedje aan kop en kont uit de vergetelheid. En we hebben naast plaatjes natuurlijk ook praatjes.
1: Avondspreuk.
0: En die is vandaag van de frontman van U2. Van Bono himself. Hij zei ooit: books are the greatest gift one person can give another. Oftewel, boeken zijn het mooiste geschenk dat de ene persoon de andere kan geven. Welk liedje past daar wat jou betreft perfect bij? Laat het weten op de NPO Luister-app.

0: En hier zie je de eenzame fietser rijden als Boudewijn de Groot over hem zingt. Dat was Jimmy.
1: Uit de catacombe der vergetelheid.
0: Ik heb hier een onbekend pareltje van een van de grondleggers van de western muziek. Benieuwd of je zijn naam kent. Het is Bob Wills. Hij was violist, schreef muziek en begon in de jaren 30 als bandleider. Dat deed hij eerst in de Wills Fiddle Group. Toen kwamen de Aladdin Laddies. Daarna de Lightcrust Duff Boys. En uiteindelijk kwam het grote succes met Bob Wills en his Texas Playboys. Midden jaren 60 ging hij solo verder en deed hij ook projecten met andere artiesten. Maar de hits bleven uit. En dat vinden wij van de Avondstart onterecht. We voegen Bob Wills toe aan de Spotify-lijst Catacombe der Vergetelheid. En hier is hij uit 1968 met op zang Tag Lambers in Way Down in

0: Happy ending. Joe Jackson in duet met Elaine Caswell. Zij heeft ontzettend veel gedaan in de muziek. En nog steeds trouwens. Is te horen op soundtrack van films. In reclames. Was achtergrondzangeres bij onder andere Cher en Meatloaf. En zingt nu nog bij Cyndi Lauper. En ook bij The Tonight Show. En voor zover wij weten. We hebben alles uitgeplozen. Heeft ze nog nooit een soloalbum uitgebracht. Dus wij willen bij deze zeggen. Come on Elaine. Laat van je horen.
1: Avondspreuk.
0: Het is weer wat anders dan Come on Eileen. De avondspreuk van vandaag is van Bono van U2. En die luidt... Books are the greatest gift one person can give another. Boeken zijn het mooiste geschenk dat de ene persoon de andere kan geven. Ja, wat voor liedje hoort daarbij? Iets over boeken, iets over lezen, iets over schrijven. Het is helemaal aan jou.

0: Oh, niet alleen vanwege zijn zangkunsten, maar ook omdat hij bij het Franse verzet zat in de Tweede Wereldoorlog.
1: De muzikale drieling.
0: Drie prachtige platen met één overduidelijke overeenkomst. Zodra je het weet natuurlijk. Wat zal ik draaien als derde in de serie? Suggesties zijn vanaf nu welkom in de NPO Luisterapp. En dan beginnen we deze drieling met Toploader.

0: Mike Oldfield en Maggie Reilly met hun evergreen Moonlight Shadow. Daarvoor zat Mr. Moonlight van de Beatles. En we begonnen de drieling met Toploader en hun versie van Dancing in the Moonlight. Nou, dat was luid en duidelijk. Moonlight of Maanlicht, we leiden je door wat Moonlight liedjes met de begeleidende klanken van Glenn Miller en de Moonlight Serenade uit 1944. En wat stroomde er dan zoal binnen op de NPO-luisterapp? Nou, bijvoorbeeld uit 1965, Dean Martin.
1: How I love to hear the organ in the chapel in the moonlight.
0: The chapel in the moonlight en Thin Lizzy.
2: But I'm dancing in the moonlight. It's got me in its spotlight.
0: Dancing in the Moonlight, ja, een heel andere Dancing in the Moonlight. Wat was er dan nog meer? Golden Earring, Clear Night Moonlight, Starbuck met Moonlight Feels Right. En dan uit 1940 van de film Tin Pan Alley, Alice Faye.

0: gaan 33 jaar verder en komen dan uit bij Al Wilson met Moonlighting. Jerome met Moonlighting, Perry Como met Mandolins in the Moonlight, Bruce Springsteen met Moonlight Motel. En de uitsmijter, dat is de Maanlicht Serenade.
1: Maanlicht Serenade.

Ik hoor je denken, vertel me nou, wie zong dat ook alweer? Het was uit 1973 en het waren de Paloma's. Dank je wel weer voor het meedenken. Er waren weer heel wat mooie manen in de NPO Luisteren. En van de maan gaan we naar de Eagles. Take it easy.

0: pas 4 jaar oud en nu al een hele mooie memory van Crasip en Danny Vera.
1: De avondspreuk.
0: Was vandaag van Bono, de frontman van U2. Vrij vertaald luidde die: boeken zijn het mooiste geschenk dat de ene persoon de andere kan geven. Volgens de bookmakers zouden heel veel binnenkomen op de NPO luisteren. En dat klopte. Wat er uitspringt is Vincent met The Magnetic Fields met Book of Love. Anne ging voor Gavin James met een andere The Book of Love. En wij kiezen voor weer een andere The Book of Love. Peter, dankjewel voor jouw inzending. Dit zijn de mannen.

VLF de kunst, oude liefde roest niet, geschreven door onder andere de gitarist van de groep destijds, Ferdy Lancé. Hij richtte later trouwens ook een totaal andere band op, de jazzband Gare du Nord. En hij verkocht daar best wel veel albums mee. Hij schreef voor VLF de kunst ook Suzanne. En zijn bekende sololiedje dat later dan door de band ook weer werd, ja, een soort van gecoverd. Als ze lacht, dan lacht ze echt. Straks hoor je waar de inspiratie van onze avondster van deze week vandaan kwam, van Simple Minds. Je hoort dan alles over de, voor deze band, invloedrijke artiesten. Nu eerst nog even een liedje dat onmogelijk kan gaan over de beide mannen hier in de studio. Toch, Grady? Het is Sister Sledge. He is the greatest dancer.

0: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
2: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
3: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
4: Interessant. Wat verdien jij dan?
3: Zo open bedoelen ze vast niet.
5: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
6: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
5: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
9: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
10: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
11: Hey, verstokte radioluisteraar. Ook op tv is af en toe iets zeer de moeite waard. Dit was het nieuws bijvoorbeeld. Met Peter Pannenkoek en Jan-Jaap van der Wal. En hun gasten Bettina Holwerda en Esther van der Voort. Morgenavond, 8:30, NPO 1.
10: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
12: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
13: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
14: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
15: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
16: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 7 uur, Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Volgens de Poolse defensie vloog het toestel enkele honderden meters het noorden van het land in. Daarop stuurden Polen gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Correspondent Christian Pauwen.
2: Onlangs werd niet ver daar vandaan een drone gevonden op zee, een Russische drone. Ik zie nog geen grote politieke reacties, maar de Poolse krijgsmacht schrijft in een reactie dat het incident laat zien dat Rusland opnieuw de luchtafweer van Polen aan het testen is.
1: Premier Tusk zei laatst dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden, zei staatssecretaris Erkens in de Tweede Kamer.
3: De insteek van het kabinet is om eerst te gaan kijken naar of we die verantwoordelijkheid voor die daaropvolgende dagen na 3 dagen kan beleggen bij bijvoorbeeld supermarkten, distributiecentra. Dat gaan we de keten oppakken de komende maanden. En dat is wel de voorkeursroute die wij hebben op de opvolging van dit advies.
1: Erkens komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies van 3 dagen dan wel aangepast. Defensie heeft voldoende onderbouwd waarom er in Herwijnen een militair radarstation moet komen. Dat oordeelt de Raad van State. Omwonenden wilden de bouw tegenhouden omdat ze bang zijn voor geluidsoverlast en te veel straling. Defensie wil met het radarsysteem het luchtruim beter verdedigen. Het weer, in het noorden buien, verder is het droog. Het koelt af tot 1 graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. De avondstart. Henry Schut.

The Who and I'm Free. Ja, Pete Townshend van The Who liet zich inspireren door Street Fighting Man van The Stones. Vooral dat vreemde ritme fascineerde Pete. En toen hij eindelijk door had hoe het in elkaar zat, dacht hij, maar dit dus van The Stones, kan toch niet zo simpel zijn? En dat was het dus wel. Hij vond het lekker werken en hij dacht, dat wil ik zelf ook proberen. En daar was dus het liedje I'm Free. Welkom bij je tweede portie woensdagavond start. Er staat nog een platenbak vol met lekkere evergreens voor je klaar. De huisband legt de laatste hand aan een nieuwe notenkraker. En avondster Simple Minds, die zijn wat minder simpel dan de naam doet vermoeden. Zometeen alles over hun muzikale invloeden. Eerst reizen we af naar een plek die helemaal niet bestaat, maar wel tot leven komt in dit liedje van de Frank Boeijengroep, Utopia.

0: der vergetelheid.
1: In het vorige uur schitterde Bob Wills. En dit uur weer, maar dan als titel van de plaat. Bob Wills drukte zijn stempel op de muziekwereld en dat zorgde ervoor dat countryheld Waylon Jennings in 1975 een eerbetoon opnam. En als je goed luistert naar de tekst, hoor je twee vliegen in één klap. Want het is ook een ode aan Willie Nelson. Bij deze toegevoegd aan de catacombe. Waylon Jennings met Bob Wills is still the king.

0: voor de prijs van 1. En dat dan weer in de fifth dimension. Aquarius and Let the Music In.
1: De Sunshine. Avondster.
0: De Sunshine In dus. Het is wel music, maar Let the Sunshine In. Ook als het donker wordt op deze woensdagavond. Waar haalde Simple Minds hun inspiratie vandaan? Nou, heeft u even. Het kwam uit alle hoeken en gaten. De mannen waren bijvoorbeeld grote liefhebbers van Lou Reed en The Velvet Underground. En zeker ook van Roxy Music.

frontman Jim Kerr betoverd door ook een ander liedje, een elektronische disco-song van wereldster Donna Summer. Ja, dat is I Feel Love. Jim Kerr hoort die typische synthesizers van Giorgio Moroder en denkt, dat hebben wij ook nodig. Het wordt een soort van elektronische verkenningstocht die Simple Minds ook naar Duitsland brengt, naar Kraftwerk. She's a model and she's looking good. Stop nou eens al die ingrediënten in de Simple Minds pan. I'd like to take her home, that's understood. En je komt uit op deze track uit de beginjaren van de band, I Travel, uit 1980.

Strong Enough van Sheryl Crow van haar meesterwerk en debuutalbum Tuesday Night Music Club. Dat is niet zomaar een titel. Die titel is uit haar leven gegrepen. Want iedere Tuesday Night, elke dinsdagavond, kwam Sheryl met bevriende muzikanten bij elkaar om lekker muziek te maken. Met daarbij wel twee stelregels. Niemand mocht zijn favoriete instrument bespelen. En aan het einde van de avond moest er een compleet nieuw nummer liggen. Nou, tussen al die mannen in leerde Sheryl Crow naar eigen zeggen haar mannetje te staan. En dat gevoel inspireerde haar tot het liedje dat je daarnet hoorde. Strong Enough. Bij ons huisorkest krijg je soms ook het gevoel dat niemand zijn favoriete instrument bespeelt, maar op een hele andere manier. Zometeen hoor je in volle glorie wat ze er vandaag van gebakken hebben. Nu alvast, daar is hij weer hoor. Mijn favoriete onderdeel van dit programma, het hintje. Black dress! Wat zegt u? Black dress! Nou, nog één keer dan. Black dress! Ja, het is verboden volgens de spelregels, maar die pik je dan maar mooi alvast even mee. De beste goede hint. En weet je het nog niet? Geen paniek, want de rest komt zo. En dan is er ook wat prachtigs mee te winnen. En kun je bellen met de studio. Hier is Ella Langley.

Dave D, Dozy Big en Megan Ditch met Bandit. Hij is al geraden in de app na dat hele kleine stukje van net. Dus als je hem ook weet, pak de telefoon en bel 0800-3000-555. Onze huisband is er klaar voor. De vraag is elke dag, zijn wij klaar voor de huisband? Nee, niet altijd. Maar we moeten wel. Een bekend nummer in een compleet nieuw jasje. En we zijn op zoek naar de titel. De titel brengt jou naar de prijs. Daar gaat-ie.

Ja, dat is de versie die de huisband ervan heeft gemaakt. Wat is het origineel? Wat is de titel van het origineel? 0800 3000 555. Komt die nog een keer?

0: Een zeer goedenavond. Dit is de avondstart met Henry.
1: Goedenavond, wel afgelopen.
0: Zeg nog een keer je naam alsjeblieft, want het was slecht verstaanbaar. Nou, heb ik het nog niet gehoord.
1: Even
0: misschien moet je even de horen iets dichter bij de...
1: Ik zal hem even op de telefoon.
0: Kijk.
1: Hij stond nog op mijn oortjes.
0: Ja. En dan misschien de radio even uit, anders hoor je nog een soort echo.
1: Oh ja, natuurlijk. Ja, ja. Resonantie.
0: Met wie heb ik dan het genoegen?
1: Met Ad Vloon.
0: Hallo, Ad. Hallo. Toch? Ad is het,
1: ja,
0: hè?
1: Ad, ja.
0: Ad, heb jij het antwoord?
1: Ja, local woman van de Hollies.
0: Local woman van de Hollies is... Natuurlijk. Het goede antwoord. Weet je ook wat je gewonnen hebt, Ad?
1: Nee, eigenlijk niet, want ik stond net in de auto en ik hoorde het meteen. Ik heb gelijk gebeld.
0: Nou, dat zijn de allerleukste. Jij krijgt van ons de avondstart muziek, sleutel, sleutelhanger. En natuurlijk ook de eeuwige roem dat jij zomaar even belde en het goede antwoord gaf. En ja, de plaat erbij. Blijf even hangen, Ad, want dan gaan we even je gegevens noteren.
1: Ja, want de Hollies is ook echt een van mijn favoriete bands. Dus.
0: Kijk,

Paul Carrack schreef het samen met Mike Rutherford. En het werd vooral heel populair in IJsland en in Frankrijk. Over My Shoulder van Mike and the Mechanics. Bruce Springsteen is jarig. 77 is hij geworden vandaag. Het volgende liedje stamt uit zijn tienertijd. En hij gebruikt het in zijn beginjaren als popster, als opwarmer voor zijn band. In de Born to Run Tour soundcheckte hij met het liedje Needles and Pins. Ja, dit is het beste wat we konden vinden. Is ook niet voor niks een soundcheck natuurlijk. Het is ergens in de verte herkenbaar. Er kwam geen officiële opname aan te pas. Needles and Pins, voor het eerst uitgebracht door Jackie DeShannon, werd een evergreen in de uitvoering van The

Ramses Shaffy, wij zullen doorgaan. Wist je dat wolven makkelijk 70 kilometer kunnen afleggen in één nacht? Onze eigen wolf draait haar hand daar niet voor om, hoor. Want zij is er ook vanavond weer met meer dan 40 liedjes in 3 uur tijd. Met zometeen onder meer Robbie Williams, Stevie Wonder en The Kings. Gea Wolf is er zo met de avond van 5. En wij zeggen tot morgen met een heerlijk voorproefje op de Evergreen Week van de jaren 80. The Outfield, Your Love.

0: Dame Max.
1: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
3: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.

0: 24. Download de app en start met vinden.
1: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
2: Zeg het!
1: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Ja, kun je even staan?
3: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
4: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
6: 8 uur, Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De organisatie van het Eurovisie Songfestival is blij dat Nederland volgend jaar weer meedoet. Een aantal omroepen zal gezamenlijk de Nederlandse inzending kiezen en de NOS verzorgt de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avrotros als organiserende omroep. Organisator EBU heeft toezeggingen gedaan om kritiek tegemoet te komen.
7: Er zijn lange gesprekken over geweest met heel veel omroepen en ook dit jaar voeren we een aantal wijzigingen door. Maar waar ik ook erg blij om was, is dat NPO terug de waarden van het Eurovisie Songfestival centraal heeft gezet. En we moeten toegeven dat dat misschien de afgelopen jaren een beetje ondergesneeuwd was door de geopolitieke druk waarin het Eurovisie Songfestival is beland.
6: Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden. Volgens staatssecretaris Erkens volgt het grote deel van de Nederlanders dat advies al niet op. En is het bijvoorbeeld voor mensen in een klein appartement lastig om een grote noodvoorraad aan te houden. Hij komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies dan wel aangepast. De politie in Madrid heeft een vrouw van 87 uit het huis gezet waar ze al ruim 70 jaar woonde, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tijdens de uithuiszetting protesteerden een paar honderd betogers voor de deur van het huis. De politie gebruikte traangas tegen de demonstranten. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog in het gebied. Dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer. In het noorden buien. Verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen is er volop ruimte voor de zon. En dan wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. De avond van 5. Gerja Wolf.

0: Applaus, applaus, applaus. En weet je waarom? Ik ga naar Stevie Wonder. Yay! Ik ga daar naartoe.
1: Hoe kom je daar?
0: Hoe ik daar kom? Nou, ik denk met de trein of met de auto. Een van de twee. Maar Felix Murders. Mijn lieve collega Felix Murders belde mij vanmiddag op. Hij zei, Gerja, jij wilt toch zo graag naar Stevie? Dan heb ik hier een link waar jij twee kaarten kunt bestellen.
1: Kijk maar of dat.
0: Ja, hij had contacten. Eigenlijk. Hij had contacten die ik niet heb. En hij wist dat ik er ontzettend graag heen wilde. Dus hij heeft voor mij geregeld dat ik twee kaarten kon kopen vandaag.
1: En je hebt natuurlijk vorig jaar Stevie de lijst ingekregen.
0: Ja, precies. Dus ik loop er al te lobbyen. Van, stuur degene naar Stevie die hem in de lijst heeft gekregen. Maar daar zijn ze geloof ik niet zo gevoelig voor hier. Dus Felix dacht van, nou, als je dan zo graag wil, dan kan ik wel. Dan ken ik nogal iemand die, waarbij je aan kaarten kan komen. En het is gelukt, dus ik heb er twee te pakken.
1: Kijk, het wordt heel gezellig. En ga jij Stevie nog spreken?
0: Nou, ik ga wel mijn best doen. Ik ga me denken van een kaartje sturen of een appje. Zeg je, dear Mr. Stevie. Ja. Nee, gaan eens even kijken hoe we dat aan gaan pakken. Maar ik heb er heel erg veel zin in. Ik heb Jeroen geappt. Jeroen, kun jij voor mij invallen die avond? En hij kon en hij vond het zo leuk voor mij dat ik daarheen kan. Dus hij zal hier zijn op 28 oktober is dat. En dan ben ik in de Ziggo Dome bij de Songs of the Key of Life. En ik heb er nou al zo'n zin in. Ik heb een aftelklok gemaakt op Instagram. Dus
1: iedere dag.
0: Elke dag is er weer een dag minder. Kijk. Een dag dichter bij Stevie. Maar we gaan natuurlijk veel meer doen vanavond. Vanavond hebben we onze eigen Bob, ook een wereldwonder. En een bekende Nederlander, mag je wel zeggen. Hij was vanmiddag druk bezig met inspreken van zijn Waar is Bobjes. Ja. En hij appte mij een foto dat hij aan het inspreken was met de beker van Je voelt je thuis.
1: Ja, onze eigen mok. Hij leeft zich helemaal in.
0: Ja, geweldig. En wat doet hij dat altijd goed, hè? Vanavond heeft hij ook weer drie hints voor ons ingesproken. En dan mag jij raden waar die staat. Ga ik door met de fijne muziek. Dion Limucci, hij had eerst succes met Dion en de Belmonts. En daarna ging hij solo. En Runaround Sue werd zijn grote solo doorbraak. Runaround Sue, het gaat over een meisje dat volgens de zanger nogal makkelijk van vriendje wisselt.

0: blijft dat toch een prachtig nummer, hè? Oh, heerlijk. Mr. Bojangles. En dit was in de versie van Robbie Williams. Ja, afgelopen weekend draaide ik hem al. Het lied Voor ik het vergeet. Dat oud-stadionspeaker van Feyenoord Peter Houtman opnam met de Rotterdamse band The Wannabes. En het lied gaat over Alzheimer. De ziekte waardoor Houtman zelf zijn werk als stadionspeaker in de Kuip moest neerleggen. En het lied raakte een snaar bij jullie. Dat merkte ik afgelopen zaterdag toen ik hem draaide hier op NPO Radio 5. En daarom hoog tijd voor een belletje met Gilles de La Tourniquette van The Wannabes. Goedenavond, Gilles.
1: Hi, goedenavond.
0: Dag, wat fijn dat je even tijd hebt voor ons. En wat...
1: Altijd, voor jou zeker.
0: Nou, dankjewel. Zeg, hoe ontstond het idee om het nummer samen met Peter Houtman op te nemen?
1: Ja, heel eerlijk gezegd liepen wij al jaren met het idee rond. En de werktitel Voor ik het vergeet ligt echt al jaren een soort op de plank.
0: Okay.
1: Maar het paste ons niet zo. Wij zijn natuurlijk normaal gesproken een feestband en maken allemaal vrolijke liedjes. Maar het idee dat lag er wel. Dus we hadden steeds dat we moeten daar een keer wat mee. En toen Peter anderhalf jaar geleden geconfronteerd werd met de diagnose Alzheimer, toen keken we elkaar aan van ja, dit is het moment om wat met dat liedje te gaan doen.
0: Ja, ja,
1: en
0: snap
1: toen hebben we vorig jaar oktober voor het eerst contact met Peter hierover gezocht. Omdat we kwamen Peter al wel vaak tegen in het land. Mm-hmm. Zeker in het Rotterdamse. En als we bij Feyenoord in het stadion, in het Maasgebouw of in de omgeving Hoogvliet, Spijkenissen gingen optreden, was hij daar vaak, kwam hij altijd even groeten. En dan kon hij het eigenlijk niet een soort laten om dan bijvoorbeeld You Never Walk Alone even het podium op te sneaken.
0: Ja,
1: en
0: mooi.
1: Een beetje met ons mee te zingen. Ja. Dus,
0: maar in dit lied kijken jullie toch ook naar de toekomst, hè? En van die toekomst weten we nu al dat Peter natuurlijk steeds meer achteruit zal gaan. Hoe was dat om dat zo op te schrijven en voor Peter om dat ook zo te zingen?
1: Ja, dat was pittig. En niet alleen voor Peter, maar ook voor zijn vrouw en kinderen.
0: Mm-hmm.
1: En daarom, we wisten al, als we dit Peter voorleggen, dan gaat hij gelijk zeggen, ja jongens, dat gaan we doen. Wij vonden het ook heel belangrijk dat zijn vrouw en twee zonen hier ook achter stonden. Omdat, ja, we gaan hem toch in beeld brengen en van alles met hem uithalen.
0: Yeah.
1: En dat moet goed voelen, ook voor het moment dat Peter het zelf niet meer weet.
0: Yeah.
1: En ja, dat moment dat komt. En zij hebben het eigenlijk omarmd. En we hebben gaandeweg in dat project wel steeds gezegd van als er iets is waar je zegt, dit voelt niet goed, of we willen er vanaf, dan stoppen we ermee. En dan is het gewoon heel mooi wat we gemaakt hebben voor de familie.
0: Ja.
1: Maar ja, heel eerlijk, tot op de dag van vandaag zijn ze er trots op, delen ze het. En zijn ze gewoon ook heel blij met een mooi monumentje wat we eigenlijk gewoon op vorm hebben gemaakt.
0: Ja, mooi.
1: Toch?
0: Dus jullie hebben eigenlijk ook wel specifiek voor die spanning gekozen, hè? Van het hebben over die toekomst, terwijl je weet dat maakt hij er dan geen deel meer van uit. Dit kan hij niet vasthouden, die gezamenlijke herinneringen. Dat is natuurlijk best wel... En zei hij ook meteen ja toen jullie in gesprek
1: hij
0: gingen?
1: Hij zei meteen ja.
0: Oh.
1: Zijn vrouw was even wat terughoudend, want iedereen wil wat van Peter in deze tijd. Het is toch een bekend persoon. En allerlei omroepen wilden real life soaps en alles maken en zo. En dat hebben ze allemaal afgehouden.
0: Ja.
1: Maar dit vonden ze ook vanwege het doel. Hè. We hebben gelijk gezegd van alles wat het oplevert gaat naar Stichting Alzheimer Nederland voor onderzoek. Naar en om op den duur te voorkomen of te vertragen. Dat maakte voor hun het compleet om te zeggen, ja, maar dit gaan we omarmen.
0: Ja, en mooi.
1: Ook de manier, werd echt met respect gewoon alles gedaan en alles in overleg met de familie uiteraard.
0: Ja, maar die tekst dan, hè, voor ik het vergeet, wil ik dat jij weet dat ik zielsveel van je hou.
1: Ja.
0: Dus als je dat op je in laat werken, dan ik krijg dan al kippenvel als ik het zo uitspreek, maar dan dat gaat echt onder je huid zitten.
1: In eerste instantie staat dat gewoon op papier en dan is dat nog maar gewoon een tekst. Toen zijn we er zelf mee aan de slag gegaan om eerst een ruwe demo op te nemen om dat aan Peter en zijn vrouw te laten horen.
0: Mm-hmm.
1: Dan gaat het al een beetje leven. Toen hebben we zelf dat gesproken deel op een gegeven moment opgenomen.
0: Ja.
1: Dan wordt het al een beetje kippenvel.
0: Mm-hmm.
1: Maar op het moment dat Peter dat had ingesproken in de studio en zijn vrouw zat daarnaast.
0: Ja.
1: En je laat dan horen, dit is wat het dan wordt. Ja, dat gaat even door merg en been natuurlijk. Ja.
0: En hij eindigt met die oproep om toch vooral ook te praten over Alzheimer.
1: Ja.
0: Waarom is dat zo belangrijk voor Peter en voor jullie?
1: We herkennen allemaal dat je gewoon even iets vergeet. En als dat vaker voorkomt, of je partner ziet dat, dan moet je dat bespreekbaar maken. En wat er gewoon heel vaak gebeurt, horen wij ook van Alzheimer Nederland, van de Hersenstichting, van Dementalent, allemaal organisaties waarmee in gesprek zijn, dat het ook nog in eerste instantie een soort taboe is. En dat we het weglachen.
0: Ja.
1: He, we hebben in onze omgeving allemaal als een biertje op hebben, wel eens over Alzheimer light.
0: Zeker.
1: En, maar is het iets wat terugkomt, dan moet je misschien elkaar eens aankijken. Joh, ja, moet ik daar iets mee? Ja. Moet ik het eens laten onderzoeken? Want ben je er heel vroeg bij, ja, dan kan je het soms nog wel een beetje remmen. Ja. En dus dat is eigenlijk de oproep van Peter. Van, ja, loop je met twijfels over Alzheimer, praat erover. Blijf daar niet mee lopen.
0: Nee, en de schaamte eraf halen, zeg maar.
1: Ja, zeker. Ja
0: mooi hoor. Ja. Jullie hebben dit lied natuurlijk niet zomaar geschreven. Je zei het zelf al, het is een eerbetoon aan Peter. Maar het is ook een oproep en een steun in de rug. En de opbrengst, ja, die gaat naar Alzheimer Nederland. Is er al wat opgehaald of niet?
1: Dat is nu nog een beetje lastig meten.
0: Oké.
1: Kijk, YouTube dat loopt. Daar zit nu op 15.000 streams in een paar dagen.
0: Oh,
1: dat
0: mooi.
1: Vinden we al wel heel mooi.
0: Ja.
1: Dat is tientjes
0: maar dat kan
1: meer.
0: Dat kan meer.
1: Dat is zeker meer. En straks komt daar nog Spotify bij. We verkopen fysieke cd'tjes op dit moment.
0: Ja.
1: Vonden we leuk juist bij dit project.
0: Ja, zeker.
1: En, ja, die kosten €10. Omdat je daarmee dan ook dat volledige bedrag... Want we hebben sponsoren gevonden die de hele productie hebben betaald voor
0: dus
1: ons.
0: Al het geld gaat naar Alzheimer Nederland.
1: Al het geld gaat daar dus ook naartoe. Want er zit niets meer wat nog betaald moet worden. Want dat is
0: mooi.
1: Al gedaan.
0: Ja, mooi hoor.
1: En houden we onderaan de streep iets over van dat sponsorgeld. Want we hebben ook gezegd, ja, als we dadelijk wel het hele land door moeten kruisen... om ergens interviews of televisie, wat dan ook. Ja, dat kost ook iets.
0: Ja.
1: Dat is allemaal gedekt door die sponsoren.
0: Wow.
1: En is dan het eind wat over. Ja, dan gaat het gewoon naar Alzheimer Nederland.
0: Ja. Ik ga hem zo weer draaien. En toen ik het afgelopen zaterdag deed, toen appten mensen echt ook van... ik zit met tranen in mijn ogen te luisteren in de auto.
1: Ja.
0: En dus het gaat nu ook vast weer wat losmaken. En als mensen het horen, waar kunnen ze het nummer vinden? Zeg het even.
1: Nou ja, sowieso op Spotify en YouTube bij The Wannabes. En zoek je op The Wannabes of Peter Houtman of op Voor ik het vergeet, dan kom je daar vast zeker terecht. Ik vond het trouwens een heel mooi gesprek zaten. Ik heb dat teruggehoord met Hans.
0: Ja, inderdaad, de luisteraar. Was een luisteraar van NPO Radio 5.
1: Ja.
0: En hij zei, er is zo'n mooi liedje uit en dat moeten jullie even draaien. Dus
1: heel mooi. En, nou, wij zijn normaal natuurlijk een feestband en we hebben wel geprobeerd om dit zware thema in een soort luchtig jasje. Het moest geen droevig liedje worden.
0: Mm-hmm.
1: En we horen inderdaad van heel veel mensen dat het raakt.
0: Nou.
1: En dat ze het erg mooi vinden. Dus fijn om te horen.
0: Ja. Wil je hem zelf aankondigen misschien?
1: Oh, dat wil ik zeker wel.
0: Nou ga je gang. De microfoon is voor jou.
1: Oké, hier op de avond van 5 zijn hier de Wannabes en Peter Houtman met Voor ik het vergeet.

0: Wat komen er weer mooie reacties binnen op de app, zeg, over het nummer van de Wannabes, voor ik het vergeet. En ja, Louis, die heeft ook nog een mooie suggestie. Wie weet dat ze nog langskomt, Barbara Streisand. Dat kan altijd. Els, die zegt, ach, wat een mooi nummer. Ik had er wel over gelezen, maar ik had hem nog niet gehoord. En ook Nel zegt, wauw, die tekst die ze heeft, die komt ook enorm binnen. En zo zijn er nog meer. Miranda zegt, mijn moeder had Alzheimer. Wat een bijzonder verhaal bij dit prachtige liedje. Nou, fijn om te horen, mensen. En fijn dat het nummer weer zoveel losmaakt bij ons allemaal.
1: Waar is Bob?
0: Tijd voor onze goede vriend Bob van der Hauwe, de stem van Railway. En hij staat vanavond weer op een hele mooie plek. Dat kan ik jou wel vertellen. Dat is de enige extra hint die je van mij krijgt. Want gisteren, Niels, zei ik een extra hintje, deed ik een beetje zo'n in een accent erbij.
2: Ja.
0: En dat was meteen, kwamen de goede antwoorden binnen stromen.
2: Oké.
0: Okay. In Oktoberfest in Duitsland.
2: Wanneer gaf jij dat hintje dan?
0: Ja, meteen al bij de eerste hint.
2: Ja. We kunnen ook gewoon Bob niet meer op pad sturen.
0: Jawel,
2: gewoon,
0: oh jawel.
2: Ik zeg waar die is. Dan,
0: nee, ja. Zeker niet. Want ik heb geen accent bij de plek waar die vanavond is. Ik zou niet weten wat voor accent ik daarbij moet geven. Dus ik laat gewoon de allereerste hint horen. Hier komt hij.
3: Het geluid komt me al van verre tegemoet. Een waas stijgt op. En is die lokale naam helemaal niet zo gek gekozen. Het is hier prachtig. En nat. Ik heb voor de zekerheid maar een regenponcho aangetrokken.
0: Ik hoor water. Maar prachtig. Ik hoor ook zoiets van oerwoudgeluiden op de achtergrond. Waar zou die staan? Als jij het denkt te weten, mag je dat appen naar de NPO Luister-app. Daar heb je de hele avond de tijd voor. Rond 10:30 trekken we een winnaar uit die rode hoge hoed. En ik vind het leuk als die hoed barstensvol zit met goede antwoorden. Dus ik zou zeggen, app maar naar de NPO Luister-app als jij denkt te weten waar Bob vanavond is.
1: Bob gaat dagelijks op reis in de avond van 5. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
3: In de avond van 5 reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
1: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de avond van 5. En maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
3: De plek waar ik ben is...
1: Waar is

Radio 5 gaat terug naar de onvergetelijke jaren 80. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Een week lang de beste evergreens uit het onvergetelijk decennium. De Evergreen Week van de jaren 80. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De beste evergreens.

Ray Parker Jr. en Radio samen met A Woman Needs Love. En je kent hem misschien nog, want Ray Parker, die kennen we natuurlijk vooral van Ghostbusters. Maar nog voor die wereldhit had hij al een hele mooie carrière met radio. En in 81 kwam dit nummer A Woman Needs Love uit. Lekker soulvolle band. Waarschijnlijk gaan we die volgende week ook nog wel weer terug horen in de Evergreen Week van de jaren 80. En nog heel even over Waar is Bob? Ik was vergeten te zeggen waar hij zich vanavond bevindt, op welk continent. Dat is wel net zo eerlijk om dat er even bij te vertellen. Nou, vanavond staat hij op het continent Afrika. Dus iedereen die Burger Sue heeft gezegd of de Niagara watervallen, die mogen nog even een keer een antwoord insturen. Hij staat op het continent Afrika. Dat je dat weet. In 1986 pakte de Italiaanse groep Mattia Bazar uit met hun grootste hit, Ti Sento. En toch was de groep al langere tijd een gevestigde waarde in de Italiaanse muziekscene. Hun eerste hitje, Stasera Che Sera, kwam uit in 1974.

0: Ja, klinkt lekker hoor. En de groep was geformeerd rondom zangeres Antonella Ruggiero. En haar koosnaampje was Mattia. Maar waar kwam dan die bazaar in de bandnaam vandaan?
1: Bazar perché abbiamo sempre voluto fare tutto da noi, dalle canzoni agli arrangiamenti, ai testi, all'organizzazione delle tournée, per cui è un bazar il nostro, in tutti i sensi.
0: Ja, in een bazaar kun je van alles krijgen. En de leden van de band deden alles zelf. Het was dus een bazaarachtige band waar geen talent te gek was of iemand had het wel in huis. En dat rendeerde, want 2 jaar na hun eerste hit in 1976 stonden ze op de toppen van het Italiaanse muzieklandschap. Met E dirsi ciao wonnen ze het muziekfestival in Sanremo.

Tjauw, ja, toch moest de groep wachten op de jaren 80 voordat ze internationaal volledig doorbraken. En die doorbraak die kwam met Ticento uit 1985. En dat een jaar later in de zomer van 86 ontzettend goed scoorde. Italiaanse muziek, zomer, nou ja, dan weet je het wel. Laten we volgende week nou aangename nazomerse temperaturen krijgen. Ik geniet alvast van dit voorproefje, dit Italiaanse voorproefje. Niels, als jij er nou nog een Italiaans ijsje bij haalt, is het helemaal... Komt-ie.

altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO.

0: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
4: Interessant. Wat verdien jij dan?
3: Zo open bedoelen ze vast niet.
5: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
2: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
5: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
10: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
11: Vergeet je niet in te smeren.
10: Want jij

0: om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
2: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
4: 9 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand. Morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering die dan in Neder-Betuwe gehouden wordt, gaat het niet over de asielopvang. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. Als het aan de Tweede Kamer ligt, hoeven publieke omroepen komende jaren geen leden meer te werven. Nu moeten ze dat nog geregeld doen om in het bestel te blijven, maar die eis vervalt in 2029. Daarom vindt de meerderheid van de Kamer dat de omroepen hun geld beter kunnen besteden dan aan het werven van leden. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van zijn kinderboeken over de kleuter Robin. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssenprijs voor zijn hele oeuvre. Collega kinderboekenschrijver Jacques Vriens over de stijl van Sjoerd Kuiper.
5: Wat hij zo knap doet, hij schrijft heel toegankelijk, maar wel met heel veel humor en met een prachtig poëtisch taalgebruik. En wat ook zo bijzonder is, de kinderen in zijn boeken zijn enorm fantasievol, hebben een geweldige verbeelding. Het is een soort lofzang op de verbeelding, zou je kunnen zeggen.
4: Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Het weer dan, in het noorden buien. Verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen is er volop ruimte voor de zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. De avond van 5. Gerja Wolf.

0: Maar lekker feestje hoor, van El Giro. Een feestje op de top rooftop, op zeg maar zo'n dakterras, stel me dat zo voor. Roof Garden. El Giro had een stem, hè? Echt, je herkent hem meteen. Hij kon er alle kanten mee op. Hij kan scatteren, jazz, soul, pop en zelfs een beetje, ja, nou ja, wat ik zeg, dat scatteren. Het is tibidibidab, tibidibidab. Komt uit 1982. En ik denk ook wel dat je deze volgende week terug gaat horen. En mensen vragen al, kan ik al een lijstje insturen? Nou, komende zaterdag bij Jan Rietman, dan gaan de stembussen weer open. En vanaf dat moment kun je via de website van nporadio5.nl... kun je je lijstje maken, insturen en alles mee doen. Volgens mij, Niels, want ik zie jou iedere keer oplichten, jouw oogjes, als er een jaren 80 nummer gedraaid wordt.
1: Ja.
0: Het is echt wel zeg maar jouw muziekdecennium.
1: Heerlijk.
0: Ja, kijk, denk wel uit de volgende week, of niet?
1: Ja, lekker. Alleen maar goede muziek.
0: Ja, hè? Alleen maar goede muziek.
1: Het maakt helemaal niet uit. Gewoon alleen het jaartal doet het toe.
0: Ja.
1: Fijn,
0: oh, is dat echt zo? Vind je echt bijna alle muziek uit de jaren 80 heerlijk?
1: Nou, nee, dat is niet zo natuurlijk. Okay. Maar er zit wel, ja, het heeft iets die jaren, ja. Vind ik, hè?
0: Ja.
1: Ik hou wel van die synthesizer. Ja. Ik weet dat sommigen die kunnen dat synthesizer, zeg maar zo van, ja. Nou, dat is een heel vies woord. Terwijl ik denk, oh, interessant.
0: Ja.
1: Ja, ik vind het wel leuk.
0: Ja, en dan die Nederlandse popbandjes van destijds. Zoals Circus Custers en Cadans en Bloem en Roberto Giacchetti en de Scooters. Al dat soort bandjes ook, vooral? Of,
1: ja, die jaren 80 in Nederpop vind ik ook altijd wel.
0: Ja, Doe Maar natuurlijk.
1: Doe Maar en Toontje Lager.
0: Toontje Lager, ja.
1: Dat is leuk.
0: Ja, zeker. Ja. Heel leuk.
1: Ja.
0: Die gaat ook denk ik volgende week wel langskomen. Nou, het is bijna zover. We zijn aan het aftellen. Nog hoeveel nachtjes is het vandaag? Dinsdag, woensdag is het. Ik heb donderdag, vrijdag nog 3 nachtjes slapen.
1: Ja,
0: dan is het zover.
1: Kan je jaren 80 weer helemaal
0: herbeleven.
1: Helemaal herbeleven.
0: En we doen het 8-seconden spel. Dus dat is, lijkt me ook heel erg leuk. Dus nou ja, denk er vast over na of je je wil aanmelden daarvoor. Vanavond hebben we nog van alle decennia muziek. Ik heb er bijvoorbeeld eentje klaarstaan voor je. Nou, zometeen krijg je trouwens eerst Bob en met zijn tweede hint. Is voor sommige mensen wel nodig, voor anderen niet. Er zijn nog wel goede antwoorden binnen. Maar er kunnen er nog veel meer bij. Dus zometeen de tweede hint. En natuurlijk Shower Power. De douche gaat zometeen aan. Maar ik ga eerst een plaat draaien uit de jaren 60. Them. Ze kwamen uit Belfast. En Van Morrison was de opvallende zanger Van the Man. En die band bestond maar een paar jaar. Maar hebben ontzettend veel invloed gehad. Onder andere met dit nummer.

0: van dit fragmentje.
1: It's not a move that's troubled me.
0: Oeh. Oeh. Nou, ik vind hem best wel pittig. Ik denk dat ik hem zo meteen nog een keertje laat horen.
2: Gewoon. Ik herkende hem gelijk.
0: Jij herkende hem? Ja. Ja, dat verbaasde dan weer niks. Zeker een jaren 80 plaat.
2: Nee, ik heb geen idee.
0: Geen idee, hè? Nee, maar jij herkende hem dus meteen. Oké, ik laat hem zo nog een keer horen. Maar misschien dat jij aan deze ene keer... Oh, de telefoon gaat al, dus we hebben al een beller. Als jij denkt te weten wie dit is en ik wil de titel en de uitvoerende van je weten... dan mag je bellen 0800 30555 of even een appje sturen naar de NPO Luister-app. En het gaat dus om dit fragment.
1: It's not a move that told me where.
0: Heb ik twee... 0800 30555. Ik wou zeggen, heb ik twee powers vrouwen voor je klaarstaan. Barbara Streisand samen met Celine Dion. Hier zijn ze met Tell Him.

0: Yes, Teaching and Upside Down en daarvoor Them met Van Morrison en Baby Please Don't Go.
1: Shower Power, doe mee en raad de plaat.
0: En ondertussen is de avond van 5 douche aangegaan en wordt er naar hartelust onder gezongen. En wat er wordt gezongen is aan jou om te raden. Ik laat je het fragment 1 keer horen en dan wil ik graag van jou de titel en de uitvoerende weten.

Radio 5 gaat terug naar de onvergetelijke jaren 80. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Een week lang de beste evergreens uit het onvergetelijk decennium. De Evergreen Week van de jaren 80. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De beste evergreens.

0: Miss Wonderful van Wally Tax. Hij was een van de opvallendste Nederlandse zangers van de jaren 60. En 70 trouwens ook. Eerst met de Outsiders en later solo. Dit kwam uit 1974.
1: Shower Power. Doe mee en raad de plaat.
0: Hebben geweten. Ik zei dat ik hem lastig vond en ik werd toch uitgelachen op de app. Mensen zeiden van nou, het was echt een makkie, haha. Hartstikke fijn. Daardoor is er veel geappt en veel gebeld. En ik heb Bart aan de telefoon. Goedenavond, Bart.
2: Goedenavond. Dag. Met Bart Schiphol van Groningen.
0: Hoe gaat het ermee vandaag, Bart?
2: Ja, goed.
0: Ja? Goeiedag, Bart.
2: Ja, rustig. Okay. Maar verder wel goed.
0: Met rustig.
2: Ik heb een vriend van mij gegeten, dus
0: gezellig.
2: Het is gezellig.
0: En dat is al een vriend die je al heel lang kent?
2: Ja, al jaren.
0: Mooi. Ja, dus mooi hè?
2: Ik kom uit dezelfde kerk en we deden ook samen evangelisatiewerk. Dus ja. Dat een goede verbinding.
0: Hey, en zijn mannenvriendschappen nou anders dan vrouwenvriendschappen, denk jij?
2: Ik denk het wel. Ja? Want je zou zeggen dat mannen meer kameraadschap hebben en vrouwen meer... ik ben geen vrouw, ik weet het niet hoe het is, maar...
0: Nee, dat snap ik. Maar wij vertellen elkaar alles. Als vrouw vertellen we elkaar echt alles. We openen ons hart en dan lucht ons hart helemaal bij de ander. Hebben mannen dat ook of niet? Misschien iets
2: denk
0: minder.
2: Ik denk het wel.
0: Ja?
2: Dat hangt ook vanaf hoe je tegen wat voor contact je hebt.
0: Ja, dat is waar.
2: Maar...
0: Dat is waar.
2: Maar ik denk wel dat mannen meer binnenvetter zijn dan vrouwen.
0: Dat denk ik inderdaad ook wel, ja. Ben jij een binnenvetter, Bart, of niet?
2: Een
0: beetje.
2: Nee, steeds minder. Vroeger was ik er wel.
0: Ja, goed.
2: Ja.
0: Dus je hebt steeds meer geleerd om over dingen te praten. Nou, vertel dan maar eens even. Welk nummer dacht jij te horen onder de douche?
2: Nou, ik kreeg Hold the Line van Toto.
0: Ja! Hartstikke goed, man. Niet uit de jaren 80. Wat vond je dat een fijn muzikaal decennium, wat jou betreft?
2: Vooral begin jaren 80. Gewoon beter dan de tweede helft.
0: Ja, dus,
2: niks wil niet zeggen, maar wel minder.
0: Ja, het werd er niet beter op, laten we zeggen.
2: Nee.
0: Ben ik denk ik wel een beetje met je eens, ja. Maar je hebt de boodschappentas van de avond van 5 gewonnen. Dus ik hoop dat je wel eens boodschappen doet. Maar je mag er ook wel
2: geregeld.
0: Oh, wat goed.
2: Ik heb 2 dagen nog gedaan. Dus,
0: hartstikke goed, Bart. We gaan naar je opsturen. En ik geef je even terug aan Niels. Die checkt jouw gegevens even. En dan zorgen wij dat jij hem thuis gestuurd krijgt. En dan ga ik het nummer ook nog even lekker draaien.
2: Oké, hartelijk dank, hè.
0: Yes, fijne avond, Bart.
2: Jij ook.
0: Dankjewel. Doei.
2: Gaat tegen.
0: Doei.
2: Doei.

0: de NPO luistert, zegt van een geweldig nummer. Van Douwe Bob, want Bert zegt, bij James Taylor denk ik altijd, wat zingt hij makkelijk, wat een mooie stem. Maar het was toch echt Douwe Bob en die zingt inderdaad net zo gemakkelijk en die heeft ook zo'n prachtige stem. En ik ben heel blij dat dit de hele maand de schijf van NPO Radio 5 is. Note to self.
1: Waar is Bob?
0: Ja, waar zou die nou staan? Ja, dat mag jij raden. En ik heb een tweede hint voor je klaarstaan en die klinkt als volgt.
2: De fijne waterdruppeltjes stuiven aan alle kanten op je af. Tja, er komt hier dan ook zoveel water naar beneden. En wat een breedte. Fantastisch. Ik ben natuurlijk niet de eerste die dit natuurfenomeen bewondert. Velen gingen mij voor. Ontdekkingsreiziger Livingstone was in 1855 de eerste die erover schreef.
0: Aha, weer een goede tweede hint. Ik denk als je nadenkt, een beetje googelt, een beetje kijkt, een beetje, dan moet het te doen zijn.
3: Er zitten genoeg aanknopingspunten in, denk
0: precies.
3: Ik.
0: Precies.
3: Ja, dat denk ik ook wel.
0: En ik denk nu in één keer, ik zie Bert zijn appje met James Taylor. Ik heb James Taylor klaarstaan, Bert. Misschien had jij je dat vooral voorvoeld, wie zal het zeggen. Maar die mooie stem, want je zegt altijd, wat zingt hij makkelijk en wat heeft hij een mooie stem. Dat heeft hij zeker. En zeker in dit nummer, You've Got a Friend. Nummer van Carole King. James Taylor zingt hem.

0: Oh, hier zingt een dankbaar man. Een man die dankbaar is dat zij in zijn leven is. Hij is zo ontzettend gek op haar. Mooi, blood, sweat and tears. And you've made me so very, very, very happy. Ja, je moet even goed luisteren. Ken je deze reclame nog? Hij komt uit 1981.
1: Stap in die wonderlijke wereld van het Evoluon. Maak eens bliksem. Zie hoe de mens oplossingen zoekt voor een probleem als overbevolking. Gebruik een lekkere lunch in ons restaurant. Kom op de tv en zie hoe die nou precies werkt. Dat alles en de speciale tentoonstelling over energie nu in het Evoluon in Eindhoven.
0: Prachtig, het restaurant. Mooi uitgesproken allemaal. En misschien brengt dit bij sommige luisteraars meteen herinneringen boven. Een schoolreisje naar Eindhoven, proefjes doen en je vergapen aan dat gebouw dat eruit ziet als een vliegende schotel. Nou, morgen is het precies 60 jaar geleden dat het Evoluon werd geopend. En Philips schonk het futuristische gebouw in 1966 aan Eindhoven. En inmiddels is die enorme schotel van 77 meter doorsnee uitgegroeid tot het symbool van de stad. Maar waarom spreekt het Evoluon 60 jaar later nog altijd zo tot de verbeelding? Daarover ga ik praten met architectuurhistoricus René Erven. Goedenavond, René.
2: Hoi,
0: dag.
2: Goedenavond.
0: Zeg, als je die oude reclame hoort, hè, 1981... wat zegt dat dan over de plek die het Evoluon destijds innam in Nederland?
2: Nou, ik zat echt met een glimlach toen ik het hoorde, hoor.
0: Ja?
2: Echt heel leuk, ja. Nee, om te begrijpen hoe vernieuwend dat Evoluon toen was...
0: Nou.
2: Moet je eigenlijk wel bedenken dat het een... Dat toen die techniek- en wetenschapsmusea eigenlijk hele statische kijkmusea waren.
0: Ja.
2: En in het Evoluon was voor het eerst dat je als bezoeker gewoon echt aan de slag kon met technieken. Ik kan me ook echt nog herinneren dat toen ik er was, eigenlijk, ik schat vroeg jaren 80,
0: ja.
2: Dat ik ook mezelf op tv zag. Dat je in een tv-studio kon zijn.
0: Oh,
2: en dat,
0: wow.
2: Dat soort zaken. En
0: ja.
2: Ja, dat maakt een enorme indruk natuurlijk.
0: Ze waren heel interactief eigenlijk als eerste... Museum.
2: Ja, precies. Dat is echt wel een vernieuwing geweest.
0: Ja.
2: En natuurlijk ook het gebouw, wat een enorm spectaculair gebouw was. Hè.
0: Mm-hmm.
2: Het is niet een achterafje met een gebouw ergens in een wijk. Het is echt helemaal in dat park als een soort object neergezet.
0: Ja.
2: En van alle kanten zie je ook echt, dat lijkt het ook echt uit de toekomst hier neergedaald. Of uit de ruimte. Zeg.
0: Nou ja, het blijkt, hij heet ook niet voor niks die vliegende schotel. Hoe bijzonder was dat ontwerp in 1966?
2: Ja, toen was het zeker heel bijzonder. Dat soort alzijdige gebouwen, zoals ik het dan maar noem. Hè, dus die
0: ja.
2: Van alle kanten spectaculair uitzien. Die waren er nog niet veel gebouwd. Ik denk dan bijvoorbeeld aan het Atomium in Brussel.
0: Oh ja, ja.
2: Voor de Wereldexpositie in 1958. Overigens is daar ook het idee ontstaan om het Evoluon ooit te gaan bouwen.
0: Ah, okay.
2: Maar daar kan ik misschien later nog over vertellen. Maar zo'n soort gebouw, zeg maar, wat je van alle kanten kunt bekijken en wat spectaculair is... was in beton eigenlijk nog nooit uitgevoerd.
0: Nee. En hoezo...
2: Dit is een betonnen gebouw, hè?
0: Ja.
2: Je moet je voorstellen, het ziet er heel licht uit. Maar
0: precies.
2: Het is helemaal van beton gemaakt.
0: Maar dus geïnspireerd op het gebouw in Brussel? Zeg maar, daar is
2: ja, niet direct geïnspireerd, maar Philips had in Brussel ook een paviljoen. Dat
0: ja.
2: Weten niet veel mensen. Maar daar stond Philips met een eigen paviljoen, naast al die landen paviljoen. En, maar dat was maar na een jaar werd dat opgedoekt. Hè? Werden al die gebouwen weer afgebroken.
0: Ja.
2: En toen wilde Frits Philips een permanente expositie. En omdat Philips in 1966 75 jaar zou bestaan...
0: Mm-hmm.
2: Gingen ze al met project 66 aan de slag.
0: Ah.
2: Vrij snel daarna.
0: Ja.
2: Om een soort permanent gebouw te maken... wat die kracht van techniek en technologie... en de betekenis daarvoor voor de mensheid zou moeten symboliseren.
0: Ja. Nou, dat is gelukt. Want hoe kan het dat die zwevende schotel, die vliegende schotel... dat zeg maar het gebouw van Eindhoven is geworden. Het symbool van Eindhoven.
2: Ja, het straalt uit wat Eindhoven eigenlijk nu nog steeds is. Hè. Toen Philips kwam, was het een soort boerendorp. Ja, er was wel wat industrie, maar Philips heeft echt Eindhoven gemaakt tot de stad wat het nu is.
0: Ja.
2: De stad van techniek, van innovatie, van wetenschap, van toekomstig denken, zeg maar. En dat symboliseert dat gebouw nog steeds.
0: Ja, ja,
2: zeker
0: ja.
2: Nu met ASML en die enorme groeispurt die deze regio nu doormaakt. Want de ASML is, zoals je misschien weet, ook voortgekomen uit Philips.
0: Ja.
2: Ja, dat is nog steeds aan de hand in deze regio. Dus in dat opzicht blijft gewoon die symbolische waarde van het gebouw nog steeds actueel.
0: Ja, mooi hoor. En nou stond het ooit symbool voor het geloof, hè, dat technologie de wereld beter zou maken. En we zijn nu 60 jaar verder. Is het nou opnieuw een museum over technologie en de toekomst? En is de cirkel eigenlijk ook weer een beetje rond, kun je zeggen?
2: Ik denk het wel. Alleen wat ik mezelf nog kan herinneren van de expeditie die ik toen bezocht... is dat er ook best wel nagedacht werd ja. En ook bespreekbaar werd gemaakt dat technologie niet neutraal is. Het is niet alleen maar Hosanna, het nee. heeft soms ook wel schaduwkant.
0: Ja, ja, ja.
2: Ik kan me herinneren dat er ook een expositie toen was van een enorme vuilnisbelt en overconsumptie.
0: Mm-hmm.
2: En ja, dat in het Next Nature Museum staat die vraag nog steeds centraal. Ja. De impact van technologie op ons dagelijks leven.
0: Ja.
2: En dat is dus zowel positieve impact, maar soms ook wel negatieve impact.
0: Precies.
2: En ik vind het heel belangrijk, en daarom vind ik het initiatief van Next Nature zo boeiend, dat je die twee aspecten wel bespreekbaar houdt, zeg maar.
0: Ja.
2: Dat je daar aandacht voor houdt.
0: Ja, ja, mooi. Ja, en het is vandaag de dag natuurlijk, en het is actueler dan ooit, dat technologie altijd twee kanten heeft. We zien het nou ook weer met AI. We kunnen het heel mooi toepassen op heel veel goede dingen, maar het kan ook veel te ver gaan en veel te snel gaan. En dan raken we de grip erop kwijt. Morgen bestaat dus het museum 60 jaar. Wordt dat nog gevierd op een bepaalde manier?
2: Ja, ik heb begrepen dat er dan een heel feestprogramma is. En dat ook mensen weer voor 1 euro deden. Ja, in de beginperiode was het natuurlijk 1 gulden de entreeprijs. Nu kunnen mensen ook weer voor 1 euro aanstaand weekend terecht. Je kon er ook volgens mij slapen in het evenement.
0: Oh, wauw.
2: Dus er zijn wel, is wel een feestprogramma opgetuigd.
0: Ja.
2: Dat staat volgens mij op de website van Next Nature Museum.
0: Ja, mooi.
2: Dus, precies weet ik dat niet. Ik zou eigenlijk adviseren om even te googlen.
0: Ja.
2: Volgens mij is dat heel makkelijk te vinden.
0: En luisteraars hebben er ook herinneringen aan. Martien zegt, ik ben er zeker ook geweest in 1970. En Henk zegt, mijn vader werkte daar. Vanaf het begin af aan als kind mochten we vaak op zondag mee als hij moest werken. En dan mochten we overal in het museum komen. Ook waar het publiek niet mocht komen. Dus hele mooie herinneringen heeft hij eraan.
2: Zeker, Bof komt, hè?
0: Ja, het
2: spreekt zeker. Ik ben maar één keer geweest.
0: Ja, precies. Het spreekt zeker tot de verbeelding. René, mag ik je hartelijk danken voor je verhaal? Dank. En ik wens je nog een hele fijne avond.
2: Ja, jullie ook daar.
0: Dank je wel, hoor.
2: Dag.
0: Ja, en zeg je Evoluon, dan zeg je ook Space. En zeg je Space, dan zeg je David Bowie. Space Oddity.

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
2: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
3: Alle deuren zitten op slot.
2: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
4: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
11: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
12: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 10 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen asielopvang uit de hand. Morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Een helikopter van het Russische leger heeft vanochtend zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageerde door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen, zegt correspondent Christian Pauwe.
2: De zorg is dat Rusland steeds verder wil kijken waar het mee weg kan komen. Daar past deze laatste actie dus eigenlijk ook wel weer in. En bovendien wordt er dus ook steeds meer in Polen rekening mee gehouden dat het niet jaren, maar echt slechts maanden hoeft te duren totdat Rusland besluit om dus echt serieus de NAVO aan de oostflank te testen.
1: Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt in totaal verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden op de kust van Walcheren, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met gemeenten bezig om de olie op te ruimen. Het weer, vannacht droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. De avond van 5. Gerja Wolf.

0: zo zien glimmen, Niels. Wat geweldig. Jij zit echt te stralen bij dit nummer. Heerlijk, hè?
1: Heerlijk, ja.
0: Ja, dit is echt lekkere muziek, hè?
1: Heerlijk.
0: Voilà. Ja, jij komt zo laag. Ik kom zo laag.
1: Ja, een beetje. Je moet er wel iets meer aanzetten.
0: Ja, absoluut.
1: Even een beetje zo'n...
0: Maar dat maakt het ook lekker indruk. Geweldig. Wow, heerlijk. 81. Als je zo van de muziek kunt genieten. En ieder heeft dat met zijn eigen stijl en zijn eigen artiesten en zijn eigen decennium. Maar mooi is het. Het komt allemaal samen hier op NPO Radio 5. En ook nog eens een keer in de avond van 5. En Adam heeft even een huishoudelijke mededeling. Hij zegt, er staat een verkeerde foto op de stream. Ja, dat heb ik inderdaad al eerder gehoord vanavond. Jeroen staat erop, maar ja, Jeroen heet vanavond Gerja. Jeroen is er vrijdag weer en ja, dat kan wel eens gebeuren. Dan staat er gewoon een andere foto van een ander. Is helemaal prima. Die foto van Jeroen vind ik trouwens mooier dan die van mij. Dus we laten lekker Jeroen erop staan. Dus, en hij zit hier vrijdagavond weer, dat zei ik al. Vanavond ben ik er gewoon en Niels en ik, wij zijn er samen nog tot 11 uur. Samen met jou. En dat zijn we nog met een derde hint van Waar is Bob? We hebben 2 voor de prijs van 1, ga ik je zo meteen meer over vertellen. En we gaan lekker dansen, nog verder meer dansen in 2 voor de prijs van 1. Dat zeg ik al wel vast. En verder nog weer hartstikke veel fijne muziek. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze 4 kanjers? 4 grote namen bij elkaar. David Crosby, Stephen Stills, Graham Nash en Neil Young. Samen maken ze muziek die prachtig meerstemmig klonk. Hoor maar.

prachtig ging die solo. En dat leverde de ene grote hit na de andere op. Van Hello en All Night Long to Say You, Say Me. Zoveel hits om uit te kiezen. En misschien ook wel wat minder bekende platen om uit te kiezen. Dus ga maar eens even op zoek in je platenkoffer of in je cd-kast. Ik draai zoals eerste Dancing on the Ceiling. We waren eerder vanavond al op de rooftop met El Giro. En vanavond, we blijven even op het plafond. Welk nummer van Lionel Richie kan ik na Dancing on the Ceiling voor jou draaien? En die suggestie, die mag je net als alle andere dingen appen naar de NPO Luister-app. Ga ik door met een zangeres die ik ook heel erg bewonder. Zelf hebben we een zangeres in Nederland die heel erg op haar lijkt. De stem althans, Etcilia Romley. En ze heeft Olita Adams ooit ook ontmoet. Die twee, ze hebben samen gezongen en dat was genieten. En dit is een van haar mooiste liedjes, vind ik tenminste. Get Here.

0: De stem van Dusty Springfield. Ze was gek op Amerikaanse soulmuziek, hè, en die wist ze dan naar Engeland te brengen. En daardoor werd ze een van de belangrijkste Britse soulzangeressen. En dit was Dusty in 1964.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Ik zei al, we blijven even dansen nog. Want vanavond in 2 voor de prijs van 1, Lionel Richie. Hij begon natuurlijk bij de Commodores, dat weten we allemaal. En daar had hij al veel succes. Maar vanaf begin jaren 80, daar zijn ze weer, de jaren 80.

0: Even een rustmomentje in de avond van 5. Dat mag ook wel zo rond 22:30 s'avonds. Neil Diamond, Ladio uit 1977. De tijd waarin hij de ene hit na de andere had. En daarvoor Alita Adams, die prachtige warme stem van haar en Get Here. Maakt me niet uit hoe je komt, als je hier maar komt.
1: Waar is Bob?
0: En dat brengt ons bij de derde en de laatste hint van onze goede vriend Bob van der Hauver, de stem van Railway. Waar, oh waar, staat hij vanavond? Eens even kijken, dit is de derde hint.
2: Gelegen in de rivier de Zambezi zijn dit de breedste watervallen van Afrika. Ze zijn genoemd naar een Engelse koningin. Maar de lokale bevolking noemde deze watervallen naar de enorme mist van waterdruppeltjes die ze veroorzaken. Rook die dondert. Of kokend water.
0: Ja, Niels, nou is het in één keer wel heel erg duidelijk, of niet? Die derde hint is vaak echt dat je denkt, ja, zo kan ik er nog zo lustig nog wel eentje.
3: Ja, we willen toch allemaal antwoorden?
0: Nee. Ja, we willen zeker allemaal antwoorden. We willen ook niet dat hij naar morgen doorgaat. We moeten gewoon in één keer.
3: Kijk, Bob is natuurlijk heel enthousiast. Die wil ook gewoon heel graag delen wat hij weet, wat hij ziet.
0: Dat is waar.
3: En hij wil iedereen deelgenoot maken van zijn mooie belevenis.
0: Ja, dat doet hij goed. Nou jongens, ik zou zeggen, doe er je voordeel mee met die derde en laatste hint. En laat het maar weten via de NPO Luister-app als jij denkt te weten waar die staat. Dan heb je nog een minuut of 5 de tijd voor. En rond 22:30 gaan we iemand bellen. Dus hou je telefoon in de gaten als je meespeelt. Ga ik door met een liedje, een heel nieuw nummer in deze lijst. De Troubadours met Ons Liedje. Het is vers van de pers, een titel die bijna vraagt om een herinnering. Want soms wordt een liedje vanzelf gekoppeld aan een persoon, of aan een plek, of aan een bepaalde tijd. Dat herkennen we allemaal wel.

0: Je hoort de sfeer bijna letterlijk in het nummer van de Doors. Die elektrische piano die klinkt als regendruppels. En onder die drums en die donkere stem van Jim Morrison... prachtig blijft het 1971 alweer. Riders on the Storm.
1: Waar is Bob?
0: Het is tijd voor de oplossing. Waar oh waar staat Bob vanavond? Nou, Nelly denkt het te weten. Goedenavond, ja, Nelly.
2: Ja, zeker.
0: Ja, wist je het meteen bij de eerste hint al, of niet?
2: Nee, want ik kom net terug van een feest.
0: Oh.
2: Ik woon in Griekenland en ik ben naar het feest geweest van Metidiotissa. De heilige die waar nu feest van is.
0: Ja.
2: Ik kom terug binnen en ik zet de radio aan en ik denk... Dat is de Victoria Falls. Daar was jij.
0: Je bent er zelfs geweest. Wauw.
2: Ik ben er geweest.
0: Hey, maar even terug. Je woont dus in Griekenland, begrijp ik?
2: Ja, half, ja.
0: Oh, en woon je daar al lang, of niet?
2: Ja, sinds mijn pensionering. Oh. 5 jaar geleden.
0: Ja, en bevalt het goed?
2: Ja, super.
0: Ja.
2: Super.
0: Hey,
2: ja,
0: en dan luister je toch naar de Nederlandse radio. Is dat dan toch een stukje thuis wat je fijn vindt om mee te krijgen?
2: Klopt. Ik wil wat meer Griekse liedjes doen om wat meer vertrouwd te raken met de taal.
0: Mm-hmm.
2: Maar Nederland en jullie programma wint altijd.
0: ik wou zeggen, ja nee, fijn dat je luistert, daar zijn we gewoon hartstikke blij mee. En speciaal voor jou ga ik dan misschien morgenavond even iets Grieks ertussendoor doen.
2: Oh, super.
0: Ja, speciaal voor jou dan, hè. Hey, maar jij denkt dus de Victoria watervallen. We gaan eens even kijken, hier komt Bob met de oplossing.
2: Ja.
3: De plek waar ik ben is... de Victoria watervallen op de grens van Zimbabwe en Zambia.
0: Ja, hartstikke goed, Nelly.
2: Ja, Moeski
0: Itoni. Ook nog.
2: Ja.
0: Ja, je hebt het helemaal goed. Je hebt de waterfles van de avond van 5 gewonnen. Dus we gaan eens even kijken hoe we dat gaan doen. Ik weet niet of we hem helemaal naar Griekenland op kunnen sturen.
2: Oh nee, niet nodig.
0: Nee? Oh, oké. Je hebt daar een waterfles bij de hand, denk ik, hè?
2: Ja.
0: Het zal wel lekker warm zijn bij tijd en wijle.
2: Ja, klopt.
0: Nou, leuk, Nelly. Leuk om je even te spreken. En fijn om te weten dat je zit te luisteren. Ik ga morgenavond voor jou iets Grieks draaien. Dat beloof ik je bij deze.
2: Oké, leuk hoor.
0: Heb je nog een voorkeur voor iets of niet?
2: Nee, ik zit nou even meteen te Zoidakis. Nikos Zoidakis hou ik heel erg van.
0: Nikos. Oké. Misschien, heb jij de NPO, luister-app daar of niet?
2: Ja, die heb ik.
0: Nou, zou je het even willen appen naar mij? Zeg maar de titel en de artiest. Dan ga ik kijken of ik het kan vinden en dan ga ik morgen iets voor je draaien. Oké?
2: Okay? Oh, nou. Dag.
0: Hey, ik geef je nu even terug aan Niels en die doet even de afhandeling. En dan ga ik lekker verder met mooie muziek. Ja?
2: Oké, dankjewel.
0: Oké, dag Nelly.
2: Dag.
0: Doei.
2: Dag.
0: En het is 10:30 geweest. Het is tijd voor Pink Floyd. De wekker.

0: NPO Radio 5 gaat terug naar de onvergetelijke jaren 80. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80.
1: Annabel, het wordt niets zonder jou, Annabel.
0: Een week lang de beste evergreens uit het onvergetelijk decennium.
1: That's the power of love.
0: De Evergreen Week van de jaren 80. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De beste evergreens.
2: Zometeen twee nummers van Lionel Richie. Ik begin met Dancing on the Ceiling, maar welke kan ik daarna voor jou draaien? Dat mag je me nog even appen naar de NPO Luister-app.

0: van iemand anders houden dan van jou. En dat was natuurlijk Shirley Bassey, dat had je al lang gehoord.
1: Ah. Welke muziek maakt jou vrolijk? Twee voor de prijs van één.
0: Terug naar Lionel Richie, want naast die heerlijke ballads kon hij ook gewoon ontzettend uit zijn dak gaan. In 1986 kwam hij met een nummer dat vrolijkheid bijna vanzelfsprekend maakt. Een liedje over een feestje dat zo gezellig wordt dat niemand meer gewoon op de vloer blijft staan. Nee hoor. Dus zet je muziek maar wat harder, de radio wat harder, stand je burenruzie. Ga morgen maar langs met een bos bloemen om het weer goed te maken. Want bij Lionel Richie mag je vanavond gewoon even, heel gewoon, Dancing on the Ceiling.

gelukkig. Wieberen die had ergens anders op gestemd waarschijnlijk. Maar hij zegt, ah, Stuck on You van Lionel Richie is ook heel erg mooi. Fijn, want daar werd het meeste op gestemd. Die wilden jullie het liefste horen. En ik heb hem met plezier gedraaid. En zo zijn we weer aan het einde gekomen van deze avond van 5. Jannie is vanavond klaar met haar lijstje voor de week van de jaren 80. Hartstikke goed gedaan, Jannie. En fijn dat je er zo van genoten hebt. En aankomende zaterdag dan gaat de stembus open. 'S Morgens vroeg bij Jan Rietman. En dan kun je lekker gaan stemmen. Morgenavond dan ben ik er weer. En dan is Bob weer op pad voor ons. Gaat de douche weer aan. En heb ik weer heel veel fijne muziek klaar. En ga je zo nog werken? Of ga je zo meteen lekker slapen? Niels en ik, wij wensen jou een hele fijne, rustige, koele nacht toe. Met een mooie droom. En je weet het, hè. Waar jij ook bent op deze wereld. En wat je ook doet. Er is altijd wel ergens die engel die over jou waakt. En misschien ben jij die engel wel eens voor iemand anders. Maar één ding is zeker. Je bent niet alleen.

0: van geloof, hoop en liefde.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
10: Alle deuren zitten op slot.
9: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
12: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
11: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
13: Ik droom van het noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
14: Jouw noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op nordic.nl. Nordic, het juiste noorden voor jou gekozen.
15: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: 11 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over een duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïense president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht morgen wie het dorp in wil. Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te houden om het bij een crisis 3 dagen uit te houden. Volgens staatssecretaris Erkens volgt het grote deel van de Nederlanders dat advies nu al niet op. Als het aan de Tweede Kamer ligt, hoeven publieke omroepen komende jaren geen leden meer te werven. Nu moeten ze dat nog een regel doen om in het bestel te blijven, maar die eis vervalt in 2029. Daarom vindt een meerderheid van de Kamer dat de omroepen hun geld beter kunnen besteden dan aan het werven van leden. Voormalig Hollywood-producent Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor een zedenzaak. Hij kreeg 15 jaar voor het aanranden van een voormalige productieassistente. Weinstein dwong haar 20 jaar geleden tot seks. Hij werd er al eerder voor veroordeeld, maar die straf verviel in hoger beroep, waarna de zaak opnieuw voor een jury kwam. Weinstein is door meer dan 80 vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag. Hun onthullingen kwamen bekend te staan als de MeToo-beweging. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog. Dat akkoord staat nu op losse schroeven. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om die olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Het weer bewolkt en vooral in de noordelijke helft buien. Vannacht wordt het dan droog en zijn er opklaringen bij 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts wat stapelwolken. En dan wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: stemherkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
1: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
2: Interessant. Wat verdien jij dan?
1: Zo open bedoelen ze vast niet.
3: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
4: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
3: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
5: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Hey Francis, ben je er klaar voor?
10: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
9: Dat geroezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
10: Ja, magisch!
11: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
12: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
14: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
15: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
16: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
15: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
17: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
18: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
19: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
20: Middernacht, het begin van donderdag 24 september. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat de gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over een duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïense president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Rian heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst had gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. De Franse regering noemt Rian's vrijlating een humanitair gebaar dat de weg zou vrijmaken voor betere betrekkingen tussen beide landen. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de Wielerbond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden nu dus de WK-wielrennen van 2034. Wanneer de wedstrijden precies verreden worden en hoe het parcours eruit gaat zien is nog niet bekend. Het weer, hier en daar nog een enkele bui, maar later vannacht overal droog bij een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten. En daarop mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer weer hervat. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffers zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn toespraak bij de VN liet hij foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. De Amerikaanse delegatie verliet daarop de zaal. Dinsdag zei president Trump dat hij Iran mogelijk zal vernietigen als er niet snel een akkoord komt over het beëindigen van de oorlog. Pezeshkian zegt open te staan voor gesprekken, maar niet onder dreiging van geweld. De opkomst van de verkiezingen in Marokko was een van de laagste in ruim 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. Ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. In Marokko konden mensen afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vannacht verwacht. De voetbalsters van PSV, Ajax en Feyenoord hebben gewonnen in de Europa Cup, het tweede Europese clubtoernooi bij de vrouwen. Ajax versloeg in de laatste voorronde WFC Aktobe uit Kazachstan. Het werd 8-0. PSV won met 1-0 van de Deense club Fortuna Jorin. En Feyenoord won van Vålerenga uit Noorwegen. Het werd in Rotterdam 4-1. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar. Het weer, hier en daar nog een enkele bui, maar later vannacht overal droog bij een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een website van de Australische overheid is gehackt door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Premier Albanese zegt dat een systeem voor kunstmatige intelligentie van het bedrijf zonder toestemming is binnengedrongen. Het incident deed zich in juni voor, maar de Australische regering zou pas 2 weken geleden op de hoogte zijn gebracht. Het is niet de eerste keer dat AI-modellen sites of systemen hacken. Deze zomer kwamen systemen van OpenAI onbedoeld binnen bij een extern softwarebedrijf. OpenAI zegt nu in een reactie dat ook de hack bij de Australische overheid onbedoeld was. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over een duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïnse president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. Op de internationale luchthaven van Berlijn is gisteravond het vliegverkeer stilgelegd. Boven het vliegveld werd een drone gespot en daarom mochten vliegtuigen niet landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur werd het vliegverkeer weer hervat. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn er bij de internationale luchthaven van Berlijn 28 drone-meldingen binnengekomen. Volgens Duitse media is dat meer dan bij andere Duitse luchthavens. Groningen en Drenthe mogen in 2034 de wereldkampioenschappen wielrennen organiseren. Dat heeft de Internationale Wielerunie bepaald.